0: en uitleg.
1: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-to-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Kastrikum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Kastrikum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ranzorum.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 4:00.
4: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1:00 vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Merel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1:00 vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
0: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 6:00.
8: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1:00 geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

Morgenmiddag, AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het dan tot damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, morgenmiddag van 2 tot 7 op de radio.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 7 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Acht uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke twee jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook twee auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland twee uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna zeven jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kan dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand vijf jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
12: Voordeelhaartjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Hey Remon!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: De Agenda.

0: Een bijzondere combinatie, Michael Jackson samen met Paul McCartney. Of omgekeerd mag ook, CCC was dat op NH. Goedemorgen trouwens.
1: NH.
0: Ja.
2: NH, de agenda.
0: Daar is hij weer met de agenda, de tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag mag ik dat samen met jou doornemen. Zo tussen 8 en 10 op de radio. Leuk hè? En meer tips kun je sowieso altijd vinden op NH Agenda. Maar dat is de Facebookpagina. Daar staan weer andere dingen op. Soms dezelfde dingen, maar meestal andere dingen. Nou, fijn dat je er weer bij bent. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij. Of nou, ik weet niet wat je er 's morgens al bij hebt. Maar het is wel lekker om nog even rustig aan te doen. Vind je ook niet? Hè? Het is wel gewoon zaterdagochtend natuurlijk. Dus laten we het even rustig aan doen. Oh ja, ik kreeg net een reminder binnen op mijn telefoon. Zet je die ook wel eens even een reminder? Dat is wel handig. Wat staat er nou? Kaarten weggeven. Mogen kaarten weggeven in de agenda. Waar die kaarten voor zijn, dat hoor je zo meteen dan. Laat je nog even lekker in spanning. Fijn, hè? Kapelconcert gaan we het over hebben. Met Toon, die weet er alles van. We gaan naar Dance of the Brushes, Dochters van de Zon. Japanse sferen zijn dat, bij Zaans Groen. Daar ga je natuurlijk ook van alles bij afvragen. Nou, zo meteen de antwoorden. En Festival de Beleving is teruggekeerd met Gluren over de Muren. Dat klinkt interessant. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel.
0: Nou, dat en meer komt natuurlijk voorbij het komende uur. Maar daarbij hoort natuurlijk het weerbericht van Jan zelf. Dat ben jij. Ik stapte vanmorgen naar buiten. Want ik moet natuurlijk vroeg in mijn autootje stappen, dat snap je. En ik dacht, het is helemaal niet koud. Het is helemaal niet fris, Jan.
3: Nee, er wordt vochtig warme lucht aangevoerd. En temperatuur is op de meeste plaatsen nu zo'n 18 graden. Aan de kust 18 tot 19. En er komt nog wel wat bij. Niet zo heel veel, want het blijft zo'n beetje de hele dag bewolkt. Dus de zon die kan de zaak niet oppeppen. Maar zo'n 19 tot 20 graden. Ik denk op veel plaatsen uiteindelijk toch nog rond de 20 graden vandaag. Maar ja, voor de rest spreekt het weer niet tot de verbeelding. Want we hebben te maken met veel bewolking onder invloed van de fronten van een depressie zuid van IJsland. En uit het wolkendek kan af en toe wat lichte regen en motregen vallen. Soms regent het misschien ietsje meer, maar grote hoeveelheden zijn overdag niet aan de orde. Pas later op de avond en de komende nacht kan het tijdelijk, wanneer het koufront passeert, wat harder regenen. De wind die waait uit het zuidwesten en is boven land matig, kracht 4, af en toe vrij krachtig, windkracht 5. En aan de kust en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind, windkracht 5 tot 6. En IJmuiden heeft al windkracht 7 gehad en dat kan later vanmiddag langs de kust opnieuw gebeuren en ook vanavond. Nou, dat is vandaag, maar vanmorgen ziet het er weer een stuk vriendelijker uit. Oh. In de nacht nog wel wat regen, in de vroege ochtend misschien ook nog wat grijzig. Daarna dan klaart het op, dus in de loop van zondagochtend de zon. En dan zondagmiddag een mix van wolkenvelden en zon. En vrijwel overal droog. Het wordt dan 18 tot 19 graden. En de wind draait van zuidwest naar noordwest, naar west tot noordwest, en is matig en aan de kust vrij krachtig. En dan vervolgens op maandag en dinsdag, dankzij hoge druk boven onze omgeving, droog weer, geregeld zon, rustig weer en middagtemperaturen om en nabij 20 graden. Woensdag misschien een enkel buitje en daarvoor in de nacht kans op dichte mist. En vanaf donderdag zien we nieuwe hoge druk en dan gaan we toch nog wat hogere temperaturen krijgen. Dus waarschijnlijk over een week zitten we in de nazomer.
0: Nou, dus die schaatsen die moeten nog even in het vet blijven, begrijp ik, Jan.
3: Ja, die schaatsen, daar denken we niet aan.
0: Een parasol even uit het vet, ja. Dat is meer aan de orde.
3: Ja.
0: En hoe zit het met de zonkracht eigenlijk in deze tijd van het jaar? Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar.
3: Ja, die is zo'n 3-4. Oh. Dus dat is duidelijk afgenomen.
0: Dat is prima,
3: ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja, je moet toch met die zon toch wel een beetje insmeren, maar het is niet meer...
3: Nee, is zeker niet extreem. Nee.
0: Insmeren schijnt sowieso altijd goed te zijn, hè?
3: Ja, ja.
0: Beetje spul op je gezicht. Ligt eraan wat het is. Ik lees trouwens, Jan, op onze website dat Schiphol 110 jaar bestaat. Wist je dat?
3: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, dat wist ik ook. Dat staat hier. En onze verslaggever Eline, die heeft daar een hele reportage over gemaakt. En die vind je dan op NH Nieuws.

0: Paul Langley was dat en zij kiest voor Texas. Kies in Texas.
1: De agenda.
0: Ja, in de bijentuin van Imkervereniging Bussum is vandaag een kleine natuurmarkt met activiteiten rond de bijen en insecten. Je kunt er terecht voor informatie, zoekkaarten en materialen en natuurlijk meer leren over het leven van de bijen. Het is van 10 tot 4 vandaag, dus ik ben al de hele dag een beetje daar terecht. De toegang is gratis, meer informatie vind je op ivn.nl. Dat gaat dus uit van het ivn.nl, de bijen- en natuurmarkt in Bussum. De Imkervereniging daar, dus een soort van open dag natuurmarkt. Dan is er een klimaatfietstocht in Castricum. Vanaf het huis van Hilde in Castricum start een fietstocht langs duurzame en groene initiatieven in de omgeving. Onderweg zijn er verschillende stops met verhalen over voedsel, natuur, energie en water. Nou, het begint al om 10 uur, dus nou, dan moet je al wel een beetje snel zijn. Maar wie weet dat je in de buurt woont of dat je er zin in hebt. Het is wel gratis namelijk. Het is om 10 uur en om 11:30 vertrekken ze trouwens. Die klimaatfietstocht in Castricum. Meer informatie? Informatie vind je op klimaatfietsdag.nl. Klimaatfietsdag.nl. Dan nog even naar de kunstkring in Wognum. Want in de kerk van Wognum is vandaag een expositie van lokale kunstenaars te bekijken. De kunstkring Wognum geeft dan de gelegenheid om hun werk te presenteren. Dat is leuk. Met verschillende schilderijen en andere kunstvormen. Eens even zien.

0: Van 12 tot 5 vandaag. De toegang is helemaal gratis. De Kunstkring Wochen dus. Meer informatie vind je op, ja, dat is even een bijzondere website. Dus schrijf mee, pen en papier bij de hand. www.pg, dus een P en een G, streepje, hetvierkant.nl. Ja, www.pg, liggend streepje, hetvierkant.nl. Dat is even wel lastig, maar goed, dat kun je wel. Ik denk als je Kunstkring Wochenum googelt, dat nog makkelijker is eigenlijk. De Kerk van Wochenum dus vandaag, lokale kunstenaars daar te bekijken. Hebben we ook al een voicemailtje binnen?
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
0: Op 088-8505-707 mag er wel wat mij betreft. Dus spreek nog een paar voicemailtjes in. Dat wil zeggen, als je iets organiseert hè, vandaag en je wilt een minuutje in de uitzending, dan kan dat gewoon en zenden we het hieruit op de radio in de agenda. En dan is er misschien iemand die denkt, ja, ga ik naartoe.
2: Ja, goedemorgen. U spreekt met Ellie Deutekom van de Hoogwouder Dansers. Zij bestaan zaterdag 60 jaar en dat willen zij natuurlijk vieren. Het is een folkloristische dansgroep en we willen heel graag het cultureel erfgoed bewaren en laten zien. We hebben een samenwerking aangegaan met de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland, die jaarlijks een mooie dag hebben. En zij komen naar Hoogwoud die dag, naar de Hoge Heren, restaurant de Hoge Heren. En dat worden zo'n 175 dansers in klederdracht. We houden een parade om 11:30 door de burgemeester Hogeboomlaan, Raadhuislaan. En weer terug naar de Hoge Heren. Dat zal ongeveer zo'n uur duren met muziek en dans. En natuurlijk met hun mooie streekdracht. We hopen dat er heel veel mensen langs de route blijven staan. Om te kijken en te genieten van al dat moois.

0: Maxi Priest op NH was dat. En lekker dichtbij. Close to you.
1: NH. De agenda.
0: Volgens mij is Toon ook lekker dichtbij. Toon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: In Hilversum toch, of niet?
2: In Hilversum, ja. Ja. Ik zit hier heerlijk in mijn kantoortje.
0: Oh, wat lekker. En het is inderdaad in de buurt, tenminste van ons dan. De studio is misschien wel om de hoek. Ja, ik weet natuurlijk niet waar je in Hilversum woont. Hoeft ook niet te zeggen, hoor, je adres. Want dat gaat natuurlijk allemaal veel te ver.
2: Oh, nee.
0: Maar we hoorden je regelmatig op de voicemail tevoorschijn komen, Toon. En toen dacht ik, ga eens een keer bellen. Vind ik ook wel een keer leuk.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, nee, dat is prima. Zeg, vertel.
0: Nou ja, we gaan het hebben over het kapelconcert waar jij regelmatig over belt. Mag je eerst even uitleggen wat dat precies zijn, die concerten?
2: Nou, dat is zo. De kapel, dat is een heel oud zwart gebouw op de Schaafslandse weg. En dat is van 1898.
0: Oh, ik ben daar. Ooit... Ja.
2: Ja.
0: Nee, alweer zie je hem voor me. Ja.
2: Zit weer de Wisseloord?
0: Nee, dat niet. We zitten aan het Schaafslandse weg, maar dan een stukje de andere kant op. Maar ik
2: die kant op, ja. Nou, ik ben ooit gevraagd, omdat ik een muziekhandel had, ook in Hilversum. Mm-hmm. Met een podium beneden in de kelder waar ik concerten gaf. Of ik regelde dat.
0: Oh, wat leuk.
2: En ik ben toen gevraagd in de kapel of ik het daar wilde doen.
0: Ja.
2: Nou. Leek me erg leuk, hè? Toen ik daar ging kijken, althans, moest ik eerst even kijken. Dus dat heb ik gedaan en dat doe ik al vanaf 2012 zo ongeveer.
0: Zo.
2: En ik ben er nog steeds mee bezig.
0: Ja, blijkbaar. Dus jij organiseert daar alles wat muzikaal is?
2: Ja, het meeste is klassiek. Mm-hmm. En af en toe ook jazz. Dat is meestal 1 of 2 keer per jaar. En dan heb ik ook nog volksmuziek. Er komen bijvoorbeeld mensen uit Schotland of uit Ierland. En dat is hele leuke muziek natuurlijk. Vooral als het door de mensen zelf gespeeld wordt. Ja.
0: En is dat vandaag dan, Toon?
2: Nee, vandaag is het Marisch Kwartet. En dat komt ook uit Hilversum. Dus het is echt Hilversum vandaag.
0: Ja.
2: En dat is echt al een zeer beroemd kwartet, want die bestaan al zeker zo'n 20 jaar. En nou, die spelen natuurlijk heel mooi, anders hadden we het niet gedaan.
0: Nee.
2: En onder andere het zijkwartet nummer 15 van Beethoven. En dat is echt heel mooi. Dus, ik ben begonnen dus inderdaad doordat ze gevraagd hebben of ik dat deed...
0: Het Marisch Kwartet dus. Ja, als je even zoekt op marischkwartet.nl... dan zie je in ieder geval al een beetje wat ze doen. En je hoort het ook, want er staan dingen op van YouTube bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker.
0: Een klein voorproefje. Het begint om 3:30 hedenmiddag, zie ik hier staan.
2: Ja, dat klopt. Het begint altijd om 3:30.
0: Oh.
2: En dat duurt tot 4:30, 4:45. Ik probeer het zo aan de mensen te verkopen. Dus ik zei lekker begin van de avond zijn ze naar het concert. Komen bij ons nog een borreltje, krijgen ze nog. Kunnen ze daarna uit eten gaan. En dan kunnen ze ook nog s'avonds thuis erover praten. Dus dat wil je meer.
0: Nou, je hebt een heel programma al voorgekookt wat dat betreft.
2: Nee, dat doe ik al jaren zo.
0: Ja, nee, helemaal goed, Toon. Ja. Nou, dan gaan we daar maar gewoon naar luisteren. Want als jij het aanprijst, zal het wel goed zijn, hè?
2: Nee, het is echt heel goed.
0: Maar het is kwartet.
2: Ik hoop het heel druk wordt. En mag ik ook even over het volgende concept
0: hebben?
2: Nou,
0: dat zou ik volgende keer doen, Toon. Anders loopt het een beetje door elkaar. Nog even het adres, dat is wel belangrijk. Want nu willen we even weten waar het is natuurlijk.
2: Het is op de Schaafslandseweg 144.
0: Mm-hmm.
2: En je kan nog gratis parkeren in Hilversum op de Schaafslandseweg zelf in de berm.
0: Ja, in de berm mag, hè?
2: Ja, en in de eerste zijstraat rechts de Wisseloordlaan.
0: Ja.
2: En daar mag het niet in de berm, maar wel op straat.
0: Op de straat. Ja, helemaal goed gezegd, Toon. Dankjewel. Het Marisch Kwartet dus. Vandaag om 3:30 in Hilversum. En graag tot de volgende keer. Nee, je spreekt ook regelmatig de voicemail in. Dus we horen je nog wel even.
2: Oké, dankjewel.

0: Duncan Silverfox op NH met Standing on the Edge.
1: NH. De agenda.
0: Zo, gaan we meteen even door met een tipje om erop uit te gaan. Want daarvoor zijn we natuurlijk hier in de agenda. Iedere zaterdag en zondag zo tussen 8 en 10 uur pak je je agenda erbij. En dan zit je een beetje te bladeren en denk je, nou, er zit nog wel een leeg plekje. Nou, pen erbij en dan kun je er nu iets inschrijven. Namelijk Jaap Meester, die heeft gebeld. Jaap, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, wat vind jij wat de mensen nu op dit moment in de agenda zouden moeten zetten?
2: Nou, in ieder geval een gebeuren in Venhuizen. Dat is een West-Friese dag. Daarom gaan die ook van nou over in het West-Friese over. Dat vind je niet erg, denk ik.
0: Nou, ga jij maar even over in het West-Friese. Ja. Dan vertaal ik het wel. Nee, hoor.
2: Precies, een ondertitel erbij. Nel van Laren Zwiep was een mevrouw uit Woidenes. En die is zo'n beetje, die is 100 jaar terug geboren. En die heeft ontzettend veel duin voor het West-Fries. Ze was West-Friese schrijfster, ze maakte liedjes, rijmen, verhalen enzovoort. Ze schreef boeken en ze maakte tekeningen, ze maakte schilderijen. En omdat het 100-jarige geboortedag is van haar, hebben we organiseerd als Creatief West-Fries een dag in Venhuizen. Weer komt de tentoonstelling van haar werken. Dat wordt tentoongesteld. Er komt een Effie's Klesje gebeuren, noemen we dat. Zoals Nel vroeger ons les gaf in het West-Fries, doen we dat daar een beetje over. Mm-hmm. En we hebben een voorstelling 3-4 keer van West-Friese schrijvers. Die West-Friese schrijvers ben ook in feite door haar opgeleid. En die doen werken van Nel. Dus bijvoorbeeld over grofvader, over een oude fraaier, over het kwaaie wife, dat soort dingen. Die heb Nel allemaal geschreven. Dus we zingen liedjes en we hebben verhalen en we hebben rijmen. Het is, heb ik al een beetje genoeg verteld.
0: Een ode aan Nel lijkt me zo dan.
2: Ja, zeker. Volledig een ode aan Nel. En dat is in het Twijver, dat is in het dorpshuizencentrum in Venhuizen aan de Twijver. Vanaf 10:30 tot 16:30, dus het is een hele dag zo'n beetje. Je kan vrij inlopen, het kost niks en het is nog gratis ook.
0: Ja, en Jaap, de mensen die 1, 2, 3 niet Nel zo naar boven halen, daar in die kant van onze provincie.
2: Ja.
0: Kun je toch nog even in het kort vertellen wat zij dan heeft betekend?
2: Dat zoals wij al zeggen, ze had al begin vorige eeuw, zeg maar 1940, die tijd had ze een voorstelling, dat deed ze voor de zonnebloemen. En voor de vrouwengildes en de seniorenbonden enzovoorts. Gewoon liedjes van die ze zelf schreef of andere liedjes die ze zong. Maar het was toen nog in het Nederlands enzovoorts. En toen waren er een paar West-Friese mannen zoals Siem de Haan en Jan Pannekeet. En die ontmoeten elkaar met z'n drieën. En die zeggen, joh, we moeten wat doen met ons dialect.
0: Ja,
2: wat moet je nou met het dialect doen? En toen zei het Nel, die moet je gebruiken.
0: Ja, precies.
2: Hij zaakt het weg. Ja. Dus die hebben samen met de boer opgegaan met liedjes en verhalen en rijmen enzovoorts. En dat op een gegeven moment hadden ze een oproep van mensen. Als jullie West-Fries schrijven willen, kom erbij. We geven jullie wel een beetje aanwijzing en les van hoe moet je nou een knap rijm schrijven. Hoe moet je nou enzovoorts een liedje maken. En dat deed Nel ook, want die had er een klasje voor weer met de mannen 5 en heel winter bijvoorbeeld. Een keer of 6, 7, 8.
0: Dus zij was eigenlijk de aanjager om het West-Fries nog een beetje in stand te houden.
2: Ze hebben dat compleet aanjaagd en in stand houden, ja.
0: Nou ja, dat is dan wel een belangrijke vrouw geweest voor West-Friesland, lijkt me dan.
2: Ze hebben ook bijvoorbeeld het West-Friese volkslied zongen. Componeert, zeg maar, maakt.
0: Ja.
2: En als tegenwoordig het West-Friese volkslied zingen, dan doen ze van weer de golfjes kappelen langs het IJsselmeer. Maar dat is het zelf helemaal niet.
0: Oh,
2: want Nel had er eigen land, eigen West-Friese volkslied.
0: Ze had er een andere versie van of zo? Dat was sowieso een heel ander.
2: Een ander lied. Een ander lied. Het land, dat is heel gecomponeerd en tekstdicht enzovoort.
0: Nou, bijzonder.
2: En dat zingen wij altijd met, dat komt vanmiddag ook aan de orde vanzelf.
0: Oké. Nou, als je daar interesse in hebt, dan heb je vanmiddag iets te doen. Waar moeten we precies zijn, Jaap?
2: In het Twijver in Venhuizen, dorpshuis het centrum. Naast de kerk, dat was je zelf.
0: En het dorpshuis heet Twijver?
2: Het heet het centrum.
0: Oh.
2: En de weg waar het allemaal loopt is het Twijver. TW,
0: Ligt aan het Twijver, ja. Nou, ik vind het wel interessant, ja, dat je dat even met ons hebt gedeeld.
2: Ik dacht het ook.
0: Ja.
2: In ieder geval, alle komen hoor.
0: Noord-Hollandse kan het niet en West-Friese kan het ook niet.
2: Ja, precies, zo is het. Het wordt helemaal goed.
0: Dankjewel, Jaap.
2: Dankjewel, hè.

0: Dat is duidelijk muziek van Fleetwood Mac. Ja, dat herken je meteen. Rhiannon was dat op NH.
1: NH.
2: De agenda.
0: We gaan naar een expositie en die heet... Ja, dat vind ik wel mooi. Dance of the Brushes, Dochters van de Zon. En dat zijn Japanse sferen bij Zaansgroen. Nou, dat is bijna al een soort van gedicht, maar dat is het niet. Norbert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, wat is het? We hebben het over een expositie, even voor de duidelijkheid. Met als thema Dochters van de Zon. Nou, dat is wel een bijzonder thema. Hoe kom je daar zo bij?
3: Nou, wij zijn Japanse inktkunstenaars. Ik doe het al heel veel jaren. En Cheryl, mijn collega, die doet dat sinds jaar of zes. En wij proberen de Japanse kunst van 1800... uit het oude Tokio, wat toen Edo heette... om dat aan mensen te laten zien, hoe dat eruit zag... Ja. En een van de dingen die heel belangrijk was in het verleden... geisha's, het beste Japanse thema, hè, zo kennen we al die vrouwen.
0: Ja.
3: Heel groot misverstand dat die dames voor allerlei pleziertjes en zo waren.
0: Niet?
3: En er was op een gegeven moment een Engelsman... die probeerde vlak voor 1900 probeerde die in Europa te vertellen... jongens, dat is helemaal niet zo. Die dames, dat zijn geweldige vrouwen. En nou, je weet, het beeld van de westerse wereld is soms heel lastig...
0: Mm-hmm.
3: En wij hebben gedacht van, nou, deze keer in onze expositie gaan we specifiek de geisha's en al die vrouwen uit Japan, die gaan we zo uitbeelden in mooie inktekeningen, dat je er niet omheen kunt dat het prachtige dochters van de zon zijn. Dat is onze inspiratie geweest.
0: Maar hoe kom je dan bij dochters van de zon? Dat vind ik dan toch wel weer bijzonder.
3: Ja, weet je, het is het land van de reizende zon.
0: Ja,
3: en je ziet dat dat natuurlijk een hele mooie relatie geeft.
0: Ja.
3: En eigenlijk als je kijkt naar al de dames en de manier waarop zij zich gedragen in Japan... ja, dan zou je, ik ben ook vader van twee prachtige zoons... maar dan zou je eigenlijk zeggen, ja, dat die vrouwen, dat zijn gewoon prachtige dochters.
0: Mooi.
3: Dat zijn geweldige mensen.
0: Ja, Japan is helemaal hip en de laatste jaren, mag je wel zeggen. Heel veel mensen gaan er naartoe. Wat is dat, denk je?
3: Ja, ik ben er zelf ook met Sharon weer onlangs geweest.
0: Oh.
3: Kijk, wat je ziet is toch wel dat heel veel mensen in het Westen zoeken wel naar rust.
0: Ja.
3: En naar even weg van al die onzin die we elke dag horen. Hè. We worden over alles overspoeld. Het is agressie, we hebben veel fake news, we hebben politieke discussies, we hebben oorlog. Ja, en als je in Japan komt, ondanks dat heel veel mensen denken van Japan is een heel druk land. Als je in Japan binnenkomt, dan is het eerste moment dat je er bent dat je denkt, oh, wat een rust.
0: Ja, is dat zo?
3: Hm. Ja, zeker.
0: Oh, die drukke steden, zou je zeggen. Oh,
3: Nou, dat is heel leuk dat je dat zegt, Marcel. Want we waren samen in Tokio en we stonden bij het stoplicht en hele drukke straat. Hm. Maar als daar het stoplicht voor voetgangers op groen gaat, dan gaat het ook van alle richtingen op groen.
0: Ja.
3: Het staat alles verkeer stil. En dan ben je 5 minuten... lopen die voetgangers aan alle kanten over. Er is geen auto die staat te gassen of te toeteren. En vervolgens zijn de auto's weer aan de beurt, staan de voetgangers allemaal stil.
0: Ja.
3: Mensen hebben heel veel respect voor elkaar.
0: Ja.
3: En dat maakt een leuke maatschappij ervan.
0: Ja, bijzonder inderdaad. Nou, jij bent er dus onlangs nog geweest. En daar kun je dan weer inspiratie op doen, lijkt me zo.
3: Zeker, dan hebben we weer heel veel mooie beelden gezien. Die hebben we weer vastgelegd.
0: Hm.
3: En daar maken we weer tekeningen van. En onze tekeningen worden gemaakt op traditioneel natuurlijk papier. Met oude penselen zoals de Japanse tekenaars dat vroeger ook deden. En met voornamelijk ook zelfgemaakte inkt.
0: Oh.
3: Dus wij zijn echt traditionele inktkunstenaars.
0: En Norbert, heb jij toevallig laatst je aflevering gezien van Floortje Dessing? Weet je wel, die de hele wereld over gaat.
3: Zeker.
0: Met die Nederlandse meneer die daar dat papier maakt.
3: Die meneer, dat is een prachtige Nederlander, die heeft dat daar geleerd. En die man die is, nou ja, dat is wereldwijd een van de beste papiermakers.
0: Ja,
3: en zijn dochter werkt onder andere voor het Rijksmuseum in Amsterdam.
0: Oh, ja.
3: En zij herstelt oude stukken waar papier in zit.
0: Ja.
3: Die familie die is heel erg goed in het maken van papier.
0: Nou, dus nu zit te luisteren en denk, we hebben ze het over. Zoeken we even terug, Floortje Dessing. Ik weet niet wanneer het uitgezonden is. Maar het gaat in ieder geval over een Nederlandse man inderdaad, die in Japan woont al heel lang. En die maakt daar speciaal papier. En werk jij ook met dat papier bijvoorbeeld?
3: Ja, wij werken met hetzelfde papier. En we hebben een variatie op dit moment van zo'n 150 soorten papier. Dus om een idee te geven hoeveel papier
0: er is. Dat is ongelooflijk.
3: Ja, dat is fantastisch.
0: Dus de expositie is nu te bekijken. Dance of the Brushes met als thema Dochters van de Zon. Waar kunnen we deze bekijken?
3: In het pandje van Zaansgroen. Kleine galerie in Zaandam. Echt een bekende galerie in de Zeemansstraat.
0: Mm-hmm.
3: En we zijn daar vandaag en zondag van 11 tot 5.
0: En je bent er zelf ook om tekst en uitleg te geven?
3: Wij zijn de hele tijd aanwezig,
0: leuk.
3: Want ik vind het heel leuk om het te delen met de mensen.
0: Even, iedereen kun je welkom. Duiden.
3: Ja. Ja, hartstikke leuk.
0: Meer informatie staat op zaansgroen.nl. Dus zaansgroen.nl. Vandaag en morgen kun je daar in ieder geval terecht. Van 11 tot 5 staat hier.
3: Helemaal goed.
0: Japanse inkttekeningen.
3: Hartstikke leuk.
0: Dankjewel Norbert. En fijne dag daar gewenst. Ik hoop dat er een beetje mensen op afkomen.
3: Dankjewel voor de tijd, Marcel. Ja. En fijne dag. Dag.
0: Dag.

0: Dit is de agenda op NA. Sister Slash in Thinking of You was dat trouwens. En nog een uurtje agenda te goed. Gewoon blijven luisteren met zometeen kaarten die we gaan weggeven. Dus als NH nog niet als contactpersoon in je telefoon staat, moet je dat nu even doen. Dan kun je straks appen 088 850 51 52. Tot zo.
1: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel. Voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
13: Ik ben Ludo uit Opdam.
14: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
15: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Anna uit Purmerend.
17: Ik ben Christian uit Amstelveen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt in 2050... Elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen om importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 32 is aangehouden. De twee kenden elkaar. Aanleiding voor de steekpartij is onbekend. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
22: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
24: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
27: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: Start je dag zonder barst.
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
33: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
32: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
33: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
32: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
33: Oké, ga ik op letten.
32: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
33: Doe ik.
32: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Franstalige muziek hoor je niet alleen bij Jos Heremans op zondag met tekst en uitleg. Maar ook hier, ja, dat kan overal maar voorbij komen. Julien Clerc, vooral met deze Venise. Goedemorgen trouwens.
1: NH. NH. De agenda.
0: Dit is NH met de agenda inderdaad. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10. De tips om erop uit te gaan in onze mooie provincie Noord-Holland. Er is veel meer te doen dan we hier kunnen behandelen. Het is ongelooflijk. Dat is juist wel mooi natuurlijk. Maar daar hebben we ook nog een Facebookpagina voor. Die heet dus NH Agenda. Daar zie je nog wat andere typisch op staan. Dat is typisch. Op Facebook, NH Agenda, zo heet het. Ik zit intussen te kijken in het draaiboek. Ik zie meteen dat we zometeen naar Festival De Beleving gaan. En dat heet dan Gluren Over De Muren. Dat vind ik een hele mooie. En je moet alvast, dat heb je natuurlijk al lang gedaan, NH in je mobiele telefoon zetten onder hetzelfde nummer waar je ook mee belt. 088-850-5152. Want zometeen gaan we iets weggeven. Kaarten voor iets heel leuks en iets heel moois. Ja, ik durf nog niet. Ja, ik ga er nog niet meer over zeggen. Dat is een beetje flauw, maar oké. Want dan moet je zometeen voor appen voor die kaarten. Maar dat komt straks pas, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar zet hem in je telefoon als je er nog niet in staat. Want we doen alleen aan appen straks als we de kaarten gaan weggeven. Jan Visser, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: Ja, welkom in dit uur ook van de agenda, waarin het ook belangrijk is dat we mensen erop uitsturen en dat we dan graag willen weten wat voor weer we erbij hebben. Nou, in ieder geval volgens mij niet al te koud, hè Jan?
2: Nee, dat klopt. Nee. De temperaturen waren vanmorgen al zo'n 18 tot 19 graden. En het wordt in de loop van de dag zo rond de 19 tot 20 graden. Misschien nog een fractie hoger. Maar er staat wel tegenover dat het weer niet echt tot de verbeelding spreekt. We hebben te maken met de aanvoer onder invloed van fronten, van vochtige lucht. En dat betekent veel bewolking waaruit af en toe wat lichte regen en motregen valt. Dat is niet alleen vanochtend, dat is vanmiddag en ook vanavond. Het is niet constant nat, maar ja, het is ook niet echt helemaal wat je zegt, nou ja, om over naar huis te schrijven, om het maar zo te zeggen. En aan het einde van de avond en de komende nacht neemt dan, wanneer het koufront overtrekt, de kans op regen verder toe. De wind die waait vandaag uit het zuidwesten en is boven land matig, af en toe vrij krachtig, en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Later zelfs af en toe hard aan de kust, windkracht 7. Nou, vanmorgen ziet het er, Marcel, alweer een stuk vriendelijker uit. Misschien in de vroege ochtend nog wat bewolkt weer, maar in de loop van de ochtend komt de zon eraan te pas. En morgenmiddag hebben we dan een mix van wolken en zon. En het wordt zo'n 19 graden morgen. En de wind neemt af. Eerst uit het westen tot zuidwesten nog, later west tot noordwestenwind. Nou, en dan volgende week dan is het een en al hoge druk. Soms nog een zwakke storing, woensdag. Maar de hele week staat eigenlijk in het teken van droog en rustig weer, dankzij hoge druk. Midden in de week is er kans op mist in de nacht en ochtend. Misschien nog een enkel buitje op woensdag. En de temperaturen die schommelen zo rond de 20 graden. Maar kunnen later in de week op gaan lopen. Zeker richting het volgend weekend. Oh. En dan wordt het echt, zou je kunnen stellen, compleet nazomer.
0: Ja, dat is een hele nazomertje als ik dat zo hoor. Ja. Helemaal geen regen ook volgende week.
2: Nee, weinig. Eigenlijk zo goed als niet. Nee.
0: Nou, dat klinkt op zich prima natuurlijk. Ja. Dan kunnen we lekker weer naar buiten nog even genieten. Ja. Voordat alle bladeren naar beneden zijn gedonderd. Ik wilde een ander woord zeggen. Jan Visser, tot volgende week. Nee, tot morgen. Wat dacht je daarvan?
2: Ja, tot morgen.
0: Ja. Tot morgen, Jan.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean op NH. Dit je heet Rain Me In.
1: De agenda.
2: NH.
0: Zo, ik heb nu eens even gebeld met Petra. Petra Benschop, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Zo, fijn dat je even in de uitzending wil komen. Want je hebt het hartstikke druk, hè, Petra?
3: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk vandaag is echt de dag. We hebben er natuurlijk met veel plezier al een hele lange tijd naartoe gewerkt. En er zit toch altijd heel veel omheen om zo'n evenementje te organiseren.
0: Ja.
3: En nu vandaag is natuurlijk echt de puntjes op de i en dat alles klaar staat en het allemaal klopt en de details. Dus inderdaad, ik ben een beetje bezweet, zit ik hier met mijn telefoon voor me.
0: Ja, nou, waar we het over hebben trouwens is Festival De Beleving met gluren over de muren. En mag jij helemaal uitleggen, Petra, ik zou rustig blijven, wat dit precies is.
3: Nou, de naam Gluren over de Muren, dat is eigenlijk een tweede editie van het festival De Beleving. 2 jaar geleden was er een groot spektakel onder de naam Festival De Beleving op Werf 35. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Het was een hartstikke prachtig festival, echt georganiseerd voor kwetsbare inwoners en in samenwerking met allerlei zorgvrijwilligers en welzijnsorganisaties. Mm-hmm. En dat was eigenlijk zo leuk, want je hebt daar natuurlijk zoveel voordelen aan om met elkaar samen te werken, elkaars netwerk te kennen, dat je ook nog iets moois kan organiseren voor mensen die normaal gesproken niet zoveel naar festivals gaan, omdat het te duur is, omdat het gewoon praktisch te lastig is.
0: Ja.
3: En wij hebben juist met het oog op die doelgroep willen wij juist hele laagdrempelige, leuke activiteiten organiseren. En we willen ook een podium bieden aan iedereen die het heel leuk vindt om op te treden of iets wil laten zien of iets leuks kan maken. Daar bieden wij ruimte aan. En dat merkten we ook al nu de tweede editie Gluren over de Muren, hoe enthousiast mensen meteen waren.
0: Oh ja.
3: Oh, leuk, ik wil dit laten zien, ik wil dat laten zien. En het heet nu Gluren over de Muren. Dat heeft te maken met dat we een beetje met het oog op de fusie van de gemeente Hilversum.
0: Oh ja, dat komt eraan natuurlijk. Ja,
3: ja, dat komt eraan. Ja.
0: Ja, ja.
3: En we hadden dan bedacht dat we maar in zo'n brainstorm setting van nou doen we gluren over de muren. Hartstikke leuk om in Hilversum en in Weidemeren lekker te gaan kijken naar allerlei locaties en mensen, lokale artiesten, mensen die daar wonen, om te kijken wat voor leuks er allemaal is en wat je allemaal kan doen.
0: Ja, dat is eigenlijk al een soort voorbode op wat er straks gaat gebeuren. Dat je wat meer met elkaar te maken krijgt. 10 locaties dus inderdaad verspreid door Hilversum, Weidemeren. Ik zie Nederhorst-en-Berg, Schravenland, van alles ertussen staan.
3: Ja, klopt.
0: En dat wordt natuurlijk ook de nieuwe gemeente dan uiteindelijk, hè?
3: Dat wordt de nieuwe gemeente,
0: ja.
3: Inderdaad. Ja, dus wij hebben ook al door dit evenement te organiseren ook alweer zoveel nieuwe mensen leren kennen. En je zal zien, ik weet niet of je het programma hebt gezien, het is natuurlijk heel erg divers.
0: Ja, behoorlijk.
3: Ja, echt.
0: Van een moestuinkoor tot de ijsbrommer. Maar dat is geen evenement natuurlijk, maar die staat er wel.
3: Nee. En de ijsbrommer is natuurlijk heel bekend. En hartstikke leuk dat Lotte mee wil werken.
0: Je zag hem laatst hier nog rijden, die over ze inderdaad. De ijsbrommer.
3: Ja, die is heel belangrijk, de ijsbrommer. Ja, precies. Dus wij heel blij dat zij ook mee wil doen. Hartstikke leuk. Ja,
0: ja, leuk. Maar goed, inderdaad, ik zie een mantelzorgmuziekduo, andere lokale artiesten, Koerdische muziek. Nou, alles gebeurt zo'n beetje. Exposities, rondleidingen, plukken, de bloementuin. Nou, we gaan alle kanten op, hè? En gewoon eten en drinken belangrijk ook natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. Dat is toch heel belangrijk, ja. Voor jou. Ja, precies.
0: Ja, nou, we kunnen het hele ding zeg maar langsgaan, maar dan wordt het een heel lang gesprek.
3: Ja,
0: het beste wat je kunt doen is er naartoe gaan.
3: Ja, alsjeblieft. Van harte welkom. Iedereen kijk op ons programma. Op festival-debeleving.nl is het hele programma te zien.

0: agenda. Wij openen straks, er zijn twee openingen. Eén in Weidemeren om 11 uur en één op onze locatie van het Maatjesproject aan de Orchideestraat 8. De wethouders komen openen, wordt heel erg gewaardeerd. Gerben komt bij ons in Hilversum en Wilna in Ankeveen. En ja, en we zijn natuurlijk heel blij met alle artiesten en mensen die mee willen werken. Ja. En komen gaan kijken. Ja, het leukste is om het echt een rondje te gaan doen.
1: Van, je moet het beleven, hè? Festival de Beleving. Gluren over de muren, dit jaar is het thema dan.
0: Ja,
1: en nog even eentje de website, als je wil.
0: Ja, dat is www.festival-debeleving.nl.
1: Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk, toch?
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, vind ik ook. Kun jij weer verder, Petra? Want je hebt het hartstikke druk.
0: Ja, we gaan weer aan de slag. Dankjewel.

0: Spandau Ballet. In de agenda op NH. Als je dat maar weet. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 9:54. Straks om 10:00 gewoon het sportcafé hoor. Tussen 10 en 12 hier op de radio. Als dat er niet meer is, nou, dan weten we dat ook allemaal niet meer. Dan is ons kompas compleet van slag. Leo Driessen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch, je blijft nog een poosje zitten daar, toch?
1: Ja, tot 12:00.
0: Ja, ik wist dat je dat ging zeggen.
1: Ja, ja, dames en heren.
0: Ja.
1: Maar jij bedoelt natuurlijk, jij kijkt in de verte. Jij kijkt in de toekomst. Van de radio. En hoe lang debatteer blijft het allemaal nog doorgaan.
0: Ja, want 10 jaar geleden had je misschien wel zelf gedacht of gezegd... nou, die gaat er die nog 10 jaar doen. Nou, daar zit je dan, hè?
1: Nee.
0: Nee? Ja. Ja.
1: Nou ja, kijk, weet je, op het moment dat dingen een straf worden... dan is het wel... Dan ga je, met dit is altijd een feestje. Dus,
0: een feestje.
1: Nee. Ja. Er sprake van Cora die hier met een stralende glimlach de eerste bezoekers heeft verwelkomd. Ja. En een heerlijk kopje thee heb ik van haar gekregen. Ja. Check wel altijd of er geen
0: middel in zitten. Rattengif. Oh.
1: Nee, geef Maarten altijd het eerste slokje. Vijf
0: hij
1: minuten
0: nog.
1: Later nog.
0: Hij staat nog.
1: Gelukkig
0: maar.
1: Dat is het goed gekeurd.
0: Ja,
1: nee, prima. Nee, maar het is altijd een feestje.
0: Ja, dus, het is altijd een feestje.
1: Geen enkel probleem.
0: Hij ligt er ook een beetje aan wie aan tafel zit natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, dat valt niet, mee.
0: Maar ook niet tegen.
1: Nee hoor, dat is prima. Hartstikke mooi. We wensen Gerrit van der Lem nog even beterschap. Dan gaan ze echt wel steeds stapjes. Dat gaat echt binnenkort gebeuren.
0: Okay.
1: Maar, Arend is uitgevlogen.
0: Oei. Dat is een steunen toeverlaat. Okay.
1: Ja, maar Maarten heeft hier net het gebak neergezet. En ook gedeeltelijk opgegeten.
0: Gelukkig
1: en hij vond het erg lekker. En hij heeft van alle gebakjes een beetje geproefd.
0: En daar staat ook niks in. Nou, gelukkig.
1: Nee, blijkbaar niet.
0: Nee.
1: Bert Dijkstra is er uiteraard voor de column, onze vaste columnist. En vandaag ook extra assistent. En hij zou hier op tijd zijn.
0: Niet gelukt?
1: Nee.
0: Boete?
1: Nee, hij is er hartstikke blij mee. En Michael van Praag ook. En die hebben ook een beetje de vragen gemaakt. Van, we hebben natuurlijk wel een probleem met de René en Willy quiz.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je dat is opgevallen deze week.
0: Wat is er mee? Is hij er
1: nou,
0: niet?
1: Nou, ze waren jarig.
0: Maar is jarig?
1: Ja, maar dus de eerste vraag is...
0: Ja, hoe oud?
1: Wie heeft wie gefeliciteerd?
0: Wie was er eerder?
1: Ja, nee, ja, oh. dat weet ik. Maar dat ga ik niet verraden hier.
0: Okay.
1: Maar dat is inderdaad ook een goede vraag, ja. Verder hebben we de man die zojuist met pensioen is gegaan onlangs. Arno Vermeulen, jarenlang commentator bij de NOS. Hij neemt dus zijn pettenkolf misschien wel voor altijd, maar misschien toch ook niet. En zit nog bovenop het gebeuren. Daar zijn we hartstikke blij mee. Menno Pot, die heeft menig mooi boek geschreven. Is een muziekliefhebber, maar ook een adapt van Ajax. En daar komt hij over vertellen. Nou, een hoofdgast is alleen het eerste uur. Hartstikke blij mee. Johnny Zuiverloon. Dus de stichting Play Mental Foundation is in 2021 opgericht. En we zijn nu met een film gekomen. Echte mannen huilen niet.
0: Oh.
1: Over de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren en sporters. Daar is hij, Johnny, een van de oprichters van. Praat ook uit eigen ervaring. Er zijn vele andere voetballers die daar zich hebben aangemeld. Dat ze dat in het verleden ook gehad hebben. Edson Braafheid bijvoorbeeld, maar ook Jan van Halst. Nou ja, dat is wel mooi. En misschien kunnen daar jonge mensen een stapje mee helpen. En hij heeft mooie verhalen te vertellen. En we zijn sowieso blij, want hij heeft ook een indrukwekkende carrière als voetballer achter de rug. Nou, Menno Pot, dus Johnny Zuiverloon, Arno Vermeulen, Michael van Praag, Bert Dijkstra. En in de tweede uur wellicht nog...
0: Ja?
1: Wellicht nog...
0: Wellicht? Nou?
1: Wellicht nog een mystery guest.
0: Ik begin nu mijn hoofd...
1: Vraag dan wie.
0: Nee, hij is een mystery guest, toch?
1: Oh ja.
0: Of ga je dat dan meteen zeggen? Dat kan ik me niet voorstellen, Leo.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nou, wie is het dan?
1: Ja, ga ik niet zeggen.
0: Ja, nou, niet zeggen. Ik moet nu een liedje draaien. Zou ik Guus Meeuwis doen met Vrienden of The Turtles en Happy Together? Wat zeg jij?
1: Nou, als je nou Guus Meeuwis draait met De Weg, dan verdien ik ook niet wat.
0: Ja.
1: Of Jij Bent Alles.
0: Die hebben we laatst al gedraaid, hè? Die hoorde ik laatst weer.
1: Jij Bent Alles of Reunie van Guus Meeuwis? Ook een mooi liedje.
0: Het is Vrienden van Guus Meeuwis of The Turtles met Happy Together. Ja,
1: De Turtles.
0: Oké, noemen we dat. Succes straks, Leo. Veel plezier.
1: Doei.

0: De Turtles op NH.
1: Och, we zijn zo blij. Together, happy together, zo heet het dan ook.
2: NH.
3: NH.
2: De agenda.
1: Ik zit natuurlijk te wachten op die kaarten die weggegeven gaan worden straks. Maar dan moet je dus even NH als contactpersoon in je smartphone zetten op 088-850-5152. En dan straks alleen maar appen voor de kaarten. Nu nog niet, want je weet nog niet wat het inhoudt natuurlijk. Dat is ook een beetje de grap. Zo meteen dan hoor je dat hier. Gaan we. Ja, het is wel mooi hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou goed, vertellen we zo meteen. Eerst wel even bellen met Kok. Kok Witte, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Kok.
1: Is het seizoen weer begonnen, Kok?
4: Ja, ja. Lang al hoor, al lang al.
1: Maar,
4: nou, ik ga 4 keer in het jaar een maand open. En dit is nu de 3e maand.
1: Oh, oké. Okay.
4: Dus ja. Maar ja, het gaat dus over. We hebben een hele mooie kunstgroep in USM. En we hebben sinds kort hebben we 5 nieuwe leden erbij. Dus dat is heerlijk.
1: Nou,
4: zijn
1: kom je daar aan?
4: Mee. Ja, ook wel een beetje jonge mensen weer erbij.
1: Oh, dat is helemaal goed, Kok.
4: Een beetje gestimuleerd allemaal. Ah. En ja, dat zijn dus 15 man. En er zijn heel veel schilderijen. Mensen bij. En mijn galerie is niet zo heel groot.
1: Oh, kun je nog wel kwijt?
4: Nou, we hebben bedacht, want achter mijn galerie hebben we, ja, dat noemen we de feestzaal, niet lachen. Maar
1: oh, ik lach niet hoor.
4: Daar staan,
1: toch wel.
4: Staan nu alle,
1: ja.
4: Daar staan nu allemaal panelen en ja, het ziet er geweldig uit. Het is heel veel variatie en we hebben ook een hele leuke vent. Die heeft van oud ijzer maakt hij allemaal kunst. Ja, oh, het is echt okay. Heel leuk om
1: wat
4: te zien.
1: Wat voor kunst maakt hij daarvan?
4: Ja, het zijn stierenkop van, oh. Ja, van fietsonderdelen. En,
1: okay.
4: Ja, het is echt heel leuk om te zien.
1: Ja, nou ja, de fantasie begint al te prikkelen, dus wat dat betreft.
4: Ja, hè?
1: Ja, zeker. Ik zie het helemaal voor me.
4: Een houtbewerker met epoxy.
1: Okay.
4: En vazen en bronzen beelden, keramiek, porselein, sieraden. Nou ja, het ziet er echt prachtig uit.
1: En je eigen werk ook, Kok, of niet?
4: Wat zeg je?
1: Je eigen werk ook?
4: Ja, ja, mijn keramiek staat er overal tussen, natuurlijk.
1: Ah, dat wil ik even zeggen, niet vergeten.
4: Ja, ja. Heel belangrijk.
1: Keramiek van Kok zit erbij. En het is natuurlijk jouw galerietje, of galerie, wat wil je?
4: Ja, ja, ja, het is klein, maar wel heel
1: gezellig.
4: Heel gezellig en leuk, ja. Veel te zien, ja.
1: Maar goed,
4: ja.
1: Het is natuurlijk kijken, maar je kunt ook kopen, hè, met dit soort gelegenheden.
4: Dat zou helemaal leuk zijn, natuurlijk. Als je mensen blij kan maken, ja.
1: Nee, ja. We hebben nooit dat er net iets tussen zit waarvan je denkt, ja, dat moet boven de bank of waar je het ook maar wil hebben. Dat kan natuurlijk
4: precies.
1: Zomaar, hè.
4: Ja, ja, ja, ja. Dat is hartstikke
1: laat
4: leuk.
1: Je verrassen.
4: En een eer voor de maker, als
1: zeker.
4: Je mensen blij kan maken. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk uniek. En je hebt ook een uniek stuk te pakken. Er zijn niet duizenden van gemaakt.
4: Nee, zeker niet.
1: Nee, dat is het mooie ervan. Kok, waar moeten we precies zijn vandaag?
4: Nou, naar Walingsdijk nummer 16A in Ursem. En we zijn alle weekenden open van 11 tot 5. En door de week van 1 tot 5.
1: Ook nog, door de week ook.
4: Ja.
1: Ja, 7 dagen per week open. Zo.
4: Ik ben alle dagen open, joh.
1: Nou, heb je maar druk mee, Kok.
4: Druk, ja.
1: Maar wel leuk.
4: Ja.
1: Walingsdijk, ja, nummer?
4: Je zou nog eens een keer komen kijken.
1: Heb ik dat gezegd?
4: Je bent nog niet geweest, ja.
1: Ja, toen was hij toevallig net dicht, Kok. Maar dat heb je wel eens, hè? Dat was hij net buiten het seizoen, denk ik. Ja, sorry, ik stond aan de deur. Ik dacht, wat gebeurt er? Nou,
4: daar geloof ik niks van.
1: Oké, okay, laten we maar snel concentreren op dat de mensen er vandaag naartoe komen. Walingsdijk, nummer?
4: 16A in Ursem.
1: In Ursem. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat er weer wat mensen op afkomen.
4: Oké, heel erg bedankt weer.

0: Als je staat, kunnen we meteen wat oefeningen doen op dit liedje. Van links naar rechts en van voor naar achter. Dat gaat heel makkelijk hierbij. Heerlijk. Even bezig daarmee hoor. Momentje, kom zo bij je terug. Op NH was dat Earth, Wind and Fire. En let's groove.
1: NH. De agenda.
0: We kunnen beter kaartjes gaan weggeven. Dat zeg ik meteen aan de voorkant al. En tijdens het gesprek, als je dan denkt, ja, daar wil ik naartoe. Dan geven we 2 keer 2 kaartjes weg. Hoe leuk is dat? Moet je wel even appen. En dan gaan we zo meteen gewoon loten. Hoe mooi is dat? Op 088 850 51 52. Hoef alleen maar het woord kaartjes te tikken. Als je dat nu al doet, dan vind ik het heel knap. Want je weet helemaal niet waar naartoe. Maar dat weet Floor wel. Floor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mooi is dat, hè?
2: Ja.
0: Ja, niemand weet waar het over gaat. Ik heb het al een paar keer genoemd in de uitzending, maar we gaan het dat nu eigenlijk maar eens even over hebben. Ja, zie je wel, er is iemand die nu al kaartjes heeft. Er is nog iemand die kaartjes heeft. Het is ongelooflijk, Floor. Nee, het maakt niet meer uit. Je kunt ze overal naartoe sturen nu.
2: Superleuk.
0: Maar we gaan ze sturen naar Fabriek
2: de Lumière.
0: De Lumière. Oh, ja, nee, dat maakt niet uit. Goed dat jij het zegt. Goed dat ik het allebei zeggen. Even voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Hè? Want het is overal, het is op meerdere plekken in Europa te zien, hè? Trouwens.
2: Klopt. Klopt.
0: Maar ook op onze eigen Westergasfabriek in Amsterdam, al jaren intussen.
2: Ja, sinds 2022. Precies. Zelfs.
0: Hoe leg je dit uit aan iemand die er nog nooit is geweest?
2: Ja, dat vind ik ook best wel lastig. Ja, want precies. Het is er nogal een ervaring.
0: Laat jou het lekker doen.
2: Ja, daarom. Maar ja, we zeggen heel vaak van het is een immersief museum of een digitaal kunstcentrum.
0: Je dompelt je onder.
2: Je komt in de oude fabriekshal, super groot, 17 meter lang of hoog. En we projecteren met meer dan 100 projectoren op de muren en de vloeren en alles wat in de ruimte bevindt met meestal kunst.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Het is, en met muziek en met
2: muziek.
0: Ja, ik zit ook te denken, hoe ga je dit vertellen? Maar ik ben er een paar keer geweest, dus dan is het makkelijk.
2: Ja.
0: Er zijn een soort van steeds weer nieuwe voorstellingen. Hè? Dus met al die, ik noem het dan maar even zeggen, beamers die je er eigenlijk hebt hangen, maak je complete lichtshows, zal ik het nog maar even oneerbiedig shows noemen. Op het plafond inderdaad, op de muren. En op de grond, dus je zit helemaal in een bepaalde situatie. Wat is nu want er is een nieuw thema, zo mogen we het toch wel noemen. Wat is nu het nieuwe thema daar?
2: Ja, dus we hebben nu een nieuwe expositie en die heet Da Vinci, Raphaël, Michelangelo, de Renaissance Masters. Dus je gaat eigenlijk naar het Italië van vlak naar de middeleeuwen in de Renaissance. En je wordt helemaal ondergedompeld in de wereld van die drie grote kunstenaars eigenlijk.
0: Ja, zeg maar van Mona Lisa, Sixtijnse kapel, dat komt allemaal voorbij.
2: Allemaal, de David. We gebruiken allemaal nieuwe technieken om ook. We hebben, het zijn natuurlijk ook beelden. Hoe beeld je die uit op 2D? Nou ja, die hebben we allemaal gescand. En super tof met muziek en licht brengen we die tot leven. Zo ervaar je eigenlijk die kunstwerken die iedereen eigenlijk wel kent, zoals je zegt, Mona Lisa. Weer even op een andere manier.
0: Ja, maar het is ook gewoon kunst natuurlijk hoe het gemaakt is dit. Hè? Er zijn er gewoon kunstenaars bezig geweest om op deze manier kunst te tonen. Want dit is heel specifiek werk.
2: Ja, zeker. En super bekend natuurlijk. Iedereen kent het.
0: Ja.
2: Maar het is ook lastig om daarheen te gaan in Italië. Niet iedereen heeft die middelen. Nee. En zo kan je er toch eventjes helemaal omheen staan. En ook op zich leuk, want Mona Lisa is natuurlijk eigenlijk een heel klein schilderijtje. Ja. Ook natuurlijk in Parijs. Maar hier komt het helemaal op je af. Leef je er helemaal in.
0: Komt helemaal tot leven. En je loopt daar zeg maar met een paar, ik heb geen idee, een paar honderd mensen tegelijk soms wel in die grote zaal is het eigenlijk.
2: Ja.
0: Je loopt daar een beetje doorheen. Je dwaalt, je kijkt wat om je heen. Je hebt het gevoel dat je daar gewoon bent. En overal waar je weer kijkt is het weer anders.
2: Ja, want het zijn natuurlijk, we hebben ook objecten in de ruimte geplaatst, een hele grote ruimte. En het idee is eigenlijk dat je er doorheen loopt en eigenlijk om elk hoekje weer iets nieuws ervaart. En het is een bewegende voorstelling. Wat je zegt, je kan het ook als een show kunnen omschrijven. Mm-hmm. Het idee is dat je er doorheen loopt en meegevoerd wordt door de muziek en echt het tot je in laat werken. Ja. Ja.
0: Fabriek de Lumière, dus nu met de Renaissance Masters. We gaan mooi terug naar het oude Italië eigenlijk. Ja, dus je gaat gewoon. En met moderne muziek ook erbij, heb ik begrepen.
2: Ja, dus heel tof. De beginsequence is met het nummer van Berghein van Rosalia. En dat komt super tof tot z'n recht. En Billie Eilish wordt gedraaid.
0: Ja.
2: Maar ook klassieke muziek. En wat meer werken uit die tijd.
0: Nou, dit is typisch iets, vind ik, Fabriek de Lumière. Het is echt van jong tot oud. Hè? Dat maakt echt niet. Alles loopt door elkaar ook. Het maakt niet uit.
2: Ja, en dat is ook het hele idee dat we mensen, hè, dat het een beetje laagdrempeliger is en dat iedereen zich aangetrokken voelt tot kunst en creativiteit. Ja.
0: En dus echt, we denken, de appen wat mensen die de kaartjes voor willen hebben, want wij geven 2x2 kaartjes weg. Is het dan leuk om aan iemand 2x2 kaartjes te geven of aan 2 mensen 2 keer een kaartje te geven? Dat is misschien wel leuk, of niet?
2: Dat is leuk. Ja. Laten we dat doen.
0: Nou, de kaartjes dus op 088-850-5152. Alleen even het woord kaartjes of kaarten appen. En dan maak je de kans op. Ik ga zo meteen dan de hoge hoed in. En dat wordt dan gewoon keurig gedaan hier. Nou, dan mag jij, Floor, raden hoeveel appjes er zijn binnengekomen de afgelopen 3 minuten, 4 minuten.
2: Nou, 20.
0: Oh. Kijk hoor, want ik zit hier in mijn eentje. Ik moet even bijhouden. Alles wat groen is een nieuw berichtje, volgens mij hier. Even zien. Nou, dat zijn er wel 40, denk ik. Maar goed.
2: Nou, wat superleuk.
0: Het is ongelooflijk. Leuk, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik ook leuk. Floor, en ik stuur ze de winnaars wel door. Dan komt het helemaal goed. Het is 088-850-5152. Als je ook naar Fabriek de Lumière wil. 2x2 kaarten. En dan kun je maar heen gaan wanneer je wilt. 7 dagen per week open, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Op het Westergasfabriek in Amsterdam. Nou, we hebben alles wel gehad, denk ik, Floor, of niet?
2: Helemaal goed. Ja, ja. Nou,
0: is er nog even denken? Ik ga nog 1 liedje draaien. Dan is de agenda voor vandaag alweer voorbij. Het gaat ongelooflijk snel. En dat wordt dan Eros Ramazzotti en Tina Turner.
2: Leuk.
0: Ja, leuk. Floor, fijne dag. En we zijn heel nieuwsgierig daar. We komen die kant wel even op.
2: Helemaal leuk.

NH met Eros Ramazzotti, met Tina Turner en Cos de la Vita. Zo, dit was hem alweer, de agenda voor vandaag, hedendag, 19 september 2026. Meer tips staan er op onze Facebookpagina. Die klinkt NH Agenda, zo luidt de Facebookpagina. NH Agenda zoek je op het zoekglaasje bij Facebook en dan kom je er vanzelf. Nog meer tipjes. Nou, we hebben al behoorlijk wat gehad, vind je niet? En morgen gewoon weer, hoor, tussen 8 en 10. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Straks lekker luisteren naar het NH Sportcafé natuurlijk, met Leo en al zijn gasten aan tafel. En daarna onze Rachel met NH Helpt. En morgen is natuurlijk de Dam tot Damloop. Dat hebben we ook nog uitgebreid in de uitzending. De hele dag ongeveer hier op de radio, online, op tv. Dat is de dag van morgen. En ik moet zo meteen eerst nog eens even een uurtje erbij nemen. Ik bedoel daarmee, ik heb nog een uurtje extra nodig om je alle appjes te bekijken die binnen zijn gekomen voor de kaartjes voor Fabriek de Lumière. Dat is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoveel appjes gezien in mijn hele leven. Bedankt daarvoor, dat vind ik leuk. Want dat betekent ook dat je luistert. En dat is leuk. Ik ga zometeen twee winnaars eruit pikken die iedere twee kaarten krijgen. Morgen weer een agendaatje. Even rustig aan doen. Een kopje koffie erbij. En ik spreek je morgen weer. Tot morgen.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey Remon!
12: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
18: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
19: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
20: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar zaten agenten te bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met die berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. Vrienden en vriendinnen van het goede leven. We zijn hier weer allemaal in grote getalen opgekomen. En aan tafel zitten ook weer gasten die gaan leveren, hoor, de komende 2 uur. En Michael van Praag. Je bent een beetje verkouden, hè?
1: Ik ben heel erg blij dat Menno er is. Want ik ben als enige Ajaxiet aan tafel.
0: Calimero.
1: En nou heb ik er gelukkig eentje bij.
0: Calimero. Doe
1: nee, dat is zo.
0: Staat je toch helemaal
1: dat horen de luisteraars.
0: En Michiel Blijboom is ook...
1: Op je ook eigenlijk ziet.
0: Als ze winnen.
4: Puberlediging.
0: Als ze winnen. Wat? Ga je weg doen?
1: Ja, maar dan is het helemaal fijn. 3 vandaag. Supergoed.
0: Maar van één voorwaardelijk. Hoor ik net. En naast jou zit Gianni Suiverloon, eerder gast, want je bent er voor de eerste keer, Gianni.
23: Zeker, goedemorgen.
0: We gaan praten over je stichting en over je mooie carrière die je gehad hebt. En je moet om 11 uur weg, dus we gaan jou de voorkeur geven boven de andere gasten. Dat wil niet zeggen dat ze niks te zeggen hebben. Menno Potter is er ook.
23: We hadden later kunnen komen eigenlijk.
0: He?
23: We hadden later kunnen komen.
0: Ja, ik had er gerekend dat je te laat zou komen. Dat doe je meestal, dus...
23: Nee, zeker niet.
0: Je kan
23: veel betichten, maar niet van te laat.
0: Nee, is ook waar. Maar Michiel Blijboom is er ook. Michiel, punt toernooi, fiasco, hè? Dat kunnen we wel zeggen.
23: Absoluut.
0: Maar daarover later meer.
23: Nou, we rekenen er niet op.
0: Arno Vermeulen, hoe is het leven van een pensionado? Dat hoor ik straks van jou.
23: Zwaar.
0: Zwaar? Ja, hè? Veel stofzuigen zeker. En afwassen.
23: Ja.
0: Boodschapjes doen.
23: Ja.
0: En Bert Dijkstra is er ook. Bert, jij bent druk in voorbereiding met van alles en nog wat. En je column, daar horen we straks meer over. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
24: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
26: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
27: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
28: Jou.
27: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
29: Hey, Remo!
30: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
31: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
29: Hey, Remo!
30: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
32: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
33: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
34: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
35: Ik ben flexibel.
34: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
35: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
34: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
36: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
37: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
38: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
38: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Sportcafé.
4: Met Leo Driessen.
0: Nogmaals, goedemorgen. Als u bang bent dat de BRICS-uitslagen uitblijven, wees niet bang, die komen echt de twee uur.
1: Gelukkig, ja, ze moet wel weg. Eerder.
0: Wie?
1: Cora. Die heeft vanmiddag een toernooi.
5: Die toestand in Zwanenburg, ja.
0: Hoe laat moet je weg, Cora?
6: Na de
0: BRICS-uitslagen. Na de
5: BRICS-uitslagen. Dus, die kunnen we nu doen.
0: Zullen we nu de BRICS-uitslagen even doen?
5: ik ben al weg.
6: Ja,
5: het
6: is wel
0: een verrassing.
6: Dus,
0: ja, zitten er... rare dingen tussen.
5: Zeg ze lachend, dan weet je het wel.
0: Dan weet je het wel. Heb je weer gestoken?
6: Ja.
0: Michael van Praag, goedemorgen, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Ben je nou een beetje verkouden? Je lult er een beetje overheen.
1: Nee hoor, ik ben niet verkouden, maar ik heb een allergie. Dat is nou helemaal zo.
5: En dan voor Leo.
0: Die was makkelijk.
1: Ik wou net zeggen, als ik bij jou in de buurt ben, dan speelt hij op.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar dan weet je tenminste waar het zit.
1: Zo is het.
0: Hey, waar wilt u het over hebben, meneer van Praag?
1: Ik sla even over deze week, want ik vond dat er niet zoveel interessante dingen waren. Maar ik heb wel een vraag aan Arno. Straks.
0: Nee, dat kan dus niet. Dit is of je hebt een onderwerp of je kunt de koffie
1: doen. Onderwerp is Arno Vermeulen.
0: Nou, ik weet niet of Arno daarmee akkoord is.
7: Dat is een hele eer, lijkt mij, toch?
0: Ja.
7: Als Michael daarmee begint.
0: Meen je dat nou?
7: Ja, vind ik wel.
0: Staat nog te bezien, denk ik. Maar goed, oké. Michael, onderaan de lijst. Johnny Zuiverloon, fijn dat je er bent. Wij gaan hebben over die stichting met jou. Is er nog iets wat jou opgevallen is? Even, nou, als je daar nog ook nog even over wil hebben deze week, zou het wel zijn. Maar
8: ik zie een mooie foto van Xavi, zie ik daar. Dus ik denk dat jullie daar sowieso over gaan hebben, toch?
0: Zeker. Dat heb jij goed ingezet. Menno Pot, goedemorgen.
9: Morgen.
0: Fijn dat je er bent.
9: Ja, leuk.
0: We komen van de fietstocht.
9: Ja, heerlijk. 3 kwartier trappen, heerlijk.
0: Ja, er zijn 3 Nederlanders die de Ronde van Luxemburg hebben gewonnen achter elkaar. Ik zie jou niet als 4e winnaar.
9: Nee. En ik weet die eerdere 3 ook niet, dus je hebt helemaal niks aan in dit verband.
0: Nou, Adrie van der Poel, die heet er wel. Of een Mathieu van der Poel moet
9: nu,
0: ik zeggen.
9: Nu je het zegt.
0: Ja. Adrie, ik zeg altijd Adrie, maar dat komt van de leeftijd. Waar wil jij het over hebben, Menno? Fijn dat je er bent.
9: Nou, over de stichting van Gianni. Dat is een heel, heel interessant onderwerp. En verder, doe maar even over Xavi ook, hè.
0: Ja. We gaan beginnen met, want Gianni moet na het eerste uur weg. Dus we gaan dadelijk dat onderwerp eerst doen. Michiel, dat punnuktoernooi, vertel even. Nee, vertel even
10: nee,
0: niet.
10: Nee, dat hebben we gehad.
0: Nee, dat hebben we allemaal niet gehad.
10: Ja, dat hebben we gehad.
0: Nee, want jij hebt daar...
10: Staat nog online.
0: De kas is leeg en zoek.
1: Maar er komt ook een...
10: Ja, en de puddingmeester.
0: De puddingmeester?
10: De puddingmeester is ook zoek.
1: maar er komt ook een haaktoernooi. Mensen gaan ook haken weer tegenwoordig.
0: Nee, afhaken is dat.
1: Is dat ook iets waar jij
10: van de Nico Haak TV, ja.
0: Dat is het afhaaktoernooi.
1: Haken met zo'n haak...
0: Leg het even uit, zeg. Hartstikke leuk. Arno, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
11: Leo, goedemorgen.
0: Waar wil jij het als pensionado? Jee. Moeten we nou u tegen je zeggen?
11: Eigenlijk wel. Laten we het maar afspreken.
0: Eminence Gries.
11: We gaan het over het NL zelf natuurlijk hebben. Want dat wordt de komende weken... De competitie ligt geloof ik tot december nu stil. Omdat we interlands gaan spelen. Dus
0: ja, en daarna begint de vorst.
11: Ja.
0: En het vuurwerk.
11: Dus daar moeten we het wel even over hebben,
0: ja. 20 september tot en met 9 oktober. Het is nogal wat. Bert.
12: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kolmpje.
12: Ja.
0: Nee hoor, een mooi verhaal. En het thema is?
12: Het andere betaald voetbal.
0: Het andere betaald voetbal.
1: Ja. Kritisch hoor.
0: Ga je een beetje de filosofie in?
12: Jazeker. Ja? Diep.
0: Ja, is het diep?
12: Ja, ik snap het.
0: Als je terugleest, snap je het dan zelf? Of is het zo diep?
12: Nee, zeker. Nee. Er zit zeggingskracht. Dus,
1: wat beledigend. Hoor je wat hij zegt? Als je het terugleest, snap je het dan zelf?
12: Ja.
0: Nog.
1: Dat je dat accepteert.
0: Ja, dat is een Belgische schrijver geweest, Hugo Raas. Die zegt, ik snap mijn eigen boeken niet. Dat kan. Ken jij?
1: Maar ja, ik Hugo kom Raas. Wel voor mijn notaris op, hè. Kom op,
12: ik ken Hugo Claus, maar ken je... Je bedoelt Hugo Raas.
0: Nee, ja, Raas.
1: Daar komt Raaskallen vandaan. Daar komt Raaskallen vandaan.
12: Ja.
0: Ongelooflijk, wat een niveau hebben we, dames en heren.
1: Ja. Je valt helemaal stil.
0: Ja, en ik heb waardering. Voor deze F-sider. Ja, Michael, jij dacht dat je alleen aan tafel was, hè? Als Ajax ziet.
1: Nee, maar nu zijn we met z'n drieën, dus dat is al heel goed.
0: Ja. Nou, ja. Kijken of er iets...
10: Tegen één Feyenoord.
0: Hè?
10: Tegen één Feyenoord.
0: Wie is die Feyenoord dan?
12: Wie is die Feyenoord dan?
0: Wie is die Feyenoorder dan?
6: Ander onderwerp.
0: Oké. Ander onderwerp. Nou, eerst even een stukje muziek. En daarna gaan we praten met Gianni Zuiveren, onze eregast van vandaag.

0: Monkeys bedoeld als tegenhanger, maar de liedzanger die kwam dan weer uit Liverpool. Maar goed, oké, maakt niet uit. Klonk best aardig. Toch, Michael?
1: Is dat gelukt of is dat niet gelukt?
0: Nou,
1: is
0: in Amerika wel. Ze hadden een tv-show op zaterdag. En jij kijkt altijd naar,
2: ja.
0: Bert?
2: Ja, ik ook. Middag altijd.
0: Jij ook, Arno?
3: Ja, dat is dezelfde leeftijd, maar de Monkeys.
2: Na Swibbertje was dat.
0: Hey, weer de Monkeys.
2: Eerst Swibbertje en dan had je de Monkeys.
0: Of andersom.
2: Ja, net ook andersom.
4: Ik moet even iets terugnemen. We zitten met vier Ajax hier aan tafel. Ja? Jelly is een echte Ajax.

0: Nou, ik vind het wel heel erg krampachtig dat je als journalist er niet voor uit zou mogen komen dat je toch wel voor een bepaalde club bent.
1: Nee, dat kan niet. Kan want dan kun je er niet meer over schrijven.
0: Ik zou je vertellen, ik was voorzitter van de KNVB.
2: Was jij dat?
0: Heel erg krampachtig neutraal doen op dat moment. En toen kwam Hans Nijland van Groningen op een gegeven moment naar me toe. Hij zegt, man, doe toch eens een keertje gewoon. We weten toch allemaal dat je, waar je vandaan komt.
1: Ja,
0: we weten toch allemaal dat je Ajax-Zie bent.
1: Ja, maar dat is toch iets
0: en van
1: anders.
0: Jou weten we ook dat je Ajax-Zie bent.
1: Je komt vanuit
3: hij
1: de club.
3: Hij is helemaal geen
0: Ajax-Zie. Hij is
3: Ajax-Zie, joh. Ja, nee, joh.
0: Dat
1: je
0: weet
1: komt,
0: ik.
1: Je komt
0: dat
1: vanuit,
0: weet ik al jaren.
1: Je mocht je bestuurder van de KNVB. Dat is iets anders.
3: Je mocht
0: alleen maar voor de Telegraaf schrijven, Amsterdamse krant, als je voor Ajax was.
2: Oh, dat bepaalde jij in die
0: nee,
2: tijd.
0: Maar dat
1: en daarom
0: is
1: daarom is Valentin Dries ook aangenomen.
0: Bewaard geheim.
2: Oh, oké. Okay. Ja, maar ik dacht dat, dat Bert van voetbal hield, maar hij is dus een Ajax-ziet. Oké. Okay. Nou, ja.
0: Oh. Ja, ben jij moet wel voor Telstar zijn als je zulke dingen moet.
2: Hè?
0: Hoeveel was het ook alweer, Ajax-Telstar? Jullie moeten me nog feliciteren. Ik heb niets gehoord die week van jullie.
2: Jij wil gefeliciteerd worden als je vertelst dat wint? Nou, dan ben je beter wel diep gezonken, hoor. Ik wil leren. Jari Zuiverloon, fijn dat je er bent.
4: Ja, gezellig hier.
2: Ja, hè?
4: Ja. Je moet vaker komen.
2: Ja, maar voed Michael even een beetje op. Die zit alleen maar die zit tegen iedereen aan te schoppen. Dat is helemaal niet leuk. We hadden een gezellige zaterdag te maken.
0: Zo leuk dat je er bent. Welkom.
4: Dank u wel.
0: Vertel van je stichting. Dat is interessant.
2: Nou, dat gaan we zo doen. Maar eerst even jouw carrière neerzetten als voetballer. Gianni, je bent nog geen 40 tenslotte, dus het mag nog.
4: Einde van het jaar, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, mijlpaaltje, hè?
4: Ik denk het wel.
2: Maar je voetbalt nog?
4: Ja, ik zit nog steeds bij AFC Maassondag 2. Met een aantal leuke jongens zoals Danny Lansaat, Boula Rouge, Boerrichter.
2: Kijk.
4: Dus het, allemaal jongens die heel goed waren. En nu denken dat ze nog steeds...
5: Wie het meeste? Wie denkt er echt op?
4: Ik denk wel Danny, ja. Danny denkt nog steeds dat hij op het hoogste niveau speelt. Maar het hoofd...
2: Doet anders.
4: Het lichaam doet anders dan het hoofd.
2: Ja. Mooi, maar wel veel plezier neem
4: ik aan. Ja, zeker. Ik weet niet of jullie het horen aan mijn stem. We hadden gisteravond nog een kampioensfeestje.
1: Dus nu al kampioen?
4: Wij, snel. Wij vieren het al het begin van het seizoen. Oh. Ja, we worden toch wel kampioen. Dus,
2: het echte Ajax-arrogantie, vooraf vieren.
4: Ja, precies. Ja, dus het is laat geworden, maar ik hoop dat jullie me nog goed kunnen verstaan.
2: Ja, zeker. Hey, en twee keer met Jong Oranje Europees kampioen geweest. Ik las ook het aantal keer dat je in je 17 keer Jong Oranje. Dat is echt veel, hè?
4: Ja, dat is heel veel. Volgens mij de enige die ook net zoveel heeft gespeeld in Jong Oranje, dat is volgens mij Rens. Volgens mij die heeft ook heel veel wedstrijden gespeeld.
5: Arnold Brugging.
4: Ja, klopt. Dus het is, ik denk iets te veel. Want ik denk als ik er minder had gehad...
1: Was ik in de doorgeschoven inderdaad.
4: Ja, dus nee, ik weet niet of het zo goed is.
2: Nee, maar als excuus, er zaten wel twee grote toernooien heb je gewoon gespeeld. In de Olympische Spelen. En, ja. Dus ja.
4: Ja, dat wel. Dat
2: toch?
4: Dat was wel mooi. En toen de tijd, toen ik in Jong Oranje zat, had ik eigenlijk de pech dat de selectie boven mij, dat was geweldig. Dus daar kon je ook niet zo heel snel bij komen.
2: Doorstroming was niet logisch.
1: Nee, wie had je als concurrenten?
4: Wie stond er toen? Rechtsback en middenveld. Want ik was toen rechtsback en middenvelder. En op het middenveld had je toen Snijden, Nigel de Jong, Van der Vaart. Dat was echt... daar kwam je echt niet tussen.
5: Van Bommel.
4: Ja, toen de tijd speelde zij inderdaad nog in het eerste. En, toen had je Maduro, die werd even doorgeschoven. En ik kan even niet meer herinneren wie er toen op de...
2: Maakt niet uit, maar die lichting was sterk.
4: Was echt geweldig, dus dat was best moeilijk.
2: Maar je hebt dat niveau mooie dingen meegemaakt, toch?
4: Zeker.
2: Wat is je mooiste periode als voetballer geweest? Je begon bij Feyenoord, als jochie.
4: Ja, klopt. De hele jeugd daar gezeten.
2: Hele jeugd.
5: Dat weten we nog.
4: Ja, dat weet hij nog.
2: Wat weet je dan nog?
5: Daar hebben we het net over gehad.
2: Ah ja, oké. Okay. Heel goed. En ook buitenlandse avonturen meegemaakt? Ja, West Brom?
4: Zeven jaar in het buitenland. En Mallorca.
2: Mallorca.
4: Ja, klopt. Dus al met al een redelijke carrière. Ik denk dat ik tevreden mag zijn met wat ik heb bereikt. Ik denk dat ik niet alles eruit heb gehaald. Maar ja, door blessures niet op het allerhoogste niveau kunnen spelen. Maar ik denk dat ik wel tevreden mag zijn.
2: Ja, vier. Ja.

0: ADO vergeten we nog even. En nog een keer terugkomen bij ADO. Hè?
1: Dus, ja, dat... inderdaad.
0: Wat zeg je nou?
2: Ja, ik vind het altijd zo jammer dat mensen daar ook over beginnen. Want ja, ADO is een mooie club, maar het
0: ik
2: is niet...
0: Ik heb ze allemaal opgeschreven.
2: Ja, okay,
0: alle
2: dingen.
3: En Mallorca speelde dat toen in de première division?
2: Ja, zeker, zeker.
3: Dus je had Real Madrid, heb je allemaal tegen gespeeld?
2: Ja, Barcelona, Real Madrid.
0: Als jij niet wilde het over ADO... Want we willen het helemaal niet graag over ADO hebben, toch? Normaal gesproken.
4: Nee, nooit.
0: Nooit. Komt bijna nooit voorbij. Tenzij Natasja er is. Maar... nee, maar je zegt redelijk tevreden. Maar als je zegt van... ik heb zelf dingetjes laten liggen. Is dat dan zo? Of zeg je van nee, het is gegaan zoals het gegaan is, is oké. Okay.
2: Ja, dat is altijd zo. Het is altijd gegaan zoals het is gegaan. Maar ja. Ik denk dat ik wel... dat ik meer aan mijn fysieke gesteldheid had kunnen doen. Dat ik, als ik mentaal misschien sterker was geweest... dat ik op een hoger niveau kunnen spelen. Want het heeft uiteindelijk wel... ja, ze effecten gehad op mijn lichaam, waardoor ik iets sneller geblesseerd raakte. En daardoor niet op het allerhoogste niveau kon spelen. Ik kon ook, er is een bod gedaan van Manchester United toen de tijd. En ik raakte alleen maar geblesseerd door de stress en de spanning. Ja, dan lukt het niet.
0: Nee, daar waar je een glimlach zou moeten hebben van Manchester United komt, ja. Verkrampte jij een beetje.
2: Ja. Ja, we hadden het net erover, onze eerste ontmoeting toen met Feyenoord. Toen ik 17 was, speelden we bij de Europese wedstrijd Basel uit.
0: Ja.
2: En ik keek alleen maar naar beneden, omdat ik niet omhoog durfde te kijken naar de tribunes. En toen kwam ik jou tegen, zei kijk eens om je heen. Ja. Dat weet ik nog. En,
0: ik dacht, dan maak ik je blij, maar dan weet je dat je morgen lekker kan spelen. Of morgen in ieder geval erbij bent. Ja. Maar dat werd er bij jou een beetje aangewezen.
2: Ja, ik denk onbewust zat ik toen al wat redelijk veel in mijn hoofd. En waardoor ik op dat moment eigenlijk niet echt volledig kon genieten... maar meer bezig was met de spanning. En dat heb ik af en toe nog wel eens gehouden door mijn carrière heen. Mm. En ik denk dat ik daardoor meer blessures heb gehad dan nodig.
0: Ja, dat heb je voor jezelf uiteindelijk
2: geconcludeerd, ja. Ja.
0: Ja. En daar is ook, omdat je zelf zo daar bewust tegen die dingetjes aanliep... is dat mede ook de reden dat die stichting er gekomen is?
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik genoeg heb meegemaakt om... waarvan ik dacht ook, nou ja, hier ligt een heel groot gat in de voetbalwereld. En daar tot aan 5 jaar geleden besteedde niemand daar aandacht aan het mentale gedeelte. En dat was eigenlijk echt een taboe. En anders was het, daarvoor was het heel erg zweverig. Ik kan me nog herinneren...
0: Ja, vertel.
2: Wie was nou die... die man die bij Feyenoord zat. En daar
3: Troost?
0: Ted Troost.
2: Was Ted Troost?
0: Waar ging Dirk, het op schoot ging zitten.
2: Ja, Dirk Kuyt ging daar ook naartoe. En dan ging hij zeg maar over je hoofd heen.
3: Ja,
2: en zei
3: hij, dat is Ted Troost.
2: Ik denk dat jij morgen 2 goals gaat scoren. Nou, dat was dus heel erg zweverig. En, dus
0: het werd een beetje in het belachelijke getrokken.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Dus ja, je durfde daar gewoon niet over te praten... als je niet lekker in je vel zat of met iemand over...
0: Maar wat deed jij ermee dan?
2: Vooral zelf dingen proberen op te lossen. Zelf in je hoofd zitten. Proberen met familie erover te praten. Maar ja, we hebben zelf toen ook niet op het hoogste niveau hebben zij gespeeld. Dus ze wisten ook niet wat er aan de hand was.
0: Kun je definiëren precies waar je bang voor was? Waar zat je angst?
2: Falen waarschijnlijk wel. Ja, ik denk...
0: Morgen het veld op.
2: Ja, en als je op het veld staat... dat je dan vaak genoeg ook verstijft. Ik had toevallig, zat ik van de week ook met bij de koningin. En het was Martijn Reuze, die was daar ook bij. Dan hadden we een mooie bijeenkomst van onze documentaire. En Martijn die zei...
0: Echte mannen huilen niet, ja, klopt. Daar komen ze dadelijk op te spreken. Ga door.
2: En Martijn die zei, ken je dat nog van vroeger? Als je had er superveel zin in om op het veld te staan. En aan de andere kant dacht je, wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil hier niet eens zijn. Nou, dat gevoel... had hij ook op dat moment heel even. Dus de spanning die kwam naar boven. En dat gevoel, als je op het veld staat voor 50.000, 60.000 man... Ja, dat speel je niet even weg. Nee. Dus dat blijft constant in je hoofd bij dat zitten.
0: Raar, hè? Want wij herinneren ons Martijn Reuser als iemand die blij in het leven stond. En als hij iets niet zou hebben, dan zou het dat wel zijn.
2: Ja. Dus soms kom je achter dingen van personen... waar je eigenlijk helemaal niet over nadenkt of waar je ze niet voor aanziet. En ook hij had momenten dat hij dacht van... nou ja, ik kon er veel meer uithalen als ik dat soort gedachten niet had. En ja, Arno? Dat had ik zelf ook.
4: Ik was ook die dag in Amsterdam bij die documentaire die jullie presenteerden en zo. En het is een ontzettend interessant onderwerp. En ik heb heel veel respect voor hoe jullie dat gemaakt hebben, ook die documentaire. En hoe dat in Tuschinski allemaal was, dat doen jullie ontzettend goed. Als ik jullie altijd hoor, als ik jou nu ook hoor, denk ik van... jullie zijn voetballer, je bent getalenteerd, je hebt een zaakwaarnemer. Die ontfermt zich over je, die verdient daar een behoorlijke boterham over het algemeen ook aan. Schort het daar ook aan dat er in die teams, want het zijn vaak best wel grote bedrijven tegenwoordig, waar heel veel mensen werken, dat daar niemand is of te weinig mensen zijn die dat zien of die zich daarmee bemoeien en dat ze bij wijze van spreken alleen maar denken, we kunnen hem over 2 of 3 jaar weer eens neerzetten. Want dat zou toch de plek zijn waar wel ruimte voor begeleiding moet en waar jij je verhaal misschien dan had kwijtgekund in die tijd.
2: Ja, tegenwoordig is dat zeker het geval. Dan wordt het team echt uitgebreid. Zaakwaarnemer, psychologen, fitnesscoaches. En ik ben ook heel blij dat clubs het nu inzien dat het eigenlijk een kapitaalvernietiging is. Want het fysieke is net zo belangrijk als het mentale. En als het een niet werkt, dan werkt het ander ook niet mee.
4: Was het 20 jaar geleden helemaal nog niet zo?
2: Nee, 20 jaar geleden. Ik denk als je de jongens van mijn tijd... En ik doe ook alsof ik heel erg... maar in mijn tijd kon je daar gewoon niet over praten. Was het echt een taboe. En ik denk dat iedereen wel in die tijd ook echt hulp kon gebruiken. En iemand naast hem kon hebben dat je erover kon praten.
0: Maar iedereen verborg dat en deed stoerder dan hij was. En het wordt niet lullen, maar en als je ging zeuren, precies, dan was je lachje eruit.
2: Ja. Maar vroeger was het ook wat harder. Dat kunnen we denk ik allemaal wel beamen. En je moest niet zeiken en gewoon doorgaan.
0: Was dat in Engeland nog erger dan hier?
2: Ja, maar in Engeland gaat het om veel meer geld. Dus daar hebben ze helemaal niks aan. Als jij op zaterdag of zondagochtend, als je er niet goed op staat, dan hebben ze van jou 10 anderen. Want het gaat gewoon om belachelijk veel geld. Dus daar hebben ze eigenlijk helemaal geen tijd om aandacht te besteden. Je moet gewoon fit zijn, fysiek ready zijn en je moet presteren.
0: Als je niet fit was, dan was je ook weg. En dan, tot je weer fit was, dan mocht je weer melden.
2: Ja, klopt. En tegenwoordig, de wereld verandert ook. Ik wil niet zeggen dat we wat zachter worden, maar we worden wat bewuster. Hoe belangrijk de mindset is. En ja, hier in Nederland lopen we denk ik sowieso achter. Want als je naar Amerika kijkt bijvoorbeeld, daar heeft elke atleet die heeft een psycholoog of een mental coach. En daar zijn ze gewoon wat verder, omdat ze weten dat het net zo belangrijk is.
0: Ja, critici zeggen dan weer, het is wel een beetje doorgeschoten. Je moet ook wel een bepaalde hardheid hebben als topsporter, hè?
2: Zeker, er moet een goede balans zijn. Er moet wel een hele goede balans zijn, hoor. En ik wil ook niet altijd zeggen dat dat het daaraan lag. En ik moet zeggen, ik heb echt enorm genoten. En het lag echt niet altijd, soms lag het ook gewoon aan mijn kwaliteit. Was ik gewoon niet goed genoeg. Daar moet je ook gewoon heel eerlijk in zijn. Maar ik weet wel dat er heel veel spelers zijn, 80, misschien wel 90%, die daar echt wel behoefte aan heeft.
0: Ja, en ook terecht behoefte aan heeft.
2: Ja, 100%.
5: Denk ook, volgens mij, je hebt het nu over dat we iets bewuster en misschien zachter zijn geworden daarin. Maar parallel daaraan heb je natuurlijk de opkomst van sociale media gehad. Wat sporters nog meer blootstelt aan een keiharde stroom kritiek van steeds meer mensen. Een aantal dat ook het aantal in het stadion nog ver overstijgt. Dus dat, en dan moet je wel. Het zijn jonge, hele jonge mensen, hè? Ja. Van 1, 22 jaar. Die volkomen afgefakkeld worden door het hele land op sociale media. Dan moet je maar net tegen kunnen.
0: Ja, maar het is ook zoiets als gecreëerde behoefte. Dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Als het er is, dan ga je het gebruiken ook. Snap je wat ik bedoel?
5: Dat snap ik, ja, zeker. Ja, dat is ook zo.
0: Dat is wel een delicaat evenwicht. Dat bedoel je ook een beetje, hè? Van,
2: ja. Ja, zeker.
0: Want als ik hoor van dat elke speler nu een persoonlijke... Het is ook een teamsport, hè, weet je wel? Van... Wat?
6: Voetbal is een individuele sport.
0: Oh, oké. Ik zal het doorgeven. Dat doe ik dan in 2 uur.
7: Dat doe je onaardig.
0: Michael, als jij naar Johnny luistert, herken jij dingen?
7: Die herken ik zeker, want in mijn tijd bij Ajax... wilden we in navolging van wat er in Amerika gebeurt ook al een mental coach aannemen. Maar de medische staf vond dat niet prettig. Want die zeiden, ja, daar hebben wij voor gestudeerd bij de opleiding. Dus dat is er nooit van gekomen.
0: Medische staf of technische staf?
7: De medische en technische staf.
0: Ah, oké. Die lieten dat niet toe?
7: Nee. Ah. Echt jammer. Ja. Maar het is goed dat het er nu wel is. Ik begrijp dat ook wel, want je bent als voetballer... er wordt zo aan je getrokken van alle kanten. Ook door andere clubs, door je zaakwaarnemer, door je eigen club. door de mensen om je heen, door de media. Dat bedoel ik niet negatief. Ga er maar eens aan staan om dat allemaal alleen te kunnen opbrengen. Dus ik begrijp dat wel. Dat.
0: Dadelijk deel 2 over, want het verhaal van die stichtingen gaan we nog bespreken. Gaan we echt uitgebreid over. Of in ieder geval heel duidelijk waar het voor staat, wat het doet. Ja. En wat wij ermee mee kunnen. Maar rond deze tijd is het altijd tijd voor het verbale hoogstandje. Het reeds geschreven woord, maar wij hebben het nog niet gehoord. Van de column van Bert Dijkstra.
8: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
9: Hajj Moussa, een niet onverdienstelijke voetballer, maar geen Messi, kon dus in één of andere Arabische zandbak 10 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Hij bleef in de Kuip omdat Feyenoord bang was naar de transfersom van 40 miljoen te kunnen fluiten en omdat de ster hard nodig was om in de Champions League een serieuze rol te kunnen spelen. Met Hajj Moussa in de ploeg was Feyenoord in Camp Nou een muisje in de speelse klauwen van de kat FC Barcelona. NEC haalde de grote Dusan Tadic om niet het lachertje van Europa te worden. Juventus juichte niet eens meer bij het vijfde doelpunt. Kolo Muani liep met de bal ongestoord een leeg doel in. Het strafschopgebied was bezaaid met uitgetelde NEC-verdedigers, inclusief de hopeloos vallende keeper. Pijnlijk beeld, de top binnen de grenzen, de flop buiten de grenzen. En dan te bedenken dat de Eredivisie duizelingwekkend hoog uittorent boven de rest van het vaderlandse voetbal. Een paar klassen lager verdienen spelers van godvruchtige amateurclubs uit Spakenburg en Katwijk nog altijd een goede boterham. En zelfs tweede klasses in het zaterdagvoetbal moeten voor een scorend spitsje een aardig zakcentje neertellen. Pas daaronder, lichtjaren verwijderd van Barcelona en Juventus, krijgt betaald voetbalspelen een andere betekenis. Heb ik proefondervindelijk mogen ervaren als niet onverdienstelijke spelbepalende middenvelder van Bloemenkwartier veteranen 40+. Er moest contributie worden betaald en worden gedokt voor de Club van 100. En voor loodjes, hoofdprijs en vleespakket. En ook de kantinekast moest stevig worden gespekt in ruil voor bladen bier. Toch werd je er een gezegend mens van. En niet alleen op het veld en in de kantine. Mijn huis moest worden verbouwd en dat deden Herman en Klaas. Herman was heerser op het middenveld en begenadigd aannemer. Klaas was verdediger van het type Nobby Styles en uitstekende timmerman. Moest er worden geschilderd, regelde rechtshalf André. Container om de oude troep af te voeren, even Jan van Loenen bellen, onze topscorer. Betrouwbare accountant, financieel brein Arnold. Ook de spits met een neusje voor de goal. Verwarmingsketel vervangen, respect Snoek van Snoek Totaaltechniek. Tevens wandelend godsgeschenk in geval van verstoppingen, haperende elektriciteit en lekkende dakgoten. Een kwartier later is het Snoek en Zoon. Tom, ook bedreven in het aansmeren van lelijke gaten in slaapkamermuren. En doet goede vriend van junior Jan Hagen het timmerwerk. Een bescheiden voetbalclubje, inmiddels Bloemenkwartier Zebra's combinatie, op de grens van Hilversum en Loosdrecht, als baken van houvast in een wereld van loesje beunhazen en gladde micro-oplichters. Goed voor een aangenaam aasbestaan, drijvend op de twee V's van voetbalvereniging. Vertrouwen en vriendschap. Meer waard dan de 10 miljoen voor een jaartje voetballen in een of andere Arabische zandbak.
0: Ik hoor wel dat jullie stelletje schoppers zijn, dat klopt wel, hè?
9: Nee, het zat een enorme goede combinatie. Het zat in de balans in het elftal.
0: Ja.
9: Eén op je staals maar.
7: Ik heb een vriend die rijdt op een ambulance. Maar die is heel vaak bij jullie geweest, hoor, heb ik gehoord.
9: Ja, maar dat had meer te maken met het onvermogen om fatsoenlijk te lopen.
7: Oké. Het
0: waren ongelukjes.
7: Begrijp
0: ik. Geen bewuste aanslagen. Mooi gesproken, Bert. Gianni Zuiverloon, de stichting, hè, Play Mental Foundation. 2021 is dat in het leven geroepen.
10: Ja.
0: Vanuit jouzelf, hè, met wie had jou meteen als medestander?
10: Vanuit mijzelf?
0: Nou ja, wie waren er meteen, zeg maar, medewerkers van het eerste uur?
10: Mijn moeder, direct.
0: Mooi.
10: Edson Braafheid. Dat is een medeoprichter ook. En daarna zijn we eigenlijk vrij snel... hebben wij allemaal psychologen om ons heen gecreëerd. En mental coaches. En iedereen was er meteen echt voorstander van. Want iedereen wist ook gelijk dat het echt hard nodig was.
0: Doelstelling van de stichting in twee zinnen? 3, mag ook. 4 mag ook.
10: Wij willen graag het taboe veranderen in Nederland op mentale gezondheid. En uiteindelijk in het lescurriculum zitten op de middelbare scholen. Zodat ze standaard gewoon mental health lessen hebben, 1 keer in de week.
0: En hoe ver zijn jullie daarmee dat dat...
10: Ik denk dat we halverwege zijn. In België hebben ze het al, toevallig.
0: Dan helpt het wel dat iemand als Maxima verschijnt. Hè?
10: Ja, zij zit ook verbonden aan de stichting Mindtas. Zij is ambassadeur. Ambassadrice heet dat, hè? Is zij.
0: Dan moet je niet aan Michiel vragen. Hoor.
10: Nee, ik zie Arno knikken. Dus
11: Arno knikt. Heel betrouwbaar. Het is ambassadrice, maar tegenwoordig mag dat niet meer.
10: Oh.
0: Wat mag niet meer?
3: Nee, dat is een vrouwelijke vorm, dat mag niet meer.
11: Nee, serieus. Oh, dus moet mag niet meer tussen aanhalingstekens.
4: Okay. Ambassadeur M-V-streep ze dan.
0: Een vrouw mag geen ambassadeur zijn. Is
11: moet
0: dat
11: niet van de fan moet een acteur worden genoemd.
0: Ja. Wie?
11: Serieus.
0: Een?
3: Je mag geen vrouwelijke vorm meer, moet dat is discriminatie.
11: Een acteur worden genoemd.
10: Oké. Okay.
11: Heet het in wokringen.
3: Ja, zeg zo.
11: Dat is serieus.
10: Dus ambassadeur gewoon.
11: Ja. Okay, nee, ambassadrice.
10: Oh,
11: alsjeblieft.
10: Oké.
0: Mag hij het zelf even weten?
4: Wat jij wil, hoor.
10: Oké, okay, nou ja, zij is er ook bij betrokken dus, de koningin. En zij zet zich heel erg in voor mentale gezondheid. Dat doet mede door haar eigen privéleven. Volgens mij is
4: haar zus.
10: Haar zus, inderdaad. Die is uit het leven gestapt. Dus vandaar dat ze ook heel veel aandacht eraan wilt besteden. Ja. En dat is ons streven eigenlijk. En we zijn echt keihard bezig door elke keer weer impact te kunnen maken. Inderdaad, Arno was erbij bij onze documentaire Echte Mannen Huilen Niet. Waarin we een hele mooie samenwerking hadden met de Vriendenloterij, de Eredivisie, Brabant Sport. We zijn ook partner van de KNVB en het Zilveren Kruis met de onzichtbare blessure. Dus er wordt de laatste tijd heel veel aandacht aan besteed. Dus daar zijn we echt wel trots op dat wij daar onderdeel van mogen zijn.
0: Grote stappen gezet.
10: Zeker, zeker. En dat in 5 jaar tijd. Zoals jullie weten hebben voetballers... 90% van de voetballers heeft niet gestudeerd. Dus we moesten echt... misschien wel meer. Ik heb alleen maar HAVO-diploma. Dus dan is het best wel des te knapper, denk ik... dat we de juiste mensen om ons heen hebben verzameld. En nu al 5 jaar lang aan het ondernemen zijn... en zoveel mooie stappen maken. Dus, ja.
0: Want in de praktijk, jullie bezoeken scholen of bezoek je bedrijven?
10: We gaan naar scholen, bedrijven, sportverenigingen. We zitten in de gevangenissen. En daar geven we workshops en inspiratiesessies. We laten de documentaires zien. En dat zijn... we geven motivational speeches. Ja, echt. Van alles. Alle smaken hebben wij. En onze doelgroep is van 12 tot 30 plus.
0: Maar het is in de voetballerijen is het wel, een heel lange weg, hè? Want daar overheerst toch nog steeds stoerigheid, toch?
10: Ja, nog steeds. Het is nog steeds een taboe. Er wordt wel veel meer over gesproken, mm-hmm. hoor. Maar nog steeds krijgen wij ook vanuit de voetballers krijgen wij te horen... dat ze nog steeds best wel bang zijn om erover te praten. Dus daarom zijn we heel erg blij dat ook spelers zoals... Denzel Dumfries bijvoorbeeld. En,
0: die nu nog een carrière hebben.
10: Dat zij er echt over praten.
0: Ja.
10: En dat helpt enorm. Want wij gebruiken ook zelf rolmodellen... die het woord doen, die erover praten, om te inspireren.
0: Maar het is ook kwetsbaar, hè? En dus je kwetsbaar opstellen is dubbel kwetsbaar. Want er komt altijd een momentje waarop je bang bent... dat je daarop gepakt wordt, hè?
10: Ja, klopt. En het is nu, daarom zijn we super blij dat het steeds meer een onderwerp wordt, ook aan zulke tafels. Zodat het bespreekbaarder wordt gemaakt.
0: Arno, jij bent geweest, hè? Is jou iets opgevallen daaraan? Wat vind jij überhaupt van deze stichting? Vind je dat?
4: Ja, vooral de moeder van Gianni maakte heel veel indruk.
0: Gianni lacht trots.
4: Ja, nou, dat was een prachtig moment. Ik vind het ongelooflijk.
0: Wat was het moment?
4: Dat was echt een sentiment en een prachtige omhelzing. En alles erop en eraan na afloop. Ik vind het knap dat dit uit die generatie voetballers zelf komt. Dat het niet iemand bedenkt die helemaal niet uit de voetbalwereld zit. Dit zijn ex-voetballers, HAVO, maar uitermate intelligent en gewoon hoog opgeleid. Ook dat verandert trouwens in het voetbal, gelukkig. Die dus in staat zijn om dit zelf... omdat ze ook de ervaring hebben, vorm te geven... en daar goede partners bij te vinden. Ik vind het zo knap dat het niet blijft zweven... maar dat ze er echt handen en voeten aan gegeven hebben. Dat ze dus het land ingaan, dat ze naar die scholen gaan... wat hij vertelt, naar die gevangenissen gaan. Dat ze een prachtige docu hebben gemaakt. Dat vind ik zo knap, want je kunt het wel bedenken... maar je moet er wel wat mee doen. Dus ik heb heel veel respect voor. En wat ik zei, die, die middag, dat was ook allemaal zo professioneel opgezet. Dat maak ik niet altijd mee bij dit soort initiatieven. Dus daar zit gewoon een prachtige bodem onder. En deze jongens hebben heel veel kwaliteiten. En ook in het voetbal, bij de KNVB of waar dan ook, moeten we in de toekomst van Gianni en van zijn generatiegenoten gebruik gaan maken op bepaalde, misschien wel belangrijke posities ook binnen het voetbal. Daar kunnen wij ook heel veel baat bij hebben, denk ik.
0: Heb je die uitnodigingen gekregen inmiddels, Gianni, om dat soort dingen te doen?
10: Er zijn wel eens gesprekken gevoerd met de KNVB. Vooral ook om trainers op te leiden. Hoe zij keuzes kunnen maken. Maar ook in de trainersopleiding hoe ze mentale gezondheidslessen kunnen volgen. Om dat weer toe te passen bij bijvoorbeeld het coachen van de spelers, de jeugdspelers.
0: Problemen herkennen.
10: Ja, precies.
0: Dat soort dingen.
10: Dus die gesprekken die worden al gevoerd. Maar dat heeft tijd nodig.
4: Ja. Het schiet me ineens te binnen. Ik kijk Michael aan, maar het kwam toevallig deze week ook weer te sprake. Die docu die ooit gemaakt is bij Ajax toen, hoe heette die ook weer?
0: Ja.
4: Engelen zingen.
7: Nou hoorden ze Engelen zingen.
4: Ja, ik bedoel, als je dat nu zou bekijken met die ogen, Michael, maar jij ook. Hè? Ik bedoel, qua generatie natuurlijk en de verschillen, dan denk je wel van mijn hemel. We waren wel ziende blind in die tijd ook, hoe we het wel aanpakten.
0: Degene die dat niet helemaal meer voor ogen hebben, er was onder andere een scène in de kleedkamer. Hè, of de jeugdtrainer die...
7: Die zo'n jongetje eventjes terecht wees. En op,
0: het mooiste wordt dat misschien wel gesymboliseerd door Jiskevet, door die scène van Michiel Romein. Je maakt papa heel verdrietig.
4: Het was een aaneenschakeling van dat soort momenten bijna. Ja, iedereen is toen ontzettend geschrokken ook eigenlijk na die docu van, ach jongens, dat kan niet goed zijn.
0: Maar die cultuur is toch wel een beetje verdwenen?
4: Ja, natuurlijk.
7: Nee, maar misschien was het wel een begin van de verandering van die cultuur. Dat hoop ik tenminste.
10: Zou goed kunnen. Ja. Maar is dat niet zo? Want we hebben het net over die documentaire. Wat je niet weet, kan je ook niet veranderen. Ik denk dat de generaties voor ons, die zijn heel anders opgevoed door hun ouders. En daar was dat gewoon normaal om op die manier mee om te gaan. Ik kan me nog herinneren dat mijn ouders me vertelden dat zij gewoon een tik kregen op school bijvoorbeeld. Dat was heel normaal. Ik weet niet of het bij jullie ook is.
4: Nee, waren alleen jouw ouders, hoor.
10: daar was het gewoon... Het was
4: en Leo, denk ik wel. Ik niet doen.
0: Nou, ik had een onderwijzer uit Suriname. En die...
10: Als je niet
0: luisterde. Die zei, geef je buurman een tik. Als ik deed het zelf niet.
10: Nee, maar dat was heel normaal om op die manier ermee om te kunnen gaan. En inderdaad, wat ik net al zei, de wereld verandert. Je wordt steeds bewuster. En er worden ook steeds meer onderzoeken gedaan wat het effect is van op een bepaalde manier met spelers omgaan, met mensen omgaan. Ja, en daar worden naar oplossingen gezocht hoe je dat elke keer weer beter doet. Dus
0: ondervind je ook de echte voetbalkritiek van niet poetsen, maar kom op joh, met je gezeur. We hebben geen tijd voor, we zijn topsport, kom op. Ondervind je dat ook?
10: Nou ja, in het begin, alle begin. Toen de man met de snor, die had wel wat te klagen.
0: Oh, die elke avond...
10: Ja, maar goed...
0: Aan het punt van de tafel.
10: Dat vind ik helemaal prima en dat hoort erbij. En ik denk dat iedereen die heeft tijd nodig om te kunnen veranderen en het te begrijpen. En de een is er wat sneller klaar voor dan de ander. Dus ik vind het helemaal goed dat er ook mensen zijn die het tegenovergestelde vinden. Of die nog wat meer van de oude stempel zijn. Want ik vind ook niet dat het te snel moet gaan, want dan krijg je inderdaad het zachte gedeelte. En dat willen we ook niet hebben, want het is en blijft, als we het over voetbal hebben, het is en blijft nog steeds topsport. Het is keihard, je moet gewoon presteren. Alleen je kan er ook op een iets betere manier mee omgaan.
0: Ik ga even een typisch Nederlandse vraag stellen. Is de stichting dus die bedruipt zichzelf, maar zijn jullie afhankelijk van giften? Van kun je dat dan gebruiken?
10: Subsidies, donaties, fondsen waar we aanspreken. En daar leven we eigenlijk van. En we krijgen steeds meer samenwerkingen ook met andere organisaties. Dus zo houden we onszelf in leven. Maar ik moet zeggen dat we organiseren ook steeds meer nieuwe events waar we geld ophalen.
0: Oké. Dus combineer je het een met het ander?
10: Ja. En ja, we werken nu ook met bijvoorbeeld banken die ons sponsoren. Dus ja, we doen het best wel goed eigenlijk.
0: Ik kan je wel, ik kijk deze tafel even rond.
10: Nee, ik zou hier misschien wel met een...
0: Sinterklaas verstaat.
7: Weet je nog wie dat zei?
0: Weet je nog wie dat zei?
7: Wie wat zei?
0: Sinterklaas verstaat, daar zit hij.
12: Hans Wiegel.
0: Hans Wiegel tegen Joop ten Uyl.
7: Oh, echt?
0: En Joop ten Uyl bleef gewoon pinda's eten. Dat waren mooie tijden. Dan kon je nog een beetje kritiek op elkaar hebben. Gianni, fijn. Mooi gesproken. Je moet dadelijk nog wel even quizzen. Ja, eerst even klein muziekje. Doe maar. Elvis namelijk. Ah. Heel klein.

0: Hé, hey, dat ken ik helemaal uit je hoofd, hè?
1: Ja, maar ik ben een Elvis-fan, dus ik draai dit nummer heel vaak in de auto. Ook anderen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, klopt.
0: 16 augustus 1977.
1: Wat was het toen?
0: Dat toen overleed hij.
1: Oh, ja.
0: Ja. En een maand later, precies een maand later, die geweldige opera-zangeres.
1: Maria Callas.
0: Ja. Ja. Ja. Zo heb je nog wat om over
2: na te denken.
0: Bijvoorbeeld, ik maak een triest bruggetje, maar ik doe het toch. Want jij zei net tijdens het zingen van Elvis.
3: Sandro Mazzola, Italiaanse ex-international. Grote ster geweest, Europees kampioen.
0: Man met snor.
3: Man met snor, we hadden het over snorren net. Een interista, dus vooral inter. En echt grote naam in Italië, 83 jaar.
0: Speelde hij ook mee in die Ajax-Inter-finale in de Kuip?
3: Oeh. Dat weet ik niet helemaal, Leo. Dat zou kunnen. Hij,
0: zoeken we
3: zo even. Maar wel Europees kampioen en een WK-finale verloren. En
0: statig was hij.
3: Ja, statig. En niet al te groot. Heel erg technisch en lichtvoetige doelpunten maken. Ik lees net, dat wist ik ook echt niet, dat zijn vader is overleden bij dat grote Torino-vliegenongeluk. Ja. Dus hij was 6 jaar toen hij zijn vader verloor. Maar hij heeft een prachtige 565 wedstrijden in de Serie A. 161 doelpunten.
0: Ja, want dat respect. Dat was het Turijnse voetbalelftal, toch?
3: Torino.
0: Zijn vader speelde bij Torino.
3: En die speelde bij Torino en hij is bij Inter altijd gaan voetballen. Ja.
0: Ja, mooi dat je die woorden voor hem hebt. We staan ook elk moment is slecht, maar we gaan het absoluut niet vergeten. Daarom zeg ik het nu ook. Stil bij het overlijden van Martina Koeman.
1: Ja.
0: 65 jaar slechts mogen worden. Wensen familie Ronald en Ronald junior, die hier ook nog wel eens is aangeschoven en dat binnenkort ook weer zal doen. Heel veel sterkte in deze zware tijden. Dus van harte gecondoleerd namens het hele team hier aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, en dan gaan we toch door. Want dat zal niemand ons kwalijk nemen. Wie zijn nou, even kijken. We hebben het Europees voetbal van PSV, NEC en AZ. Hebben we dat even afgeserveerd net?
3: Nou, heb je het wel even gedaan, toch?
0: Ja, ik kreeg ook de indruk dat je daar niet altijd enthousiast over was.
2: Nou ja, kijk, je kunt van NEC natuurlijk niet verwachten dat ze gelijkwaardig zijn aan Juventus. Maar,
0: dat dachten
2: maar,
0: ze wel.
2: Maar ik heb zelden zo ongelooflijk verschil gezien. Dat was echt niet normaal meer.
0: Maar het leek alsof die keeper op een ander veld voetbalde. Ja. Dat liep er zo ver naast.
4: Mazzola speelde mee.
0: Ja?
4: Kijk. Nummer 10.
3: Was tweede keeper, hè, deze?
0: Ja.
3: Want dan hoef je misschien niet te kunnen. Vierde keeper dan.
0: Dan hoef je het niet te kunnen.
3: Ja. Nee, maar Bert maakte ze met de grond gelijk. Maar
0: Mazzola speelde dus mee in die Ajax-Inter.
3: Maar als je Sano mist, Eunal weg is, Oaiza weg is, dat waren de spelers vorig jaar bij NEC omdraaiden. Dat is gewoon wel.
0: Vele.
3: Ja, nee, dat is gewoon heel, heel veel. Het elftal van vorig jaar, van de tweede helft van het seizoen, had gisteren een hele andere, deze week een hele andere prestatie neergezet. Ja, dit duurt gewoon weer tot de winterstop dat NEC een paar stappen maakte. Ja, dat is het nadeel van hoe wij moeten werken.
2: Ja, ik ben altijd een groot voorstander van trainers die aan hun geloof vasthouden. Ja. Maar in dit geval is het wel heel erg extreem.
3: Het had niks uitgemaakt, Bert. Echt
2: nou, nee, goed, maar je staat nu wel echt te kijken. Ik bedoel, ik kan me geen Europa Cup wedstrijd herinneren waarin iemand scoort en niet eens meer juicht. Die zegt, okay, ja. Laat maar. Dat vond ik toch wel stuitend.
3: Ja. AZ deed het goed.
2: Ja.
3: Die hadden gewoon pech.
0: Maar ja, ook niet. Die hadden 4 keer... kon dus zo prijs schieten en
3: zelf, toch, bedoel je?
0: Ja. Één kans in 3 bewegingen.
5: Ja, ja, maar had echt meer ingezeten voor AZ. Ja. Dat was wel een ander geval.
3: En dan is altijd die cijfers. Maar ik bedoel, Sunderland investeert voor 70 miljoen deze zomer.
0: Nee, AZ is een volwaardige deelnemer. En dan is het wachten op Ajax, hè?
1: Zeker.
0: Ja, die gaat Europa in. Nou,
1: rustig aan.
0: Nou, hè?
1: Ja, we gaan altijd Europa in.
0: Ja.
5: Nou, nu scheelt het niet veel.
0: Nu scheelt het niet veel. Beetje vallen dan uit de lucht, de zijtjes. Hey, Jenny, we gaan even quizzen, hè?
2: Ja.
0: Ik had het jou wel verteld, hè, dat ze de René en Willy quiz hebben.
2: Klopt.
0: En dan algemeen. Dus het bestaat uit 2 gedeeltes. Als ik heb te wijzen.
1: Of ik die of die pen moet gebruiken.
0: Ja, dat weet ik toch. Dat mag ik. Kies jij zelf maar eens, Michael.
1: Oké, goed.
0: Nee, dat is de verkeerde. Maar goed, hou maar. Nee hoor. Tussen René en Willy van der Kerkhof.
2: Ja. Ja.
0: Maar we hebben wel een groot probleem. Twee problemen.
6: Nee, geen probleem.
0: Jawel, we hebben twee problemen.
2: Oh.
0: Het Twentekanaal. Hoorde ik tenminste tot drie keer toe op het nieuws terugkomen. Oh, ja. Dat kunnen we over 2 jaar niet gebruiken.
2: Ja.
0: Onthoud het even. Dus als mensen over 2 jaar het Twentekanaal door moeten, wat?
6: Ik heb het nooit nodig gehad.
0: Ja, maar je weet het maar niet, jongen. Maar dan weet je dat, over 2 jaar kun je er niet doorheen.
1: Nee, ze moeten daar gewoon een nieuwe spits kopen. Dan komt het wel weer goed.
0: Met Twentekanaal.
2: FC Twentekanaal.
0: Ja.
2: Boormans.
0: De René en Willy quiz. Hè? Dus je hebt de René van de Kerk. Nou, we hebben nog een probleem. Want René en Willy waren jarig. Maar de grote vraag is, wie heeft wie gefeliciteerd?
2: Oh, daar gaat één vraag ook over. De onderste.
0: Oh, gaat hij die vraag? Oh ja, oké. Okay.
2: Dat is geen vraag.
0: Oké, dus ik lees wat voor, Johnny. Ja, ik lees wat voor. Of René of Willy zei het. Maar we hebben ook algemene vragen. Waar wil je mee beginnen?
7: Doe maar met René en Willy.
0: En je mag een verdubbelaar inzetten bij een van de twee vragen. Bij René en Willy of bij de algemene vraag.
7: Oké, is goed.
0: Ja?
7: Ja, nee, is wel goed.
2: Ja, maar waar moet je weg zet je ding?
7: Nee, ik dacht dat ik op het moment zelf...
0: Nee, slim.
7: Algemene vraag.
0: Oké.
7: Okay. Ja.
6: Dat. Succes.
7: Bedankt.
0: Oké, bij welke profclub heeft Dries Roelvink ooit gevoetbald? Ik geef je A, Real Madrid. B, Atletico Mineiro. Of C, FC Amsterdam?
7: FC Amsterdam?
0: Ja, dat is Amsterdam. Maar wel in het B-11 al, hoor.
7: Ja, dat is ook prima.
0: Ja, zeker. Zeker. Je wist het ook meteen, hè?
7: Ja, en ik zat te denken, Dries Roelvink. Ja, nee, dat... Ja.
0: Ja.
7: Volgens mij toch niet in het buitenland, maar goed.
0: Nee, ook optredens niet in het buitenland.
5: Okay. Julio Iglesias speelde ook bij Real Madrid, dus je weet het nooit, hè, met die zangers.
0: Nee, zo is het ook. René en Willy.
7: Ja.
0: Weet je ook wanneer ik jarig ben, zei mijn broer, toen hij me feliciteerde. Nou, dat kon ik toch even mooi niet opkomen.
7: Willy.
2: Ja, is goed.
6: Dat is sterk, hoor.
0: Gokje of wist je?
7: Dat wist ik gewoon.
0: Snel. Je wist het, hè?
7: Ja.
0: Nou, wat is dan de stand,
1: Hij heeft 160 punten en hij staat bovenaan.
0: 160 punten.
2: Maar hij staat ook onderaan.
0: Dat is toch helemaal niet... Dat is toch helemaal niet...
1: En onderaan, hè? Ja. Ja.
0: Johnny, ik vond het hartstikke leuk dat je hier was.
7: Ik vond het ook geweldig om hier te zijn.
0: En kom binnenkort nog een keer terug, ja?
7: Graag.
0: Er zijn vele verhalen te vertellen. Je hebt ze lang niet allemaal kunnen vertellen, maar het wel iets over de stichting.
7: Zeker weten. Nee, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.
0: De stichting heet?
7: De Play Mental Foundation.
0: Oké, daar kun je, als je wat meer wil lezen, kun je dat, als je daarop drukt, dan kun je daar, vind je daar vele verhalen. Ook getuigenissen van spelers die het zelf ook moeilijk hebben gehad.
7: Klopt.
0: Dankjewel nogmaals. Ja, we eindigen het eerste uur, zoals te doen gebruikelijk, wilde ik altijd zeggen, met de mop van Loek, maar dat doen we al een tijd niet meer, helaas. Maar als je een mop van Loek wilt horen, dan kun je naar de website gaan en daar staan ze tot in lengte van jaren. Kun je ze altijd terugvinden. Tot de tweede uur, tot zo.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
25: Ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
26: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
27: Ik ben

0: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man gewond geraakt toen hij werd aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand had gestoken. Volgens ooggetuigen vluchtte hij daarna richting de A2. De politie zoekt nog 2 medeverdachten van de brandstichting. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhuisjes.nl.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey Raymond!
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
11: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Sportcafé.
7: Met Leo Driessen.
8: Ja. Dan is het nu eigenlijk tijd voor de bridge-uitslagen. Maar ja. Vertel even, Menno, waarom hebben we geen bridge-uitslagen tot nu toe?
9: Ja, ze komt eraan.
10: Ze kijk,
9: komt
10: eraan. Nee, we hebben ze wel. Kijk.
8: Ja, draait jij de tijd even vol?
10: Ja, die vrouw is van alle markten thuis.
11: Zo geduldig, hè, Leo?
8: Kijk. Nee, maar tijd is tijd. De radio wacht niet. Wacht op niemand.
11: Gasten moeten ook geholpen worden.
8: Ja, wat je het liefste doet.
11: Allebei.
8: Ja, dan moet je gewoon een minuutje eerder beginnen.
11: Dat zei Johan Cruijff altijd. Ik heb nog niet eens de tune gehoord.
8: Je moet een file eerder nemen.
9: Ja, moet je eerder file nemen.
8: Eerder file,
11: maar de tune moet nog komen.
12: 3, 6, 1,
11: 1, 1, 2, 0. Ga
8: de
12: tune toch
8: niet staan als je er niet bent.
13: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen.
9: Hoe kun je dat te laat zijn?
8: Hij ging de andere kant op. Aan het woord.
13: Cora, tegen de Wegen, Cora. Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
14: Tegen elkaar.
11: Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer.
8: Het is toch ochtend?
11: Oh, het is ochtend, ja, dat is waar ook.
8: Maar jij moet weg zo, hè?
11: Ik moet zo weg, want ik ga straks een Britstraat doen in Zwanenburg bij onze club.
8: Nou, ongelooflijk
11: dus
8: leuk.
11: Dus echt heel leuk. Ja,
8: dames en heren, even uw aandacht voor de Britstraat.
11: Even wachten, maar even
8: ja.
11: Oh, ik denk er is wat aan de hand. Oké, we beginnen met Greet en Nel. 37% is weinig, maar... Oké, Miep en Nanda.
8: Kun je degraderen bij jou? Degraderen uit een andere?
11: Nee, want we hebben nu maar één groep.
8: Oh.
11: We hebben, anders ga je naar de A of de B, maar dat hebben we op het moment niet, omdat we te weinig mensen hebben.
8: Okay.
11: Even kijken. Miep en Nanda was 38%. Art en Paula 40%. Carla en Thomas 43%. Ellie en Greet 46%. Henny en Sean 51%, gedeeld met Frank en Corrie. Marianne en Jannie 52%, gedeeld met Leni en Peter. En Geraldine en Christine 54%, gedeeld met Ans en Peter. Ja, ze wordt nou spannend hoor, hé. Echt
9: ja?
11: Wel?
9: Deed
11: ja,
9: je wel
11: ja,
9: mee?
11: Ja, wordt wel... spannend, wordt spannend.
9: Deed je wel mee?
11: Ja, het wordt spannend.
8: Wat zei je, Michael?
9: En dan ze meedeed. Ik heb het namelijk nog niet gehoord.
8: Mag Michael er tussendoor?
11: Nee, ja, voor mij wel. Ja, ik kan wel wat van Michael hebben.
8: Ja, begrijp ik.
11: Oké.
8: Okay.
11: Arjen Greet, 57%. Gedeeld met Marian en Cora op de eerste plaats. Vleeuwen was ik de laatste en nu eerste. Hey. Goed, hè, Leo?
8: Hè?
9: Goed, eerste. Hè? Eerste.
8: Ja,
9: eerste.
8: Geweldig.
11: Ja,
8: gedeeld.
11: En vorige week waren we laatste.
9: Ja.
11: Ja, maar achter die 57 staat nog iets. Want wij hadden 57-99. En de tweede plaats had 57-64.
10: Al ruim. Weet je, het was ruim. Daar is het niet gedeeld.
11: Ik zet altijd gewoon maar de hele...
8: Ja, maar nu even niet.
11: Nou, ik heb het nu even uitgelegd waarom het gedeeld wordt.
8: Nou ja,
9: valt
8: ja.
9: De bescheidenheid.
11: Nou, ik zou
8: maar
11: zeggen...
8: Maar iedereen... bescheidenheid was je toch eigenlijk de eerste.
11: Ja, ja.
8: Dat
11: ja.
8: Wou je toch even...
11: Dat wou ik toch even melden.
9: Op naar Zwanenburg.
11: Ja, ja.
8: Dat zei je? Dat
9: op naar Zwanenburg.
11: Ja, op naar Zwanenburg. Allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week.
9: Heel veel succes.
11: Ja, dankjewel. Doei, doei.
8: En als je lid wil worden van de Bridge Club, dan...
11: Ja, mag altijd. Graag zelfs. We hebben leden nodig.
8: Ja.
9: Stuur maar een kaartje.
11: Nee, ik is ook het respect.
8: Ken je Britsje, Arno?
9: Ik zou het wel willen leren.
15: Klaverjassen kan ik wel, maar...
8: Klaverjassen?
15: Ja.
8: Kraken?
15: Ook.
8: Ja.
15: Ook.
8: Maar Britsje is hartstikke leuk.
9: Nou, dan gaan we eens een keer kijken.
8: Nee, je moet gewoon een keer heen, man. Dat is toch leuk?
9: Zwarenburg is vlakbij. Zwarenburg is vlakbij.
8: Ja. En dan moet je er een mooi verslag van maken. We gaan het dadelijk hebben over Oranje, het Nederlands elftal. En ook Jong Oranje. Weet je hoeveel spelers van AZ daar geselecteerd zijn? Ja, Arno, jij weet het ongetwijfeld.
15: Ja, volgens mij vergeet iedereen er nog één.
8: Ja, Zeefuik.
15: Zeefuik hoort er ook
8: ja,
15: bij.
8: Ja, die heb ik erbij gezet, ja. Dus ja. Het zijn eigenlijk negen.
15: Mm-hmm. Dat is eigenlijk Jong AZ.
8: Daal, Dijkstra, Goes, Oefkier, Schouten, Owusu, Oduru, Smit, Kwakman en Zeefuik.
16: Die Dijkstra wordt een hele grote.
8: Als je maar niet...
9: Dat is toch wel een signaal naar Nederland, hè? Dat AZ zoveel spelers in dat Jong Oranje heeft.
15: Ja, en...
9: Waar blijven die andere jeugdopleidingen nou?
8: Ajax heeft er eentje, Jansen.
15: Ja, maar als je... je noemt Ajax. Maar als je natuurlijk 14 spelers haalt dit seizoen... Dan ga je wel meedoen om de titel waarschijnlijk. Maar dan is het ook een signaal naar je jeugd van... Ga maar niet bij ons spelen, ga maar naar Alkmaar toe. Want daar heb je wel een kans. Dus dat is het nadeel van hetgene wat er natuurlijk nu in Amsterdam gebeurt.
8: Ja, het is een beetje een zo'n dire straits, hè? Van oké, de jeugdopleiding... AZ doet te veel aan de jeugdopleiding. Dan wordt het voor de jeugd al aantrekkelijker om bij AZ te zitten. Dan... gaat er minder doorkomen bij Ajax. Dan gaan ze dus aankoop. Dan wordt het nog meer. Dus dat is een zichzelf versterkende negatieve spiraal. Wat gaan we daar dan doen met de Ajax, Michael?
9: Nou ja, dat weet ik niet. Ik zou eens iemand van Ajax uitnodigen als ik jou was.
8: Kijk wel uit, zeg. Menno, wat vind jij?
10: Wat de speculatie is, en dat ik weet niet of het ook zo gaat uitpakken... maar dat is in ieder geval wel wat er binnen de club gedacht wordt... dat er nu... heel erg op de korte termijn wordt ingezet om te presteren... Ja. Met een elftal vol aankopen.
8: Even Champions League
10: maar
8: halen.
10: Maar dat dan in de volgende zomer... zullen een aantal van die hoogwaardige buitenlanders ook weer vertrekken. Juist. En dat dan Aaron Bouwman klaarstaat, Wazaan klaarstaat... En dat dan die jeugd er weer in kan schuiven... en dat Ajax dan eigenlijk met een soort bocht... weer terug kan keren naar het eigen model.
8: Maar wat vind je van dat idee?
10: Dat zou in theorie kunnen werken. Wat er op dit moment gebeurt, het zou allemaal in theorie kunnen werken. Het kan best goed uitpakken. Het kan ook misgaan. En dan is het volgend jaar weer zo'n chaoszomer... waarin een elftal bij elkaar moet worden gesprokkeld... zoals dat deze zomer ook gebeurd is. Maar de gedachte is wel dat Ajax kan terugkeren met een bocht naar het eigen model.
8: Maar het klinkt toch wel een beetje als een noodreparatie?
10: Dat is het ook.
8: Dat je vriendelijk verzocht wordt om het raampje even tegen te houden... zolang we vliegen, want...
10: Het is een enorme gok eigenlijk op de korte termijn.
8: Het kan heel goed werken.
15: Ik keek even naar die stand, want ik vind het verhaal wel mooi. Maar Jong Ajax staat gewoon 14e, dus ik neem aan dat de trainer binnenkort ontslagen wordt. Maar
8: die moest even.
15: Ja, ze gaat het toch daar. Nee, ja, die staan gewoon wel weer 14e. Het is ook wel een teken aan de wand natuurlijk. Hè.
8: Die verloren met 6-1 van Jong Utrecht. Hè?
15: Ja, AZ wil nu met 4-1 van Volendam. Jong AZ. Dat is nogal een uitslag in die KKD. Nee, je hebt gelijk, ik snap dat wel. Ik vraag maar, wat ik wel interessant vind, Jordi wordt binnengehaald. Ik denk dat hij het best aardig doet. Ik vind wel heel veel wat er komt. Een beetje overdreven misschien, maar je moest wel wat. Want het was natuurlijk brandhout. Dus je gaat om de titel waarschijnlijk meespelen. Die kans is vrij groot. Maar wie zijn er nu bij Ajax dan inderdaad echt met man en macht... dag in dag uit bezig om ervoor te zorgen dat wat jij nu vertelt... volgend jaar of het jaar daarna inderdaad wel gaat staan?
10: Ja.
15: Want daar is Cruijff, lijkt mij... niet mee bezig. En je kunt zeggen, dat is zijn opdracht ook helemaal niet. Die moet gewoon zorgen dat ze weer meedoen om de titel. Prima. Als dat de opdracht is, is dat de opdracht. Maar dan is er wel de taak, en dat vind ik wel interessant, of dat dan ook gebeurt en wie dat dan doet, dat je ervoor zorgt dat je wel volgend jaar of het jaar daarna wel weer op dat pad komt wat jij nu bedoelt. Want anders, we zijn nu elke keer weer alles aan het uitvlakken wat degene ervoor bedacht heeft. Kijk, misschien dat maakte er ook een puinzooi van. Alles weggevlakt door Kroes. Wat hij gedaan heeft, is nu allemaal weer ongeveer vertrokken. Nu Jordi er is. Nou, die blijft ook geen 4 jaar bij Ajax werken. Klopt. Dat is 1 jaar of maximaal 2 jaar.
8: Ik denk dat je aan ongeveer 70 spelers komt in die periode.
15: Ja, dat is natuurlijk absurd.
8: Allemaal even wel langer, nog kort niet.
10: Ja. Ja, wat Arno zegt is natuurlijk waar. Hè? Het is een speculatie. Het is een hoop eigenlijk. Een
8: is plan. Die Bissouma daar ook een voorbeeld van die nu gehaald is?
10: Dat is wel zo'n figuur waarvan je dan denkt, ja, het is weer een uitstekende voetballer, maar het is wel weer eentje erbij. En dat wordt wel een elftal dat veel van kortlopende contracten aan elkaar hangt.
8: En toch ook eentje met een krasje?
10: Maar dat zijn allemaal spelers met een krasje.
8: Ja,
10: hè?
8: Dat bedoel ik.
10: Dat kan, want anders komen ze niet naar Nederland. En dan, dus het kan goed uitpakken.
15: Maar je houdt dus nu 2 spelers in het team over van vorig jaar ongeveer, gemiddeld. En je houdt 2 spelers bij Ajax in het eerste over uit de eigen... opleiding in het elftal maximaal. Er komen wedstrijden straks voorbij dat er misschien zelfs wel 10 of 11 spelen die niet door Ajax zijn opgeleid. Ik denk dat in de geschiedenis niet vaak is voorgekomen.
8: En niet eens de naam van eigen club kunnen uitspreken waarschijnlijk.
15: Is dat zo?
8: Nou ja, dat is toch voor de meeste
15: moeilijke naam.
8: Ja, dat is ook wel weer het nadeel, ja. We gaan daar deel 2 van laten horen zo. Maar we hebben nog in het eerste uur, of in het tweede uur, nog geen muziek gehoord. En die staat wel klaar, die Billy Preston.
9: Ik denk dat jij gelijk hebt.

0: interlands, vrienden. Vier interlands tussen 20 september en 9 oktober. De lange leegte. Zo kopte het in mijn originele Algemeen Dagblad. Geen Amsterdamse krant, hè? Algemeen Dagblad, voor de goede orde. De lange leegte. Ja. Is dat zo? De keukenkampioen-divisie die blijft er gewoon doorvoetballen. Dus wat is er eigenlijk aan de hand? Hé, ja. Michael?
1: Dat was mijn allereerste wedstrijd toen ik voorzitter werd bij Ajax. Naar de lange leegte. Wat een end. Echt ver weg, hoor.
0: Heb je omgereden?
1: Nee. Maar het was wel ver weg.
0: Ja.
1: En toen dacht ik na 20 minuten, jeetje.
2: Laatste stuk,
1: pas 20 minuten hebben we pas gespeeld. Ik was nog helemaal niet klaar voor dat voetbal toen.
0: Hmm.
1: Ontvreselijk.
0: Wel gewonnen, zeker?
1: Dat uiteraard wel, natuurlijk.
0: Ga, zoek het even op, Michiel.
3: Ben je dan Ajax? In 91.
0: En je mag vals spelen.
4: Ik dacht 0-1 door een doelpunt van Dennis Bergkamp. Maar
0: wie dit nu op dit moment weet...
3: Ja,
4: is echt ziek.
3: Zonder verdubbeling.
1: Die moet winnaar
0: opgeven voor elke quiz in Nederland.
4: 200 punten.
0: Huh? Heb je het, Michiel?
3: Nee, ik ben nog bezig.
0: Oh.
3: Komt in derde uur.
0: Praat je de tijd even vol? Nederlands Elftal. Ja, tussen 20 september en 9 oktober. Nou, dan heeft bijvoorbeeld in zijn originaliteit... en misschien ook wel wijsheid Jurgen Klopp besloten... de nieuwe manager van het Duitse Elftal... had ook een aardige speech. Maar goed, daarover misschien in een ander programma. Of iemand er wat van vindt, mag je daar ook wat over zeggen. Maar hij heeft twee selecties gemaakt... Zegt ja, maar zoveel wedstrijden spelen en dan kan ik ze ook eens een keer even allemaal zien. Arno, wat vond jij ervan? Van dat besluit?
2: Nou ja, het was wel revolutionair wat hij aankondigde. En er zijn denk ik meerdere redenen waarom hij dat doet. Hè. Die vier wedstrijden kort achter elkaar helpt. En inderdaad, hij moet een heel nieuw team opbouwen. Duitsland heeft ook gefaald op het wereldkampioenschap. Hij heeft wel heel veel jonge spelers erbij gehaald.
0: Niet Brands, hè? Hij is er niet gehaald.
2: Nee, maar je ziet het verschil. Want dan even, dan zelf al kunnen we erbij betrekken. Waarom zien we in verhouding weinig jonge spelers bij de selectie van Xavi? Dat zal natuurlijk echt KNVB-werk zijn. Die hebben onderling afgesproken. En ik denk ook wel terecht dat Jong Oranje er alles aan moet doen om dat EK nog te halen. Dus spelers die anders op de bank zouden zitten bij Oranje, Kees Smit bijvoorbeeld of Daal, zijn er nog wel meer, kunnen nu beter in Jong Oranje die wedstrijden spelen om een laatste poging te doen om dat EK te halen. Dus daarom zie je maar twee jeugdspelers bij Xavi die eigenlijk een kans krijgen. En zie je bij Duitsland dat ze daar blijkbaar geen boodschap aan hebben en dat ze gewoon een ongeveer jong Duitsland nu ook in die A-selectie hebben. Dat is een verschil in aanpak.
0: Ja, wat vind je ervan?
2: Nee, ik vind
0: wie heeft de beste aanpak?
2: Wat Nederland... Ik dacht eerst ook even, waar blijven die jonge jongens? Hè? We zagen die selectie en dachten allemaal, nou, weinig nieuws onder de zon. Memphis niet. Nee, vind je het gek? Geen bondscoach natuurlijk in Nederland zou nu Memphis erbij halen. Weghorst niet, kunnen we ook allemaal wel begrijpen.
0: Nou, dus, dan gaan we dadelijk nog eventjes...
2: Dat mag. Het ziet er wat conservatief uit, dat bedoel ik eigenlijk. Maar dat is niet zo als je dan even het belang van jongeren erbij pakt.
5: Veerman terug, dat is toch wel...
2: Nou, dat vind ik
0: wel... Dadelijk de details, even de grote lijn. Wat zei je?
3: Het klopt.
0: Wat?
3: 0-1 Bergkamp.
2: Knap.
3: En in welke minuut?
0: Maar wie is dat uit zijn hoofd?
3: Ik.
1: Menno.
0: Daar kun je voor behandeld worden, hè, Menno?
3: Ja,
0: Johnny is
3: net met Johnny
0: praten.
3: Ja, ja. Welke minuut? Het is een afwijking.
0: Was het buiten spelgoal, toch?
3: Nee, volgens mij was hij tamelijk vroeg. Het was volgens mij in de eerste helft. Maar weet ik niet meer. Ja.
1: 29e minuut.
3: Ja. Ja.
0: Was je er?
3: Nee, dit is, maar hier snij je een trauma aan. Ik ben, denk ik, 15, 16 jaar lang naar alle uitwedstrijden van Ajax meegegaan. En de lange leegte is de enige waar ik nooit terecht ben gekomen.
0: Ik ook.
3: Dus dat is voor mij een... Ik ben alleen later, toen Veendam al failliet was... want het staat er nog allemaal.
0: Ja, ja.
3: Er vinden nu culturele evenementen en zo ook plaats. Het is een unieke plek. Heel bijzonder.
0: Maar het was lastig te bereiken, toch?
2: Het laatste stuk. Maar wat Michael zegt, ik ben er wel een paar keer geweest. En ik heb een keer terug, was het mistig? Nou, mistig. Je zag geen hand voor ogen. En kom dan maar eens uit Veendam weer in het midden van het land. Ik heb het geloof 3,5 uur over gereden.
3: Volgens mij
2: dat stond helemaal niet op.
3: Het was ook het stadion in Nederland waar je volgens mij het verst van een treinstation zat.
0: Ja, precies.
3: RKC heeft dat bijvoorbeeld ook. Dan moet je naar Den Bosch met de trein en dan met een bus. En zoiets was het Veendam ook. Maar wel bijzonder, hoor.
0: Als je Waalwijk zegt, dan moet ik denken aan het verhaal van

0: onze vaste medewerker Arend. Die met nog twee andere Telstar-fans zonder begeleiding zich vervoegde bij RKC bij de uitwedstrijd. Toen zeiden ze daar bij de veiligheid: nee, jullie hebben geen. Jullie zijn niet met de combi gekomen. Ja. Die moesten met z'n drieën werden ze geweigerd.
1: Ja, dat soort fratsen.
0: Mochten niet naar binnen.
2: Ja. Was het toen nog de fietsenstalling of was het nieuwe stadion dan?
0: Was het nieuwe stadion, ik begrijp het al. Was het nieuwe stadion.
2: Oh, dat wilden ze heel houden.
0: Wilden ze natuurlijk wel even mooi houden. He? Maar dat je het weet, hè, Rieberg.
3: Zijn jij nou onze vaste medewerker over Nico? Ja, hij is godverdomme je producer, hoor. Je producer is hij.
0: Nou, hij is gewoon op vakantie.
3: Jij bent de vaste medewerker.
0: Gewoon, ik heb jou wel eens een producer gezien die midden in het seizoen op vakantie gaat.
1: Ja.
0: Nou, wij wel.
3: Ja.
0: Dan moet je hem op aanspreken, Michael, de volgende keer.
3: Nee, jij bent de vaste medewerker. Hij is de producer.
0: Ja, maar de producer mag op vakantie.
3: Tuurlijk.
0: Ah ja, oké. Schijnt dat hij ook geen gedicht heeft? Of dat is toch even spannend?
2: Dat vind ik het wel heel erg kwalijk.
0: Ja,
3: dat vind ik dan wel weer een minpuntje.
0: Ja. Ja, maar het is nog niet zover. Het moet allemaal nog voorbij komen. Is dat zo? Jong Oranje de Volk, is dat zo erg als ze er allemaal niet zijn waar ze nu...
4: Dat zou voor de KNVB natuurlijk wel gezichtsverlies zijn. Voor de beoogde, misschien ooit toekomstige bondscoachreiziger zou dat niet goed zijn. Dus er zijn wel heel veel redenen.
0: Hebben ze dat nog in eigen hand?
4: Volgens mij, ja, zeker wel. Oh. Maar ze moeten echt wel nu alles gaan winnen. Twee keer verloren, dus ze moeten alles winnen. En ze willen dat EK halen. Daar hoort Nederland natuurlijk ook gewoon wel met zijn jong elftal. Dus we zijn ook goed vaak op die toernooien. Dus
0: Gianni Zuiverloon, twee keer Europees kampioen. Hè?
4: En we hebben ook wel de spelers ervoor. En bovendien, er zijn nu 26 spelers geselecteerd, hè, door Xavi. Dus die heeft er echt wel meer dan genoeg voor die twee interlands.
0: Ja, wat de basisvraag was, wat Jurgen Klopp gedaan had, twee selecties maken.
4: Dit geval niet zo logisch.
0: Nee. Maar van Klopp wel, toch? Een originele gedachte?
1: Ja, het zijn er bijna drie, hè? Het zijn 44 spelers, geloof ik. Hè? Dus het is echt een heleboel wat hij heeft opgeroepen.
4: Het was slim, je bent wel meteen van al het gezeur af.
0: Ja. Julian Brandt niet.
4: Nee.
1: Het is een soort longlist voor een nieuwe periode. En ik begrijp die gedachte wel, omdat je ook echt nu weken hebt om er naar te kijken. En ik denk dat bij Xavi inderdaad, om de reden die Arno aangeeft, dat vernieuwingsproces een beetje vertraagd op gang komt en dat het daarna komt. Want die gaat ook verjongen. Dan gaan we ook die jonge namen wel zien.
0: Oké, die gaan we zien. Maar bijvoorbeeld CGL die erbij gekomen is. En Van Bommel. En Van Dijk nog steeds erbij. Daar werden ook... Er was wel gedacht over. Heeft Xavi met hem gesproken? Is dat zo? Heeft hij gevraagd waarom hij er zelf in stond?
4: Er is gesprek geweest, maar ik snap dat eerlijk gezegd niet helemaal.
0: In welke taal?
4: De
0: wartaal.
4: In het Engels, denk ik. Maar wat doen wij toch een beetje lelijk over Virgil van Dijk? Dat is toch een van de
0: meest geweldige
4: spelers die wij de afgelopen 10 jaar in Nederland hebben gehad. Dus
0: nee, eens.
4: Helemaal toch niet als die speelt volgens mij toch bij een club die Liverpool heet, die het wel een aardige club is.
0: Ja.
4: Dus er is toch niks mis mee dat Virgil van Dijk nog gewoon voorlopig bij Oranje blijft?
0: Nee, ik bedoel het ook meer zo. Het is aan Virgil, vind ik, gezien zijn status, dat hij... Ja. Hij kan 100 interlands halen, nu met deze 4 potjes die eraan komen.
4: Ja.
0: Dus dat is ook wel een mooie... Ja, Michael?
3: Nee, dat vind ik ook. Leuk voor hem. Goed
0: dan
3: voor
0: krijg
3: hem.
0: Je een haasje, toch? Met 100 interlands, of was dat er 1?
4: 1.
0: Oh, 1. Wat krijg je bij 100?
2: Leo is
0: 100 haasjes.
2: Leo is nogal van het doorselecteren. Dat doet hij in deze uitzending ook altijd.
4: Okay. Ja. Maar jij mag wel blijven bed altijd.
2: Ja, daarom. Dan kun je
4: jij weet iets van Leo.
0: Ja, A, hij weet iets van mij. En B, hij weet heel veel van mij.
3: Ja, weet je, ik vind het wel jammer wat er over Weghorst werd gezegd. Ik ben namelijk een Weghorst.
0: Mm-hmm. Nou, door naar het volgende onderwerp.
3: Ja, die jongen die wordt miskend. Dat vind ik jammer.
0: Je houdt niet van voetballen, dus jij?
3: Nee, dat heeft er niks mee te maken. Hij staat er, hij maakt goals. Ik mag hem wel.
1: Maar hij moet via dat Twente-kanaal naar Zeist altijd. Hè? Dus die gok kun je niet nemen.
0: Nee, zeker over 2 jaar niet.
1: Ja.
3: Hij kan met de paardentram gaan. Dat is geen punt.
0: Nee, ik bedoel...
3: Toch een goede voetballer?
0: Nou.
1: Nee? Goeie spits.
0: Voor het Nederlands elftal, hè? Daar gaat het even om. En Depay niet selecteren en Weghorst niet selecteren. Ik snap het al. Jij, Menno?
1: Ik ook wel, eerlijk gezegd. Ja.
0: Je had ook een handvol binnen, hè? Ik bedoel, het is met dat beide, trouwens.
4: Ja.
0: Als je zeker weet dat je ze leveren, dan kun je... Maar...
4: Ik denk dat hij inderdaad Malen wel een beetje wil beschermen. Wil aangeven dat hij die belangrijk vindt. En Brobby. Er zitten wel maar 2 echte centrumspitsen in de hele selectie. Normaal zou je er wel 3 of 4 misschien wel meenemen. Dat is
0: Casillo Fleming al verwacht.
4: Ja, nou, ik...
0: Die maakt toch doelpunt op het hoogste niveau, ja, in Engeland.
4: Dat is waar.
0: Nu ook weer bij Ipswich.
4: Ja, maar je praat over Oranje. Jij kijkt net bij Weghorst een beetje, maar dat heb ik dan ook wel bij Fleming. Maar dat komt ook omdat ik in Nederland hem best wel veel heb zien spelen. Ja, Oranje is nog wel even een categorie hoger.
3: En wat vinden jullie van Kluivert?
4: Dat hij erbij is, bedoel je?
3: Ja.
4: Nou, dat die hoort wel bij het Nederlands elftal. En het voordeel is van Kluivert dat hij natuurlijk ook nog wel op eventueel op meer plekken kan spelen. Maar hij is wel een speler die in de selectie van het Nederlands elftal hoort.
3: Vind ik ook. Vind ik ook.
4: Ja. Ah, er zit dan niks. Valente was misschien opvallend, maar hij kiest voor Taylor. Haalt Taylor terug, Valente niet. Nou ja, je zou kunnen zeggen, je pakt er één van die twee. Maar het is een selectie die best wel overwogen lijkt. En,
3: ik denk goed.
4: Ja, en er zal ook Van Nistelrooy zich wel mee bemoeid hebben, die het WK heeft meegemaakt. En Til er niet bij, dat is ook niet zo heel raar natuurlijk, omdat hij voor de teampositie eigenlijk nu al heel veel opties heeft. Hij bovendien veel spits speelt, dus... Ik denk dat er niet zo aan de hand is. En hij wil gewoon ook tegen Duitsland niet experimenteren. Hij wil gewoon tegen Duitsland een goed resultaat halen als nieuwe bondscoach. Ja, ja. Dat is ook niet zo heel gek, toch?
0: En Duitsland wil blijkbaar wel experimenteren.
4: Ja, nee, er zit een verschil in. Dat klopt, in de aanpak. Ja. Dus dan winnen wij met 3-0. Dat bedoel je, toch?
0: Ja, lijkt mij wel, ja. Klopt. Maar dan hebben ze dus 34 spelers op de bank. Nee, het zijn in tweeën gedeeld. Dus komen
1: dat lijkt me niet dat gaat...
0: Nou ja, de banken zijn tegenwoordig lang. Iedereen verder eens? Of zit er nog een speler bij waarvan je zegt... Bert, die hadden ze moeten selecteren, dat hebben ze niet gedaan? Nee?
3: Weghorst.
0: Wat zei je?
3: Weghorst.
0: Ken je dat nou? Ik begrijp dat niet.
3: Ik heb er verstand van, Leo.
2: Nou, nu ineens... Je hebt altijd
0: er zijn heel veel opnames waarin jij zegt... ik praat niet over voetbal, want daar heb ik geen verstand van. Hè? Ja. Weet je, hè? Ja. Die bandjes zijn bewaard. Hè?
3: Ja, ik weet het. Weet
0: je, hè? Maar nu heb je er wel verstand
2: van. Wie zegt dat ik consequent moet zijn?
0: Juist, wie zei dat?
3: Kokiboom, van Feyenoord.
0: Ja, en waar staat hij altijd als Feyenoord Ajax werd gespeeld? Waar staat hij dan?
3: Wie, Kokiboom?
0: Ja.
3: Ik denk bij het bestuur van de bezoekende partij.
0: Nee, is dat bij Overmaas, ging je altijd kijken.
3: Oh.
0: Dat is een oude clubje van zijn. Kon de spanning niet aan. Dan keek je de kieboom uit te kijken. Nou ja, dat doet ook, we hebben dat overzichtje nog even. Geen gedicht van Arend of toch een gedicht van Arend? We gaan het zien. We hebben wel de column van Pieter om te beginnen.
3: Oh, Pieter.
5: Ja, we zijn natuurlijk wel bekend om de royale lach.
6: De column van Pieter de Waard.
7: Vandaag kunnen wij van 's lands oudste derby genieten. Koninklijke HFC tegen AFC. 2:30 aan de Spanjaardslaan. Entree Emmauslaan 2, te Haarlem. De aftrap bij de Good Old wordt verricht door Sjaak Zwart. Zwart, Paco voor Intimi en Mr. Ajax voor buitenstaanders. De levende legende luistert met zijn trap de opening van het nieuwe clubhuis op. Sinds 1879 wordt dit het derde huis van de Koninklijke. Het eerste onderkomen brandde in 1974 tot de grond toe af. De brandweer reed helaas naar HFC Haarlem in plaats van naar HFC, de Koninklijke HFC. Het pand daarna deed 50 jaar dienst en is tezamen met de houten tribune gesloopt. Beide te klein en weinig geriefelijk. Tja, grandeur en allure passend bij de Koninklijke ontbraken al sinds de oprichting. De nieuwbouwplannen dateren reeds vanaf het moment dat Pelle Bram Hugo de Waard, onze oudste zoon, als auspoetser bij de Royale floreerde. Zijn start al daar is inmiddels een kleine 25 jaar geleden. Edoch, door de daadkrachtige leiding van voormalig voorzitter en immediate past president Dirk-Jan Rutgers, werd het plan, gedragen door leden en gullegevers, een afgerond dossier. Nu, met oud-KNVB-voorzitter de heer Just Spee aan het roer, wordt de verrijzenis vandaag dan eindelijk een feit. Architect Heiko Hulsker ontwierp een weldadig pand met dito-tribunes. Jan de Wit, niet van de touringcars, maar van het bouwbedrijf, zette het spulletje behendig neer. Een comfortabel clubhuis met kleedaccommodatie, een kinderdagverblijf en een praktijk van fysiotherapie Leidse Vaart. Nu, 3 jaar voor het 150-jarig jubileum, heeft 's Lands oudste eindelijk een huis met cachet. Komt dat zien!

0: Ik was een betere.
1: U heeft geluisterd naar het gedicht van Arend, getiteld De Grote Stilte.
2: Dat is toch opzienbarend, dat vrije gedicht van Arend.
1: Prachtig gewoon.
3: Gedicht van Arend.
1: Maar heeft u de bundel gehaald?
4: Nee, deze haalde de bundel niet. Het boek verschijnt trouwens 7 november, zaterdag 7 november.
1: Niet dreigen, hè?
4: Nou, dat is een aankondiging. Dus
1: en waar,
4: waar zit het dreigement in?
1: Waar wordt het gepresenteerd zo'n beetje?
4: Ja, in deze,
1: heb je al een locatie?
4: In deze heilige locatie.
1: Nou, dat is Michael, we hebben het al.
0: Zijn er hapjes?
1: Zijn er hapjes?
4: Ja, ja. Vette hapjes.
1: Arno, hoe lang ben je pensionado?
5: 3 weken.
1: Drie weken. Dus je moet je
5: hartstikke
1: eerste,
5: druk.
1: Moet je eerst officiële... Oh, je hebt nog geen pensioen, krijg je nog niet, hè? Dat,
5: nee.
1: De AOW.
5: Ik ben pas 66.
1: Ja, ja, ja. Je krijgt over een jaar pas je AOW. Maar, ja.
0: Ik vind het jammer dat je weg bent. Waarom? Dat bedoel ik serieus. Mm-hmm. Waarom doe je dat nou?
4: Waarom doe je dat nou?
0: Ja.
1: Hebben jullie dat ingestoken met elkaar?
5: Ja,
1: deze?
5: Ja, ja, we kwamen elkaar al buiten tegen.
1: Ja, ja, ik krijg het indruk.
4: Leo, heet dat niet een gesloten vraag?
1: Ja, dus, Michael, jij stelt wel van die gesloten vragen. Ja,
0: maar waarom doe je dat dan?
1: Waarom doe je het nou maar? Hallo, het is een compliment.
5: Nou ja, dat is het ook. Er zullen veel van mensen ook anders over denken. Nee, Michael, ik heb geprobeerd om het al een beetje uit te leggen. Maar ik heb A, wel heel lang gewerkt. B, zegt op een gegeven moment je gevoel gewoon van... het is eigenlijk wel mooi geweest. En dan kan het omdat je dan nog wat vakantie hebt staan in mijn geval... En het bevalt ook prima, eerlijk gezegd. En ik blijf dit volhouden, op vakantie gaan, leuke dingen doen... tot ergens voorjaar, volgend jaar.
1: Stofzuigen.
5: Dan ben ik misschien zeker. Ik word ontzettend misbruikt nu thuis. Koken, maar dat vind ik wel leuk. Boodschappen doen. Afwassen. Honden uitlaten. Vaatwasser uithalen, zeker. Hoort er ook allemaal bij.
4: Schilderen.
5: Zou ik graag willen, want ik zou wel wat meer willen klussen... maar ik ben zo onhandig. Als ik ben van buurman en buurman, weet je wel. Ik zie dan iets, dan denk ik van... dan zou ik eigenlijk wel iets aan moeten gaan doen. Maar als ik dat dan doe, dan wordt het alleen maar erger altijd. Dus dan moet je uiteindelijk toch weer een klusjesman laten komen. Dus dat kan je dan toch maar beter doen. Ik zou wel heel graag handig willen zijn. Maar ik ben niet handig.
1: Wat zou je zeggen, Marco?
0: Nee,
5: dat zien we volgend jaar wel.
1: Maar het van plan zijn, het voornemen hebben... het in je hoofd ook zo ruimen dat je weet dat dat eraan gaat komen.
5: Ja.
1: Maar het ervaren, dat is anders.
5: Ja, maar het is 3 weken. Niet,
1: hè?
5: Het
1: is nog te vroeg.
5: Het is 3 weken en ik was een week weg. Nee. Bevalt me prima. Ik vind het lastig op momenten. Heel flauw, maar dan kijk ik naar de site van de NOS. Ik zeg altijd gewoon onze site. En dan lees ik een artikeltje en dan denk ik, hé, dat klopt niet. En dan had ik altijd de neiging, dat deed ik dan. Dan belde ik even de redactie en zeg, jongens, er staat een dingetje in dat artikel. Moet je even aanpassen, daar heeft iemand overheen gelezen. Dat is fout, weet je. Dus ik lees nu ook zo'n artikel. Dan denk ik van, nee, niet bellen Vermeulen. Niet bellen, dat kan je niet maken, weet je wel, nu. Dus dan bel ik niet.
1: Maar je bent weg.
5: Dat vind ik dan wel lastig. Weet je. Dan denk ik van ja, er blijft wel die fout in dat artikel staan, omdat niemand het ziet. Moet dat toch niet stiekem even bellen? Je moet er iets voor gaan bedenken. Dat ik,
4: niet lezen.
5: Jawel, ik blijf gewoon alles volgen.
0: Altijd bellen.
1: Je laat,
5: wel bellen.
0: Ja, wel bellen, ja. Absoluut.
1: Je laat wel ruimte open over eventueel over een tijdje. Als je gewend bent aan het nieuwe leven. Of je daar nooit aan bent om toch nog te gaan freelancen. Maar is daar elke zender daarvoor dan een kandidaat? Als dat eenmaal zover is?
5: Ja, maar
1: ik ga maken wat stapjes.
5: Zover zitten we helemaal niet. Mensen zeggen steeds, ga je commentaar geven. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet van plan. Maar
1: je maakt je wel zorgen over... Ik heb gelezen, je maakt je wel zorgen over de jongen.
5: Zeker. Die boodschap heb ik volgens mij nu al wel een paar keer uitgedragen. Maar dat is ook echt een hele, hele serieuze en bewuste. En in dat interview zeg ik ook, de NOS... en ik noem ook Ziggo, maar laat ik het bij de NOS houden. Die bezuinigen, dat moet ook. Maar dat gaat vaak heel erg snel ten koste van commentatoren. Dat is lekker makkelijk, weet je wel. Die bezuinigingsslag maak je meteen. Dan zet je die in een hok. Laat je ze niet ter plekke gaan. Dat scheelt wat geld. Maar vervolgens wil je van diezelfde commentatoren, dat zijn gewoon journalisten, want dat ben je van vak, willen ze wel hebben dat ze in podcast zitten, dat ze overal op de hoogte zijn, dat ze nieuws hebben, dat ze die dingen kunnen duiden, kunnen uitdragen. Hoe kan je dat nou verwachten van mensen als je ze alleen maar opsluit in zo'n hok? Het is zwart-wit wat ik nu zeg, maar dan begrijp je het ook wel een beetje. Ik vind dat onze mensen, als je dat allemaal van ze wil, moeten ze ook regelmatig met clubs mee kunnen reizen, wedstrijden ter plekke zien en niet alleen maar vanaf een monitor om er ook om de kwaliteit te behouden. Nou, dat is een van mijn standaard dingen.
0: Je merkt zelfs dat een verslaggever, als ik hem zo even mag noemen, in een hok zit.
5: Tuurlijk.
0: En niet bij de wedstrijd.
5: Tuurlijk.
0: Dat merk je gewoon.
5: Maar commentatoren zijn niet gek, want ik hoorde net deze week over Bezicho de commentator benoemen. Ja, de regisseur is wel heel erg risicovol met zijn slow motions. Daarmee wil zo'n commentator ook zeggen, sorry als ik het niet zie. Ja, dat is niet mijn schuld, want ik zit hier in een hok. Maar dat komt omdat ik niet daar ter plekke kan zijn.
1: Ja, wat ook een nachtmerrie is, zijn de koppen die geshowt worden. Hè? Weet je,
0: ja, maar
1: dat
0: je
1: op de tribune de mensen laten zien. Wat zei jij, Michiel?
0: Geen toegevoegde waarde. Nee, en de nieuwtjes ter plekke weet je dan ook niet.
1: Nee, daar kun je wel achterkomen.
5: Nee, maar je weet 100% minder.
1: Zeker.
5: En je spreekt na afloop geen spelers. Veel in de catacomben. Je sfeer is anders. Hè? Als jij een wedstrijd in het buitenland doet, dan reis je mee. Je bent daar ter plekke. Je zit in een hotel. Je komt nog eens collega's tegen uit een ander land.
0: Eens.
5: En nu ben je thuis aan het werk. Je moet naar de Albert Heijn je boodschappen halen, inderdaad. En vervolgens stap je in je auto en rij je stofzuigen. En dan rij je naar Hilversum. En dan zit je in een stoffig hok commentaar te geven.
1: Maar Arno, een beetje afzakken. Want als je nu regelmatig ook nog wel ter plekke gaat, dat je ook lang niet meer kunt werken zoals vroeger.
5: Dat is ook zeker waar, Leo. Dat klopt ook wel. En ik vind ook wel dat je, we hebben met het WK voetbal best veel wedstrijden in Hilversum of Tube becommentarieerd.
1: Ja.
5: En dat was ook begrijpelijk. Als je s'nachts om 3 uur een wedstrijd hebt en je weet dat er ook minder mensen naar kijken en je moet wel op het geld letten, dan zijn dat wedstrijden die je eerder laat vallen. Ik vind radiocommentaar, dat moet jou ook aan je hart gaan. Ik heb jou nog genoemd in een vergadering waar ik uitermate weer onnodig en te lang boos werd. Maar wat de NOS nu wel veel doet, is radiocommentaar bij wedstrijden met 1 commentator doen en dan bijvoorbeeld analist in Hilversum in plaats van 2 radiocommentatoren. Ook bij NL Zelftal. Dat vind ik dood en doodzonde.
1: Ja.
5: Omdat, je weet het ook, hè, jij was fantastisch met Jack en Bert Nederlof en al die andere, Bas Ticheler, noem ze maar op. Dat heeft iets echt extra's als je 2 goede radiocommentatoren bij elkaar hebt die zo'n wedstrijd 90 minuten lang doen. Als je er 1 neerzet die dan hele lange flitsen moet gaan maken en dan gaat schakelen naar Hilversum, naar een analyticus die daar nog wat bij zegt. Het is een hele andere dimensie.
1: Nou, ik vind ook die dimensie vind ik ook al raar dat ze in de studio meekijken. Want waarom ga je nog naar een stadion? Ga ernaast zitten, dan ga ook lekker in de studio zitten.
5: Ja.
1: Je had het hele stadiongevoel weg.
5: Zeker, de sfeer gaat er ook uit op die manier. En dat vind ik hartstikke jammer. En daar blijf ik gewoon voor strijden. En daar blijf ik dan in zeuren en mopperig zijn om maar mensen proberen daarvan bewust te worden.
1: Ja.
0: Maar even serieus, als je 1 camera...
1: Hij is de hele tijd serieus, hoor.
0: Ja, maar ik probeer juist jullie te ondersteunen. Oh. Als je nou 1 camerapositie weghaalt... Ja, dat scheelt toch al genoeg geld.
5: Daar ga je vaak niet over,
0: om een extra commentator.
5: Zeker, maar daar ga je vaak niet over, weet je wel. Die coverage in het buitenland koop je rechten met coverage. Maar voor een deel wel, NOS, maar dat werd ook wel minder. Stuurt soms wel wat extra camera's voor extra beelden en zo. Er wordt ook wel naar gekeken, kritisch. Ja, het gaat om geld. Tuurlijk, publieke omroep moet ontzettend veel geld inleveren. NOS moet veel geld inleveren. Het zijn allemaal keuzes, maar ik probeer alleen maar ervoor te zorgen dat dit niet de eerste en de makkelijkste keuze wordt om altijd maar te zeggen, oké, commentator eraf, scheelt weer 2000 euro.
4: Ja, een glaasje water.
1: Oh, ik dacht je een inbreng in de discussie.
4: Nee, op dit hoge niveau. Dus nee, dat maak ik me niet aan.
1: Ik keek al verbaasd. Michiel, even wil je nog iets toevoegen aan het punnentoernooi? Want je hebt er een halve mededeling over gedaan.
6: Kunnen ze terugluisteren?
1: Hè?
6: Kunnen de luisteraars terugluisteren?
1: Komt er een rechtszaak van?
6: Of is mij niet bekend.
1: Nee?
6: Nee.
1: Omdat de puddingmeester weg is gelopen met alle zetjes. Ja, ik had een groot toernooi georganiseerd.
6: Oh, maar Michael iets vragen.
0: En die voorzitter heeft een bol wol gestolen.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook gehoord.
6: Ja. Ja.
0: Geen
6: slap ondood dit.
1: Nou, jij organiseert nooit meer wat. Hè? Mag ik dat al dus zo samenvatten?
6: Ja hoor.
1: Ja, dat mag ik al.
6: Ik ga stofzuigen.
1: Ja. Ik ga even naar een puntje wat gebracht werd. De Stegeman, die is trainer van Willem II. Hè? Die kijkt altijd zo vrolijk.
7: Ja.
1: En nu was er een incidentje, ik meen rond Slorry. Die moest een minuut eruit. Terwijl hij zelf het slachtoffer was. En dan speelden ze met een man minder. Zit er een hiaat in die 1-minuut-regel die ontstaan is? Omdat spelers nogal gingen liggen, tijd trekken met blessures en dergelijke. Daarom is die regel gekomen. Is dat hiaat eruit te halen op de een of andere manier? Menno, kijk even naar jou.
7: Nou, ik snapte zijn punt wel, in elk geval.
1: Want die Slorry, die was het slachtoffer.
7: Ja.
1: En die moest eruit.
7: Ja, en dan ben je dus even met 10 man. Terwijl iemand van jou een schop kreeg. Dus dat punt begreep ik wel. Maar zulke hiaten zul je wel altijd hebben, ben ik bang. Welke regel je ook introduceert daarvoor.
4: Daarom is die regel gewoon slecht. Dat kan toch ook gezegd worden? Je kunt goede dingen doen, je kunt slechte dingen. Dit is gewoon een hele slechte regel. Ja. Want je kunt, sterker nog, je kunt het nog stimuleren. Je kunt op een gegeven moment zeggen van, nou, wij gaan iemand een schop geven. Dan krijgen wij geel en hij moet het een minuut uit. Het is te absurd voor woorden.
5: Zo is het niet, Bert. Zo is het niet.
4: In de praktijk, ik heb al zoveel gevallen gezien die gewoon niet deugen.
5: Die regel helpt het voetbal. Er zijn een paar regels geïntroduceerd afgelopen jaar die het voetbal ontzettend helpen. En dat geldt voor deze ook. Want het simuleren van spelers werd je krank. Want ik heb wel een probleem met Stegenman. Roepen trainers het altijd op het moment dat het in een wedstrijd hun eigen team betreft. Maar nooit bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen. Maar jongens, dit is nou wel afgesproken door de KNVB, maar ik wil er wel een kanttekening bij maken. En dan hoor je ze niet tot ze één keer de last van hebben. Dat is slap. En dat doen trainers sowieso heel vaak. Maar ik hoor hem niet over ook zijn spelers en al die andere spelers die al die jaren over dat veld lagen te kronkelen terwijl er niks aan de hand was. En ook trainers die soms tegen spelers zeggen, met keepers weet je wel, ga vooral liggen, dan wordt het spel onderbroken, dan kan ik een time-out doen. Kom op, zeg, trainers hebben dat zelf allemaal ook in het verleden bedacht om het voetbal bijna kapot daardoor te maken. Nu zijn er gelukkig door de FIFA nieuwe regels gesteld die dat bijna voorkomen. En inderdaad, er is op dit moment één nadeel. Als je slachtoffer bent van een overtreding, moet je ook, als je verzorging nodig hebt, moet je ook 1 minuut van het veld af. Nou, daar is dan een oproep geweest om daar eens concreet naar te kijken. Om dat eventueel aan te passen. Dat zouden we dit seizoen wel kunnen. Er is iets
1: Michael,
5: aan
1: je moet
5: alles
1: weg.
5: Michael
1: is van de vrijwillige brandweer. Michael is van de vrijwillige brandweer.
5: Dus, maar juist deze regel helpt echt. Hoe vaak we nu niet te spelen. Echt, bijna niets op het veld zien liggen. Dan komt die scheidsrechter die zegt, wil je verzorgen? Je zegt, nee, ik sta wel weer op. Ja.
0: Maar er nog een ander ding van deze trainer. Ik was bij die wedstrijd. De manier waarop hij zich daarna heeft gedragen, 10 minuten lang, een kwartier lang tegen die vierde man, is echt schandalig.
4: Ja, maar daar heb ik het helemaal niet over.
0: Dat zeg ik toe, dat geef ik er nog extra bij. Je kan gelijk hebben misschien als trainer, maar je kan je wel een beetje normaal gedragen.
4: Nou, ik heb nu zeker al 4, 5 gevallen gezien dat ik dacht van, dit is te krankzinnig voor woorden, dat iemand die dus echt pijn heeft. Ja, en
1: maar wacht even, Bert. Je hebt wel gelijk in die 4, 5 gevallen, maar er zijn honderden gevallen waarin het nu veel en veel sneller is gegaan. Ik had in het begin ook mijn sepsis, want bij Tels was ook een keertje Alders was een keer de slachtoffer. Die lag met mijn hoofd en die moest eruit. Terwijl, maar het gaat zo vaak zoveel sneller nu.
4: Ja, maar dat kun je dan toch...
1: Dat grote voordeel is er onmiskenbaar.
4: Dan hoef je die regel toch niet helemaal zo ver. Ja, dan zeg je toch gewoon van, iedereen kan zien dat deze jongens
1: niet
4: aanstelt.
1: Nee, dat kan niet iedereen zien.
0: Maar een blessure komt over het algemeen na een overtreding, Bert. En dan moet je de scheidsrechter dus weer gaan instrueren dat hij dat moet bepalen of hij dan slachtoffer is of niet. Dat gaat niet. Dus vandaar dat ze deze regel gewoon zo hebben toegepast. Maar het is goed dat ze er naar kijken. Maar ik ben het wel helemaal met Arno eens dat het voetbal er wel een stuk sneller en schoner door geworden is.
4: Nou ja, wat mij om gaat is dat als je duidelijk kunt zien. We hebben x aantal gevallen meegemaakt, de koppen tegen elkaar aan. Dan weet je dat iemand ongelooflijke pijn heeft. Er werd iemand heel ongelukkig in zijn zak geraakt. Die lag te creperen van op de grond. En die wordt dan. En dat vind ik het zo'n onrechtvaardig gevoel. Die moet dan ook nog even een extra straf krijgen door een minuut langs de lijn te staan. Ik vind dat onacceptabel. En dan kun je zeggen, maar dat mag niet.
0: Maar
4: dat
0: wat
4: moet
0: wil
4: niet
0: je dan?
4: Kunnen.
0: Wat wil je dan?
4: Nou, de scheidsrechter gewoon moet kunnen beoordelen zonder elke keer helemaal 100% die regel door te voeren. Je kunt duidelijk zien, deze jongen die is vol in zijn zak geraakt. En die heeft pijn en die ga ik niet...
1: Maar wacht even. Je hebt gelijk in de zwart-wit gevallen. Ja. Maar er is dan meteen daarna het grote grijze gebied. Ja, en dat sluit je daar nu allemaal lekker mee uit.
7: Nou, dat besef
1: dus die paar kwaaien moeten we onder de vele goede momenten leiden.
7: Hoe je zo'n regel ook vormgeeft, er gaat altijd, je schuift het grijze gebied hooguit op. Maar het zal er altijd zijn. Ja. En dat is wat het is.
1: Als je weer teruggaat of terug wil gaan naar de zij die toneelspeler, dan...
4: Nee, dat is het laatste. Maar er is toch verschil tussen iemand die aantoonbaar duidelijk pijn heeft en iemand die zich aanstelt.
5: Dat is ook wel lekker als je pijn hebt dat je een minuutje aan de zijkant kan staan. Een beetje bijkomen.
4: Ja, je hebt ook in een beslissende fase met 10 man staan.
0: Je hebt ook weer mensen die kunnen heel goed feinzen dat ze pijn hebben. Dan ga daar als scheidsrechter maar eens aan staan om dat te beoordelen.
1: Nou, dat vind ik trouwens wel een puntje. Arno, ik weet niet of Menno, iedereen die wel eens naar voetballen kijkt. Ik vind wel, wat scheidsrechters moeten afleren als ze naar zo'n... Er ligt iemand op de grond, dan gaan ze naar hem toe en dan gaan ze met die hand op de schouder gaan ze aan een speler zitten. Ja. En dan gaat het een beetje oprotten. Is die scheidsrechter helemaal niet van. Ja. Die moet er helemaal niet komen.
0: Ja, nou, wel komen, maar wel afblijven.
1: Nee, je moet ook helemaal niet... Hij ziet het wel wat er gebeurt, toch? Dat is helemaal zijn taak niet. Ja. Dan gaan ze, en dan gaan ze, oh ja, en daarna gaan ze overeind helpen. Een scheidsrechter die een speler overeind helpt.
7: Ja,
1: dus
7: ja.
1: Als je me halverwege weer loslaat, zou ik het leuk vinden. Maar, ja. Maar dat slaat toch allemaal een beetje door, of niet?
5: Ja, dit zijn wel de belangrijkste dingen in de wereld op dit moment die er misgaan.
1: Vind je dit? Vind je dit? Heb ik er nog een paar?
5: Ik denk als we dat opgelost hebben, dan zijn we een stuk verder.
1: Maar ik heb nog wel eens een grensrechter gezien. En die had een veel te grote vlag. Ja. En zwaaien, hè? Oké. Opgelost.
5: Water, ja, graag.
1: Ja, moet je er water van drinken,
5: ja,
1: Michael?
5: Ja, water.
7: Ja, ik ben echt goed bezig nu, hè?
1: Michiel, los van het punt, was er nog iets wat ik nu ben vergeten te bespreken? Wat je dan straks na 12 uur bij me langskomt zegt...
6: Ja, hoor je dan wel.
1: Oh ja, we zouden het nog daarover hebben. Menno, wil jij nog iets kwijt voor we gaan quizzen?
7: Nou ja, nee. Hadden we het genoeg over Xavi gehad?
1: Xavi zelf? Nee, ja. Niet. Wel over zijn oproepenlijst, maar dat lijkt me ook wel...
7: Ja, dat is eigenlijk ook wel afgelopen.
1: Nou ja, er is wel gezegd van, hij had moeten bellen.
5: Guus Til. Ja, iemand van de staf had kunnen bedenken van, we bellen Guus Til even. Was op het WK bij. En als je dat niet laat doen door Xavi, dan kan Van Nistelrooy als assistent, als PSV-man, kan prima even Guus Til bellen. Zeg, joh, Guus, je zit er nu niet bij. Ik vind dat we hebben een verleden. Koeman heeft geleerd, maar Koeman heeft ook een paar keer de plank goed misgeslagen. Daar in de afgelopen jaren. En andere bondscoaches ook. Ik snap er helemaal niks van. Je hebt ook nog een heel apparaat in Zeist. Ze vergaderen elke week met die hele technische staf. Jongens, laten we even bij elkaar zitten. Oké, dit is de selectie. Wie kunnen zich echt gepasseerd voelen? Nou, spelers die naar een WK zijn gegaan, dat kan. Er zijn er 4. Wie bel jij, wie bel ik, geregeld. Dat is niet ingewikkeld, hoor.
7: Ja.
1: Maar als er zo vergaderd wordt, dan is er blijkbaar ook over nagedacht om het niet te doen.
5: Nou, dat is iets wat jij nu invult.
1: Nou ja, zo dom ben je toch niet dat je daar niet aan denkt dan? Als wij er al aan denken, dan...
5: Ja, ja misschien zijn
7: we ik denk het wel. Ik denk dat het er wel tussendoor glipt, ja.
1: Ja?
7: Ja.
1: Dat... Niet bellen, mij niet bellen? Ja, het kan ook zijn, het beleid van hem. Maar ik ga met deze mensen en die anderen. Ja, die weten nu wel dat ze er niet bij zitten.
5: Daarom zei ik ook, Van Nistelrooy was er bij het WK bij.
1: Ja.
5: En nu ook. Dus dan zou die toch dan dat kunnen doen en tegen Xavi zeggen, joh, ik bel even met die Til, want dan zijn we van een hoop gedoe.
1: Michael, de meest wijze man hier aan tafel.
0: Nee, dat is Arno, want die heeft gewoon weer gelijk.
1: Hij
0: heeft ook gewoon gelijk. Dat hoor je gewoon te doen, punt.
1: Arno heeft gelijk. Nee, is waar. Klopt. Nee, je hebt hem gelijk.
0: Dat hoor je gewoon te doen.
5: Ja, het is... Het is zo weinig werk. Waren er nou meer? Alleen Til toch?
1: Ja.
5: Weghorst.
1: Ja, Weghorst, is hij gebeld? Ja. Weghorst?
5: Nee, weet ik niet. Maar moet je ook bellen. Weghorst kan je ook bellen.
1: Weghorst was in gesprek.
5: Ja, dan moet je even uitleggen wat je aan het doen bent.
1: Nee, die ga ik niet uitleggen. Dat was het. Maar dat werd daar ook niet opgenomen. Tenminste...
4: Oude misdienaar.
1: Ja. Wat, hoe is het?
0: Was jij misdienaar vroeger?
1: Ja, maar ik heb zelfs op paten geleerd, ja.
0: Echt?
4: Bij de witte paters zat hij.
1: Witte paters.
4: Daarom is hij ook helemaal van Telstra natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk.
4: Door de witte paters.
0: Ja.
1: Witte paters staat op de Wustelaan in Zandpoort. Dat is 3 kilometer van Telstra.
0: Maar waarom heet Telstra dan de witte leeuwen en niet de witte paters?
1: Nou, omdat in een pij voetballen heel lastig is.
6: Wel slijdingen.
1: Ja, wel slijdingen.
6: Vooral slijdingen.
1: Kunnen we door?
6: En met sandalen is ook lastig.
0: Maar dan weten de luisteraars.
6: Sandalen met noppen eronder.
0: Dan weten de luisteraars dat tenminste weer.
1: Nou, we gaan quizzen. We hebben nog 2 deelnemers. Wat is de tussenstand?
4: 2.
0: Oh, je hebt er 3,
4: ja,
0: hoor.
4: Ja,
1: 3. Wie is de derde dan?
4: 1, 2, 3. Je kunt het wel tellen.
0: Michiel en Arno.
1: Ja, maar we hebben toch 1 jaar al gehad?
0: Ja, dus heb je er nog 3.
1: Welke 3 dan?
4: Zit er voor je neus, man.
7: Leg het nog 1 keer uit.
1: Arno, Benno.
4: Even meetellen. 1.
1: Ja.
4: 2.
1: Die heeft de vragen gemaakt. Die Giel heeft de vragen gemaakt.
4: Ja, dat geeft toch niets. Dat maakt dat toch uit.
0: Heb jij de vragen gemaakt?
4: Dat maakt dat toch uit. Ja, als we daar nog op moeten gaan letten, zeg in detail.
1: Menno, ik begin bij jou. Waar zet jij de verdubbelaar?
7: Verdubbelaar op de algemene.
1: Lijkt me heel verstandig. Oké. Hier de vragen, de algemene vragen. From Michiel Blijboog. Staat hij toch? Oké, dat maakt niet uit. Oké. Welke 2 clubs... Ah, die is wel makkelijk eigenlijk.
7: Ja, nee, kom op even. Huppatee.
1: Welke 2 clubs spelen in Duitsland altijd de zogenaamde Kolenpot Derby?
7: Dat zijn Schalke en Borussia Dortmund.
1: Ja, ik heb hier staan Borussia Dortmund en Schalke.
0: Ja. Met verdubbelaar, hè?
7: Precies, verdubbelaar.
4: Ja. Ja. Ja. Hij vergeet VF Bouw. Borussia Dortmund.
1: VfB bedoel jij?
4: VfB.
0: Nou, het is heel goed.
7: BVB.
0: 20 bonuspunten.
4: VfB van
8: BVB. Als mijn broer huilen is voor jou te laat hoort, begint hij spontaan te jangen. Jangen. Corrie Konings. Ja, Corrie Konings.
7: Ja, de Corrie Konings, ja, dat is René.
4: Nee, dat is fout.
8: Willy ook weer René. Maar je zat er dichtbij.
7: Ja, het is echt. Ja.
4: Nou, zo makkelijk
7: het andersom kunnen zijn.
4: We denken, we geven hem één keer een makkelijke.
8: Ja. Arno.
7: Verschrikkelijk.
8: Waar zit je de verdubbelaar? Ja,
5: op Willy en René.
8: Op Willy en René. Oké. Okay. Welk tweetal stapte in 1970 van RKSV Mulo uit Helmond over naar FC Twente en in 1973 naar PSV?
5: Willy en René.
8: Ja. De vraag is even op de heel blij van. Oké, okay, nou de echte René en Willy. Mijn broer had speciaal voor Prinsjesdag zo'n billentikker gekocht. En een propeller, vooral zijn dikke nek. Denk je, wordt hij niet uitgenodigd? De sukkel.
5: Dat is heel simpel, dat zegt René natuurlijk.
8: Ja, Michiel, je bent gedisqualificeerd.
4: Oh, absoluut.
8: Wat is de eindstand?
1: Ja, toch een leuke vraag, die onderste.
0: Arno heeft 260 punten en heeft gewonnen.
8: Hoe heet het beschaafde jazzcombo waar Michael van Praag drummer van is? Die vraag beantwoorden we volgende week. Dank jullie allemaal, fijne gasten. Dank jullie allemaal dat jullie gekomen zijn. Spreek jullie allemaal weer volgende week.
9: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
16: Okay.
15: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera.
2: tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Ik ben Ronald Prop
16: en ik woon in Hilversum.
24: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
25: Ik ben Ryan uit Amstelveen.
26: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
27: Thuis in heel Noord-Holland.
28: Het is 12 uur. Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
29: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
30: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
31: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
33: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
34: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
35: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
36: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
37: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
36: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
38: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: NH helpt.
5: Met Rachel Morsink.

0: Een heerlijk swingend begin van de zaterdagmiddag hier bij NH Radio. Sinds een dag of twee van Doe Maar.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Je bent beland bij het radioprogramma waar je terecht kan met je hulpvraag, je oproep of je noodkreet. 088 850 51 52. Als jij hier de komende twee uur graag een oproepje wil doen, of je mag je oproep direct plaatsen op onze website nhhelpt.nl. En ja, dat mag van alles zijn, dat zeg ik altijd, hè, van groot tot klein, van gek tot normaal. Alles is welkom bij NH Helpt. Misschien ben jij op zoek naar het juiste recept om zelf geitenkaas te maken, ik zeg maar wat. Of misschien zoek jij een maatje om af en toe gezellig samen mee te gaan wandelen. Dan is NH Helpt er voor jou. De enige voorwaarde is dat er geen geld mee gemoeid mag zijn. Dus alles is kosteloos en alles draait om elkaar helpen. Welke onderwerpen komen er vanmiddag hier aan bod? Nou, we blikken even terug op de zomer met zwembad Het Baafje in Heilo. En vanavond is er een sterrenkijkavond bij de Sterrenwacht in Boven Karspel. Maar eerst gaan we even biljarten in Zaandam na Bruno Mars.

0: Wat een heerlijk nummer is het toch. On My Soul van Bruno Mars. Hier bij NH Helpt.
1: NH Helpt.
0: De eerste oproep van vandaag die komt uit Zaandam. Namelijk van het Boco Biljart en Denksportcentrum. Piet Heijnes van het bestuur, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zoals op heel veel plekken zijn jullie ook hard op zoek naar vrijwilligers. Maar ik ben allereerst even benieuwd, welke sporten hebben jullie allemaal onder jullie dak gehuisvest?
2: Nou, dat zijn er heel veel. In ieder geval heel veel. Maar vooral biljart. Er zijn 12 of 13 biljartverenigingen. Dan heb je bridge, schaken, Mahjong en een fotoclub Spectrum. Die zit allemaal bij ons gehuisvest.
0: Ah, oké. Okay. Dus het, heel divers eigenlijk.
2: Ja, dat is ook onze kracht. Want wij zijn open voor alle activiteiten. Dus des te meer verspreid het is, des te liever wij het hebben. Dus ja. Wij zijn open. We staan open voor andere mensen, ook andere verenigingen. Dus kom erop.
0: Kom op, iedereen mag zich melden. Ja, want ja. Ik dacht eerst even, jullie zijn een biljartvereniging. Maar dat is niet zo. Jullie zijn het gebouw en jullie beheren dat om al die verenigingen een plek te geven.
2: Ja. Ja. Klopt.
0: Ja. En speel jij zelf ook biljart?
2: Ja.
0: Is dat hoe je er bent terechtgekomen?
2: Ik ben een jaar of 8, 9 geleden dacht ik van, goh, wat ga ik nou doen? Dan ben ik hier een keer binnengelopen. En het is een hele leuke sfeer.
0: Ja.
2: En nou ja, ben ik gaan biljarten. En 2 jaar geleden, toen zou het hele verenigingsgebouw zou stoppen. Maar omdat er onvoldoende vrijwilligers waren. En toen zijn er 5 op mensen opgestaan en hebben gezegd, nou, dat laten we niet gebeuren. Eentje daarvan was ik. En we zijn opnieuw gestart en we floreren als nooit tevoren.
0: Nou, wat goed. Jong bloed weer.
2: Ja, nou ja, jong.
0: allemaal 80 plus?
2: Maar in ieder geval mensen die enthousiast zijn.
0: Ja, ja. Maar jullie zijn allemaal 70 plus, 80 plus?
2: Nou, bij biljarten zijn de meeste mensen bij, maar zeker boven de 50.
0: Ja.
2: Maar we hebben ook iemand lopen die komt op zijn fiets hier naartoe. Is 74 jaar, of 94 jaar.
0: Wow.
2: Keukje achterop.
0: Ja.
2: En dan zeg ik altijd tegen mevrouw is hier ook vrijwilligster. Dan zeg ik van, daar doen we het nou voor, hè. Dat die mensen nog ergens toe kunnen.
0: Ja, ja. Maar ik begreep dat er ook veel jonge mensen komen, want er wordt ook geschaakt.
2: Ja, en schaken dat is natuurlijk voor alle leeftijden. Bij de schaakclubs Het Zaanse Paard. Ja, daar kan je ook leren schaken. Dus er zijn ook kinderen, 11 tot 14 jaar of zo, 15 jaar, ja. Die je schaakles krijgen.
0: Ja, ja. En nu bij NH Helpt gaan we oproepen dat jullie extra vrijwilligers zoeken. Ik ben nog heel even benieuwd, waar staat BOCO voor? BOCO Biljart. En Denksportcentrum?
2: Het staat eigenlijk nergens voor, maar ooit in 1988 is dit gebouw gesticht. En toen had die vereniging of die stichting had onvoldoende financiële middelen. En toen heeft het dakdekkerbedrijf BOCO in West-Rotterdam heeft toen gratis het dak geplakt. En met de eis dat het dan BOCO zou heten.
0: Nou, wat een mooi verhaal. En zo heet het nog altijd.
2: Maar wij zeggen altijd, als je ernaar vraagt, waar bestaat BOCO uit? Dan zeg ik altijd biljart onderkomen.
0: Wat een mooie interpretatie.
2: Maar het ligt iets anders.
0: Het ligt iets anders, ja, ik begrijp het. Nou,
2: maar de firma BOCO is ook sinds 2 jaar, omdat wij eigenlijk een herstart hebben, is hij weer sponsor geworden.
0: Oh.
2: Dus dat maakt het ook weer leuk, hè?

0: ook bij jullie repeteren?
1: Alles mag.
0: Oké. Nou ja, misschien luisteren er nu mensen die denken, ik heb nog wat tijd over, ik wil wel vrijwilliger worden bij jullie. Ja. Hoe is de sfeer daar? Is het gezellig?
1: Ja, ik zou toch gek zijn als ik zeg nee.
0: Ja, we moeten de mensen een beetje overhalen nu, hè?
1: Nee, maar kijk, het is echt heel erg gezellig. En daarom zeg ik ook, zei ik net al, van kom eens een keer langs, dan zal je de sfeer proeven. Het is hier fantastisch. Het is hier ontzettend leuk. Het is een hele belangrijke bijdrage aan de sociale activiteiten van heel veel mensen. Hè. We geven invulling aan mensen die ook bijvoorbeeld uit werk vandaan zijn. Die komen hier heel graag en dat vinden wij alleen maar heel fijn.
0: Ja. De vraag is dus, heb je zin om bardiensten te draaien bij Boco Biljart en Denksportcentrum in Zaandam? Of om te helpen in de schoonmaak? Of ook met de verduurzamingsoperatie, zag ik op jullie website.
1: Nou, de verduurzamingsoperatie hebben wij bijna achter de rug. Want wij hebben een behoorlijk subsidiebedrag gekregen van de provincie. Ja. En daarmee zijn wij gestart om het te renoveren, het gebouw. 28 november is daar de opening van. En we hebben het heel veel in eigen beheer gedaan. En het ziet er fantastisch uit.
0: Nou, wat goed. Nog meer reden om een keer langs te komen voor een kopje koffie.
1: Ja. Ja.
0: Piet Heijn, jouw oproep staat op nhhelps.nl. Daar kunnen mensen alle informatie vinden. Dank je wel. En heel veel succes gewenst bij dit mooie gebouw.
1: En dank je wel voor het interview.
0: Graag gedaan.
1: Je deed het fantastisch.
0: Nou, jij ook, Piet.
1: Oké, doei.
0: Fijne dag. Doei.

0: Wat een heerlijk nummer is het toch. Toto met Rosanna hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Voor de volgende oproep gaan we weer eens even bellen met Leonie Zijp uit Venhuizen. Zij is de oprichter van De Buurt Bij, een sociaal platform in de neus van West-Friesland. Leonie, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Jij organiseert allerlei activiteiten van, van lunch tot boekenclub, van drumcirkel tot wandeling. En je promoot daarnaast ook de activiteiten van anderen. En daar kan je nog wel wat hulp bij gebruiken. Vertel.
2: Nou, wat je zegt, dat klopt helemaal. We doen zelf heel veel qua activiteiten. Alleen we vinden het ook leuk om te laten zien wat er nog meer te doen is in de buurt. Zodat je een heel mooi compleet beeld hebt van wat de regio ons biedt. In dit geval is onze website zo gebouwd dat we dat zelf moeten invoeren. Alleen dat is best wel een klus. Dus als je dat samen met iemand anders kan doen, wordt het een stuk leuker.
0: Dus je bent op zoek naar een webredacteur?
2: Ja, wij noemen het een webredacteur, maar het is inderdaad iemand die ons helpt om activiteiten die in de regio plaatsvinden op de agenda te zetten.
0: Ja, want ik zat net even op jouw website te kijken en dat is echt, ik keek op een willekeurige dinsdag, het is echt een bruisend geheel, zoveel activiteiten. Ik moest echt pagina na pagina en zat ik nog steeds op dezelfde datum.
2: Ja, dat klopt. En dat is wel interessant, want dan denk je van jeetje, wat is hier nou te doen? Want als je thuis zit, dan weet je het niet en de krant is ook beperkt.
0: Ja.
2: En natuurlijk, onze website is ook niet helemaal compleet, want er is al gewoon, ja, je mist gewoon wel eens dingen. Maar stel je verveelt je of je bent eenzaam of je bent net met pensioen of je week ziet er anders uit. Eigenlijk is alles er al. En dat is juist wel leuk. Daar word ik heel blij van.
0: Ja, want jij woont in Venhuizen, een heel klein dorp. En er zijn nog allerlei andere kleine dorpen in de buurt. Maar als je het dan zo bij elkaar optelt, dan denk je, nou, het is daar een heel bruisend geheel. Er is elke dag inderdaad wat te doen.
2: Zeker, je hoeft je hier echt niet te vervelen. Er is echt voor iedereen wat.
0: En mensen kunnen ook hun activiteit bij jou aanmelden? Of haal jij het?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Ja. Dus we hebben ook gewoon een dat je zo'n formulier in kan vullen online. Met wat is het, hoe laat. En dan voeren wij het in. En dat is juist hetgene wat we zoeken. Iemand die dat dus overzet in het systeem. En we hebben daar een heel mooi, makkelijk systeem voor aangeschaft. Waardoor het niet eens zo moeilijk is om te doen.
0: En nu doe je dat allemaal zelf?
2: Ja, nu doen we het zelf, ja.
0: Ja, dat is best veel werk volgens mij.
2: Ja. Nou ja, daarom iedere hulp kunnen we gebruiken.
0: Ja, en als iemand denkt van nou, ik wil wel helpen, ik vind het zo'n mooi platform, daar draag ik graag een steentje aan bij. Hoeveel werk denk je dat is? Is het elke dag een uurtje? Of hoe zie je dat voor je?
2: Nou, wij denken 2 tot misschien 4 uur per week. Maar als je het samen doet, is dat dus minder. Als iedereen gaat speuren naar de activiteiten of de aanmeldingen verwerkt, nou, dan is dat... Dan is het niet zoveel.
0: Nee, want dat doen jullie ook. Jullie bladeren de krantjes door van, oh, dat kan erbij, dat is leuk.
2: En ik word al heel blij als ik de krant krijg van de regio. En dan zie ik de activiteit en yes, die staat er ook bij mij op. Heb ik mijn werk gedaan.
0: Ja, precies, je hebt niks gemist.
2: Nee.
0: En De Buurt Bij is nu ook een stichting geworden. Ben je trots op waar De Buurt Bij nu staat?
2: Ja, zeker. Ja, trots. Het is nu mooi onafhankelijk, hè. Het was eerst gewoon verweven met mijn privé. Als je het hebt over de rekening, zeg maar, als mensen willen sponsoren, dan sponsoren het aan mij. Nou, dat klopt niet helemaal.
0: Nee.
2: Dus nu is alles gewoon gescheiden van elkaar. En het staat, hè.
0: Het staat, ja. ik zeg het al meerdere keren, het loopt, het bruist, ja. En dit is begonnen uit jouw wens om meer verbinding te creëren in de buurt. Is dat ook gelukt?
2: Uiteindelijk... dat effect is moeilijk te meten.
0: Ja.
2: Maar als ik het bij mezelf kijk, zeker weten. Maar het begint eigenlijk bij jezelf, hè? Je kan verbinden met de buurt, maar het beste is om eerst te verbinden met jezelf. Dan krijg je ook de leukste mensen op je pad.
0: Nou ja, ik ben 1 keer bij een lunch bij jou aangeschoven. Het was een soort high tea lunch. En het was fantastisch. Zowel wat er op tafel stond als gewoon alle gasten. Het was heel leuk en heel gezellig. En heel dat je denkt, oh ja, zo makkelijk is het eigenlijk.
2: Ja, het hoeft ook helemaal niet moeilijk te zijn. Dat klopt.
0: Nee, maar jij doet het.
2: Ja, nou ja, iemand moet het doen. En nu zie je dus ook dat veel meer mensen dat doen. En dat zou ik wel graag meer zichtbaar willen hebben. Want ik ben echt niet de enige.
0: Nee. Nee, je wilt het en zelf organiseren en het promoten van anderen. Er is al zoveel en dat hoeven we alleen maar te laten zien en een podium te geven.
2: Precies.
0: Ja. Helemaal goed. Welke leuke activiteiten staan er binnenkort nog op de agenda?
2: Nou, aankomende maandag weer de dicht- en schrijfkring. Daar doe ik zelf ook aan mee. En we kunnen nog wel wat deelnemers gebruiken. Dat is in de bibliotheek van Stedenbroek, van 10 tot 11:30. Dus als je wilt aanschuiven, helemaal gezellig. En iedere dinsdag, dat doet toevallig mijn moeder, het Haak en Breicafé in Wervershoof. Dat is iedere dinsdagmiddag geopend. En we hebben ook nog het Speakeasy. Dat is ontstaan uit iemand die niet uit Nederland komt, maar eigenlijk van nature Engels praat en nu eigenlijk alleen maar Nederlands. En dan is het heerlijk een uurtje Engels praten aan tafel. En dat loopt ontzettend goed. Maar als jij er ook de behoefte hebt, nou, schuif aan tafel. Het is bij Victoria thuis. En dat is ontzettend leuk.
0: Nou, wat goed. Altijd een volle agenda bij jou.
2: Nou ja, ik ga daar dus niet heen, want ik kan niet alles volgen.
0: Nee.
2: Maar voor iedereen is er dus echt wel wat te doen.
0: Ja, en om dit mooie werk en deze activiteiten te blijven promoten, zoek jij dus een webredacteur. Dus de vraag is, wie vindt het leuk om de buurt bij je te komen helpen als webredacteur met een paar uurtjes per week om deze mooie missie, deze verbindende missie, nog verder uit te breiden? De oproep van Leonie die staat natuurlijk op nhhelpt.nl. Ik heb hem weer even bovenaan gezet, Leonie.
2: Kan
0: iedereen hem makkelijk vinden. Ik wens jou heel veel succes weer met je mooie werk. En vast tot de volgende keer weer.
2: Ja, dankjewel hè.
0: Doeg.
2: Doei.

0: Of an Understanding van Cher hier bij NH Radio.
1: NH helpt.
0: We zoeken dus een webredacteur in West-Friesland en bij het biljartcentrum in Zaandam. Je hoort het al, daar kunnen ze nog wel wat extra vrijwilligers gebruiken. Al deze oproepen die vind je op nhhelpt.nl. En daar staan nog veel meer oproepen die onze aandacht verdienen. Dus ik pik er een paar voor je uit. Ramon is op zoek naar een hele speciale button. Dat heeft alles hiermee te maken.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
0: Ja, Bassi en Adriaan natuurlijk. Het is namelijk hij heeft een hele grote verzameling, maar net die ene Bassi en Adriaan button die hij zoekt, die kan hij niet vinden. Hij is al lange tijd op zoek. En deze button is uitgegeven door het Goois Weekblad. Dat is een krant die nu niet meer bestaat, maar in de jaren 90 wel. En die heeft dus die Bassi en Adriaan button uitgegeven. Ramon heeft er ooit een foto van gezien. Hij weet dus dat die moet bestaan. Maar ja, ben jij geabonneerd geweest op het Goois Weekblad en denk je, misschien heb ik die button toen wel ontvangen en nog ergens liggen? Nou, Ramon zou er echt onwijs blij mee zijn. Verder, het Bunkermuseum in Julianadorp zoekt vrijwilligers. En een leuk aanbod. Annemieke geeft een zuurdesemstarter weg. Ja, misschien heb je geen idee wat dat is. Maar als je zelf brood wil gaan bakken en je kiest ervoor om zuurdesembrood te gaan bakken, dus niet gistbrood, maar zuurdesembrood, dan kan je van haar een starter krijgen. Dat is een soort, ik weet niet hoe ik het moet noemen, een soort fermenterend prutje. En dat is dan de eigenlijk soort van het gist van je brood. Dat zorgt ervoor dat je zuurdesembrood lekker gaat rijzen. Klinkt misschien niet heel appetijtelijk, maar het levert echt heel lekker brood op. Dus heb je interesse of wil je reageren op een van de andere oproepen? 088 850 51 52 of kijk even op nhhelpt.nl.
1: NH Help.

0: hier op NH Radio met Night Fever.
1: NH helpt.
0: Een erg mooi aanbod uit het Gooi op nhhelpt.nl. Er begint namelijk een muziekgroep voor jongeren met autisme. Bij show en marching band Vios uit Bussum. Voorzitter Sven Blessing, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jullie zijn een muziekvereniging met meerdere groepen. En daar komt dus nu een groep bij voor jongeren met autisme. Hoe kwamen jullie op het idee?
2: Het was al een tijdje een wens binnen het bestuur. En toen kwam er ook nog een vraag vanuit de gemeente van, joh, kunnen we daar wat mee? Heel breed. En daar zijn we eigenlijk op aangehaakt. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen.
0: En jullie, het is mede mogelijk gemaakt door een hele mooie donatie die jullie recent hebben ontvangen.
2: Ja.
0: Liepen jullie al langer met het idee rond, als in waren er misschien jongeren die zeiden van, ja, eigenlijk willen we het op een andere manier? Was er een concrete aanleiding?
2: Nou, niet echt vanuit de club zelf. Meer vanuit de maatschappij. We spreken nu veel mensen in het maatschappelijke veld. En daar hoorde je toch wel dat er weinig is voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Die vallen uit bij school en komen dan thuis te zitten. En dat, ja, daar wordt het allemaal niet beter van. Dus zodoende is dat de balletje een beetje gaan rollen. En zijn we gaan onderzoeken of wij een groep daarvoor op kunnen richten.
0: Ja, prachtig initiatief.
2: Zeker. Ja.
0: Want in oktober gaat het al van start, hè?
2: Ja. In oktober gaan we starten met de eerste groep, is de bedoeling.
0: Hartstikke leuk. Ik heb een keer in een lang geleden heb ik een keer bij jullie gefilmd ook. En voor mensen die de show en marching band Vios nog niet kennen, dat klinkt ongeveer zo.
3: Voorwaarts! Mars!

0: heerlijke opzwepend.
1: Dat is lang geleden.
0: En we, ja, dat is heel lang geleden. En we, ja. Het was in 2019. En we, ik moet ook even meteen een misverstand uit de weg helpen. Want jullie zijn geen fanfare, hè?
1: Nee. We zijn echt een show en marching band.
0: En wat is precies het verschil? Ik weet dat vloeken in de kerk is om jullie dan wel een fanfare te noemen.
1: Het is vooral de bezetting qua instrumenten en het type muziek dat je speelt. Wij zijn dan ook nog een mix tussen het Amerikaanse en het traditioneel Engelse korps.
0: Ja.
1: Dus het is allemaal wat energieker, wat moderner, vinden wij zelf ook.
0: En het gaat ook echt om de choreografie, hè? Het is niet alleen maar marcheren.
1: Nee, zeker niet. We doen street parades, dus dat is marcheren. En we doen ook shows in binnen- en buitenland. Dus vanmiddag gaan we naar Friesland. En volgende week staan we weer in Schiedam.
0: Oké.
1: Dus
0: het is een energieke club.
1: En het is hartstikke mooi dat we daar een nieuw onderdeel bij aan kunnen haken.
0: Ja.
1: Zodat je ook onderdeel wordt van het geheel. En we ook een leuke tijd kunnen hebben, net als iedereen dat doet.
0: Ja, en jullie zitten in Bussum. Hoe gaat de groep voor jongeren met autisme er praktisch gezien uitzien? Kan je daar iets over vertellen?
1: De naam is Vios Unlimited. Zo gaat die groep heten. Hoe gaat het eruit zien? Ze krijgen één keer per week les op dinsdagavond van een docent. Daar is ook wat bandbegeleiding bij aanwezig. De hand- en spandienst kan verlenen. En wat extra aandacht voor degene die dat nodig hebben en graag willen. En dan kunnen ze gewoon op een heel ongedwongen manier krijgen ze les op een instrument, naar keuze.
0: Dus je hoeft nog niet al een instrument te bespelen?
1: Nee hoor. Nee, okay. Dat kan je gewoon bij ons leren.
0: Leuk.
1: Mag wel natuurlijk. Het is ook leuk als er mensen aanhaken die dat wel al kunnen.
0: Ja.
1: Het gaat er wel om blaasinstrumenten. Trompet, horen of slagwerk. Trombone. Dus wel echt de instrumenten die wij standaard in de band hebben. En in een ongedwongen sfeer krijg je dan les.
0: En voor hoeveel jongeren is er plek?
1: Ik denk dat de groepen een man of 10 groot zijn.
0: Ja.
1: En als er veel animo is, dan starten we een nieuwe groep.
0: Gewoon een klein clubje.
1: Die ruimte is er. Ja, we beginnen klein. We moeten zelf ook even kijken hoe dat allemaal gaat lopen en hoe dat gaat. En dan bouwen we dat uit, naar wens.
0: Ik moet toch ook even advocaat van de duivel spelen. Want ik denk meteen, is dat niet te veel prikkels, al die herrie van die blaasinstrumenten?
1: Ja, dat zou kunnen. Dus daar hebben we ook over nagedacht. We hebben mensen die dat bandmanagement gaan doen, die dus ook bij de repetities aanwezig zijn. Die hebben ervaring met de doelgroep. We hebben ook Stichting Mee aangehaakt om ons van advies te voorzien.
0: Ja.
1: Dus er zijn echt wel plekken waar even gewoon rustig gezeten kan worden of even eruit.
0: En wat meer structuur.
1: Echt over nagedacht.
0: Toch? Wat duidelijkheid van zo gaan we het doen.
1: Ja, en dat is wel mooi aan een show marching band. Die structuur die is er al. dus dat zijn we al gewend.
0: Ja.
1: Want het blijft een teamsport met z'n allen. En je moet wel allemaal hetzelfde doen. Dus die structuur die staat al redelijk. Alleen moet je wel wat aanpassen aan de doelgroep natuurlijk. Maar daar gaan we voor zorgen.
0: Ja, en deelname is het eerste jaar gratis. Het is voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar. En je zei het al, de repetitie elke dinsdagavond. Wat is het adres van de vereniging?
1: Adres is Ceintuurbaan nummer 45 in Bussum.
0: Helemaal goed. En gaat deze groep ook optreden?
1: In principe niet. In het begin zeker nog even niet, omdat iedereen moet ook eerst even wennen en leren. Maar als daar op een gegeven moment de wens voor is, dan kunnen we dat zeker faciliteren.
0: Ja, helemaal
1: goed. Maar niks verplicht.
0: Prachtig initiatief en voor jullie ook een mooi avontuur dit, denk ik.
1: Zeker. Een mooie uitdaging en ik leer er persoonlijk ook weer een heleboel van. En dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja. De vraag is dus, wie heeft er zin om aan te sluiten bij Vios Unlimited, de speciale muziekgroep voor jongeren met autisme in Bussum? Dit mooie aanbod van Sven staat natuurlijk ook op nhhelpt.nl. Dus tip ook vooral anderen als je iemand kent waarvan je denkt, misschien is dat wel interessant voor diegene. Sven Blessing, voorzitter van de show en marching band Vios uit Bussum. Hartelijk dank en onwijs veel succes gewenst met dit prachtige nieuwe project.
1: Ja, graag gedaan en dankjewel. We gaan er wat moois van maken. NH

Ride Like the Wind van Christopher Cross. En straks na het NOS Journaal nog een heel uur en hij helpt. Daar gaan we het hebben over sterrenkijken. Dat kan namelijk vanavond. En je hoort hoe je een zwembad draaiende houdt met een grote groep vrijwilligers.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
18: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
19: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
6: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
4: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
7: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
8: Thuis in heel
12: Het is 1 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
21: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
24: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
27: Interessant. Wat verdien jij dan?
26: Zo open bedoelen ze vast niet.
28: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
30: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
31: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
32: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
30: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
32: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
33: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: NH helpt.
35: Met Rachel Morsink.

0: Going Out Sister met Breakout hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Tot 2 uur hoor je hier nog allerlei leuke, interessante en opvallende oproepen voorbij komen. Want NH Helpt is dé plek voor al je hulpvragen. De plek waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen. En waar alles draait om elkaar helpen. Waar gaan we het over hebben het komende uur? Even kijken, ja, het is de grote vraag of het vanavond een heldere avond zal zijn of toch bewolkt. Je kan namelijk terecht bij de Vox Sterrenwacht Orion in Bovenkarspel vanavond om lekker door zo'n lange kijker te turen. En ook als het bewolkt is, is er genoeg te doen. Dus dat is een geruststelling. 088 850 51 52. Naar dat nummer mag je bellen of appen als je hier een oproepje wil doen. Of kan je je oproep direct plaatsen op nhhelpt.nl. En vandaag geen NH Helptaart, maar je kan wel iemand aanmelden voor deze verrassing.
1: NH Helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die is heel veel Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
2: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: We Go Back van Keith Urban met Michael McDonald.
1: NH Helpt.
0: Er staat een heel bijzonder oproepje op nhhelpt.nl. Namelijk die van een verloren trouwring. Hij is gevonden door Linda van bruidsmodezaak Dani van Tol in Hoorn. En ze vertelt hoe de ring eruit ziet.
2: Het gaat dus om deze trouwring. We hebben hem even in dit doosje bewaard. Het gaat om een gouden trouwring met een trouwdatum uit 1969. En we hopen dat de dame in kwestie nog in leven is, of dat er misschien iemand is die hem herkent.
0: Ja, spannend. Je gaat ook allerlei scenario's bedenken. Is iemand hem verloren? Bracht iemand hem wellicht net naar de goudboer om er geld nog voor te krijgen? Je weet het niet. Hij is nog niet geclaimd. En bij de bruidsmodezaak hebben ze ook heel veel theorieën wat het verhaal erachter is.
2: Misschien toch iets van ruzie onderling. Of misschien toch kwijtgeraakt. Of je weet het niet zo goed. Ze zijn dit jaar 57 jaar getrouwd. Dus ja, hoe mooi zou het zijn als de ring dan weer terecht is?
0: Ja, wat een spannend verhaal is dit. Ik hoop echt dat de rechtmatige eigenaar zich gaat melden. Er is een reden dat we niet alle details al delen. Want dan kan iedereen zogenaamd zeggen dat die ring van hem of van haar is. Je moet je melden bij de bruidsmodezaak in Hoorn. En als jij dan weet welke datum het is, welke datum erin staat en welke naam erin staat, ja, dan kan je aantonen daarmee dat de ring misschien wel van jou is. De video vind je op Facebook, onze eigen pagina van NH Help. Meld je aan om ons te volgen, dan krijg je al die video's meteen te zien. En de oproep staat met foto natuurlijk op nhhelpt.nl.
1: NH Help.

0: Wow, The Man Mountain hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Wellicht heb je geen computer, maar wil je wel graag een oproepje hier doen, dan kan je natuurlijk niet bij de website komen, nhhelpt.nl. Maar dan kan je wel, en dat kan de hele week door, het NH Helpt antwoordapparaat inspreken. Daar hebben we een speciaal nummer voor, dat is 088-8505-303. En we gaan eens even luisteren wie er deze week heeft ingesproken.
2: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
3: Hallo, wij roepen iedereen van Nederland aan om een buurtbankje te openen. Dat is een makkelijke en gezellige manier om de buurt te leren kennen. Vraag bij ons het buurtpretpakket aan via www.buurtbankjes.nl en help mee in de week tegen de eenzaamheid. Op woensdag 23 september starten we

0: een week lang vol plezier om de buren te leren kennen via het buurtpretpakket. Vraag hem nu gratis aan. Veel plezier allemaal.
1: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat. 088-8505-303. Dag en nacht bereikbaar. Of kijk op nhhelpt.nl.

0: Ja, mooi hoe die alles geeft. It's a shame van de Spinners hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Een erg leuk aanbod op nhhelpt.nl. Eentje die met enige regelmaat terugkeert hier bij NH Helpt. En het komt van de Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. Voorzitter Theo Mulder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De zomermaanden zijn bijna voorbij, de nachten worden weer langer. Ja. En dat betekent bij jullie nieuwe kijkavonden.
2: Ja, dat klopt.
0: Om te beginnen vanavond al, wat staat op het programma bij zo'n kijkavond?
2: Nou, vanavond is alleen maar de maan te zien. En op andere avonden, als we een kijkavond hebben, dan kun je ook andere planeten zien en nevels. Maar vanavond is alleen dus de maan te zien.
0: En gaat het altijd door, weer of geen weer, bewolking of geen bewolking?
2: Het gaat altijd, in principe gaat het altijd door. Het heeft ook te maken dat we een expositieruimte hebben. En we hebben een planetarium. En daar kunnen we dus ook allerlei demonstraties mee geven.
0: Dus er is genoeg te zien, ook als er niks in de lucht te zien is.
2: Ja.
0: Ik was ook even benieuwd, wanneer is jouw liefde voor planeten en voor de ruimte begonnen?
2: Toen ik zo'n beetje 16 jaar was.
0: Ja, en was er een, hoe begon dat? Was er een aanleiding?
2: In verband namelijk met de maan. Ik vond de maan altijd wel zo mooi. En toen heb ik met een regenpijp en een vergrootglas en een oculaire uit een microscoop heb ik toen mijn eigen telescoopje gebouwd toen.
0: Wat goed. En deed hij het ook een beetje?
2: Jawel, ik was al wel een beetje vogelen, maar uiteindelijk is het gelukt. En toen heb ik later gewoon een eerste echte telescoopje gekocht, een kleintje.
0: Ja, en toen was toen bleef die liefde altijd.
2: Ja, die is er gebleven.
0: Ja, want wat maakt het zo fascinerend, het universum?
2: Nou, wat is fascinerend? Een hoop mensen vragen nu wel eens, er zijn andere zonnestelsels. Nou, er blijkt er nu eentje te zijn, officieel. Die heet, en er zijn veel planeten ontdekt bij andere planeten. Dus zou er een ander leven kunnen zijn? Dat weten we dus niet.
0: Nee, daar is iedereen nieuwsgierig naar, hè?
2: Ja.
0: Ik lees ook hele leuke weetjes op jullie website. Dus hoe lang een dag duurt op Venus. En of je met een auto op de maan kan rijden. Erg leuk. Ja. Die kijkavonden dus vanavond. En daarna elke maand nog eentje, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Weet je de data uit je hoofd?
2: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dan moet ik even op de website kijken, want daar staan ze.
0: Ja.
2: Aan de zijkant staat een mapje openstelling en daar staan de datums op.
0: Ja, en ze staan ook bij jouw berichtje op nhhelp.nl. Zaterdag 24 oktober en zaterdag zaterdag 21 november en zaterdag 19 december.
2: Ja.
0: En misschien leuk, dacht ik, om ook nog even de nieuwe tentoonstelling te noemen. Want die kan je ook bekijken tijdens zo'n avond, toch?
2: Ja, die kunnen we er bekijken. We hebben dus iets over de astronomische kleitabletten die toen gemaakt zijn door de Babyloniërs. Daar hebben we een uitleg van. En we hebben sinds kort een persoon geweest, Andreas Salarius. Die is 28 jaar rector geweest van een Latijnse school in het Cecilia-klooster in Hoorn.
0: Ja.
2: En die heeft een mooie hemelatlas gemaakt met 29 schitterende kaarten. En die kunnen ze bekijken, die 29 kaarten.
0: Oh, bijzonder. En dit was 16 zoveel, toch? Heel lang geleden.
2: Deze druk was 1660.
0: Ja.
2: En er blijkt er maar nog 8 wereldwijd van over te zijn. En vanuit 1661 zo'n beetje 1520 van over te zijn over de hele wereld.
0: Nou, bijzonder. Dus dat is zeker een bezoekje waard.
2: Ja.
0: Ja. En daarnaast vroeg ik me af, heb je ook nog vrijwilligers nodig of zijn jullie helemaal voorzien?
2: Nee, natuurlijk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Want ja, we krijgen zoveel verzoeken van bedrijven en klassen en scholen. Dus ja, dan kom je altijd wel tenminste wat tekort.
0: Ja, dus mensen die zich willen inzetten voor de Volkssterrenwacht, die mogen zich ook melden.
2: Ja, die kunnen zich melden.
0: Ja, helemaal goed. Heb je zin om je meer te verdiepen in de zon, de maan, de planeten en de sterren? Kijk dan even naar dit leuke aanbod op nhhelpt.nl. Vanavond dus de eerste kijkavond. En daarna, ik zei het al, in oktober, november en december. Ook nog 3 kijkavonden in de planning. Dank voor de toelichting, Theo. En heel veel plezier vanavond gewenst.
2: Oké, bedankt.

0: De Robert Cray Band met Right Next Door hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Een grote groep supervrijwilligers heeft er met elkaar voor gezorgd dat zwembad Het Baafje in Heiloo niet hoefde te sluiten. Leuk dus om even terug te blikken op de zomer. Nicole Nuyens, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Viel het mee of viel het tegen een zwembad draaiende houden?
2: Nou, om eerlijk te zijn, afgelopen seizoen viel dat hartstikke mee. Maar het eerste jaar was wel echt, kostte enorm veel tijd en moeite.
0: Ja.
2: Maar we zijn nu in het derde jaar. En afgelopen seizoen met het supermooie weer ging het hartstikke goed.
0: Ja, dat snap ik. Voor mensen die dit verhaal nog helemaal niet kennen. Jullie hebben met elkaar het zwembad dat dreigde te sluiten open weten te houden. Was het toen echt 2 voor 12?
2: Zeker, het was 2 voor 12. De vorige exploitant die is failliet gegaan. En dat kwamen we allemaal een beetje in december, januari achter. En de gemeente die had eerst te kennen gegeven daar pas in juli over te gaan besluiten. En toen hebben wij met een hele grote groep bewoners hebben wij opgestaan. Toen zeiden we, ja, als je dat pas in juli gaat besluiten, dan is het hele seizoen eigenlijk al voorbij. Dus toen hebben we echt gedemonstreerd en ingesproken en alle wethouders geschreven en alle raadsleden. En gelukkig is het dus gelukt toen, ja. Met echt enorm veel inzet. Ik denk dat we toen met iets van 100, 120 mensen waren.
0: Ja.
2: En Holland Sport die erin sprong. Dus dat was fantastisch, ja,
0: ja.
2: Zeker.
0: En dan heb je het zwembad gered, maar dan moet je de toko gaan runnen.
2: ja, zeker. Dus dat is ook weer een andere koek. We zijn allemaal weer wat wijzer geworden. Iedereen weet nu weer wat meer over een zwembad. Dat is dan ook alweer grappig.
0: Ja.
2: Maar nee, gelukkig wel natuurlijk met de ondersteuning van Holland Sport, die echt het hele technische gedeelte voor zich neemt. Hè. Dus het zwembadtechniek, maar ook toezicht. Dus dat is gewoon enorm fijn. Er zit enorm veel expertise. En en ook sinds 2 seizoenen nu dat Marloes en Martijn helpen in de horeca. Die trekken dat hele gedeelte en de kassa. Dus ja, dat is echt te gek.
0: Ja. Ja. En daarnaast een heleboel vrijwilligers, hè?
2: Enorm, ja. Ik denk dat we nog steeds wel op 100 vrijwilligers zitten, maar met een vaste kern van 60 mensen.
0: Oh ja.
2: Die echt op reguliere basis wat doen. En regulier betekent echt elke week. Ja.
0: Oh ja. En je zei het al, deze zomer was heel lekker warm. Vertel even, hoe hebben jullie gedraaid?
2: Ja, enorm. We dachten eerst, hè, de eerste 10.000 is altijd fijn om te vieren. En 20 en 30. En als je op een gegeven moment op de 40, 50 komt, dan denk je, nou, dan is vaak het einde beetje al in zicht.
0: Ja.
2: Maar dat bleef maar doorgaan dit jaar. Dus uiteindelijk zijn we geëindigd op 67.500 bezoekers.
0: Wow. Ja. Is dat ja. Veel beter dan alle andere jaren? Kan je dat vergelijken?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is echt veel beter. Ja. En dat heeft gewoon echt te maken natuurlijk met het weer. Hè. Iedereen zoekt verkoeling op. En dan ben je gewoon een van de weinige zwembaden in de regio. Die gewoon echt goed open is. Dus dat is gewoon enorm belangrijk. Niet alleen voor Heiloo, maar ook voor de dorpen eromheen.
0: Ja.
2: En wat natuurlijk ook wel is dat er gewoon steeds meer mensen zwemmen. Dus gewoon baantjes trekken. Dus ongeacht het weer. En dat is gewoon echt wel super. Ja.
0: Jullie waren dan ook al vroeg open voor die vroege baantjeszwemmers?
2: Ja, dat is op woensdagochtend. Zijn we vanaf 7 uur 's ochtends open. En
0: ja.
2: Dan kan je ook echt voor je werk zwemmen. Dat is natuurlijk gewoon wat voor veel mensen een goede uitkomst is. En we hebben nu ook met Holland Sport hebben we kunnen afspreken dat we dat volgend jaar ook vrijdag kunnen doen. Dus dat we dan 2 dagen per week vanaf 7 uur 's ochtends open kunnen zijn. Dus dat is wel te gek. Ja.
0: Heerlijk, ja. En had je zelf nog af en toe tijd voor een duik of was je te druk?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik dus nu kinderen die zelfstandig heen kunnen.
0: Ja.
2: Dus die zijn enorm veel geweest. Want wij kunnen door mijn eigen werk in de zomer nooit op vakantie. Dus dat halen we altijd in de winter in. Maar in de zomer is het dan wel fijn dat je naar het Baafje kan. Ik denk dat ik er zelf ongeveer 10 keer ben geweest om echt te zwemmen.
0: Oh, ja. Nou, dat is best een goede score.
2: Jawel.
0: En
2: ja.
0: Nu is het zwembad dicht, hè? Wanneer was jullie laatste dag?
2: Ja, dat was 6 september dit jaar. We hadden misschien wel langer open gekund, maar omdat er een verbouwing nu is begonnen. Dus we krijgen een nieuwe genieuwe installatie. Dus de hele techniek wordt weer helemaal vernieuwd. De machinekamer wordt vernieuwd. Dus we moesten wel dicht. De 6 september was de laatste dag. En de laatste 2 uurtjes was dan het hondenzwemmen.
0: Oh ja.
2: Ja. Dus dat is wel een mooi ritueel zo aan het einde van het seizoen. En maandag 7 september werd de stop eruit getrokken.
0: Het zwembad is nu ook leeg.
2: Het is, ja, nee, ja, het grote bad heeft altijd wel tijd nodig om helemaal leeg te zijn. Maar de baden worden inderdaad leeggepompt. En dan zijn ze dus eigenlijk nu ook al begonnen met die machinekamer.
0: Ja, ja, dat jullie.
2: En hebben ze wel de hele winter voor nodig. Dus dat is wel fijn dat ze dus ook dan gelijk van start zijn gegaan.
0: Ja, ja, precies. Dat is jullie grote klus van de komende winter. Mogen zich ook nog nieuwe vrijwilligers melden voor het groen onderhoud? Zijn er nog klussen die gedaan moeten worden de komende maanden?
2: Ja, in de komende maanden is het met name is het gewoon een beetje elke maand bijhouden van het groen. We hebben een vaste ploeg die dat normaal gesproken 1 keer in de week doet. En in de winter pakken ze dan 1 keer in de maand nog een beetje bij. En die beginnen dan straks wel echt weer in maart. En dan zijn ze er gewoon weer elke week. En ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Dus niet alleen voor de groenploeg, maar we hebben ook altijd horeca- en kassadiensten. Dat zijn diensten van 2 uurtjes waar je op kan inschrijven. Maar we hebben ook 2 hele leuke activiteiten die we organiseren. Dus dat zou ook wel leuk zijn als mensen daarbij willen helpen. En wat helemaal te gek zou zijn, is als we mensen die een beetje kennis hebben van sociale media, van communicatie, dat die ons kunnen ondersteunen.
0: Ja.
2: En ja, dat is allemaal nodig. En dat zou te gek zijn, dus die mogen zich aanmelden, absoluut.
0: Wie lijkt het leuk om de handen uit de mouwen te steken bij Zwembad Het Baafje in Heilo? Extra mensen, je hoort het al, zijn altijd welkom. De oproep staat op nhhelpt.nl op de eerste pagina in de categorie Vraag. Dus kan je makkelijk vinden. Leuk om even te horen hoe jullie zomer was, Nicole Nuyens. Dank en heel veel succes met de installatie van de installatie de komende tijd.
2: Fantastisch, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel. Doei.
2: Hoi.

0: Zee hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Ja, wat gaat de tijd toch snel. Ik blik nog even terug op een aantal oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. In de neus van West-Friesland zoeken we een webredacteur. Je gaat dan aan de slag bij een heel leuke club, namelijk De Buurt Bij. Dat is een sociaal platform. In Bussum mogen muzikale jongeren met autisme zich melden voor Vios Unlimited. Een nieuwe muziekgroep bij de show en marching band al daar. En het biljart- en denksportcentrum in Zaandam, BOCO genaamd, die zoekt extra vrijwilligers achter de bar. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending op zaterdagmiddag 19 december. Maar niet gedreurd. Zo dadelijk luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Gregory.
2: De groeten.
3: NH Helpt.
1: De groeten.
4: Ik ben Gregory Reysen en ik doe de groeten aan mijn moeder Evelien Schubert en mijn zus Deborah Dens. En ik doe ook de groeten aan mijn vrouw Grace Pearson. En ik wens ze allemaal vandaag een mooie dag, een zonnige dag. Ook al is er vandaag regen voorspeld, maar ik wens ze toch een zonnige dag. En dat al hun dromen en wensen vandaag uitkomen. De groeten!
1: De groeten!

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
10: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
11: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
12: Ik ben Ryan uit Amstelveen.
13: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 2:00.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
17: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
18: voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Noord-Holland.
10: De duizend van Driessen.
11: Met Leo en Nico Driessen.
12: Hé.
13: Mocht hem?
12: Ja. Oh. Ja, dat is het ook niet. Maar in heel Noord-Holland is het niet.
13: Nee, maar...
12: Het is eigenlijk in de Venter. In de G van Genus de Deventer, Verkopense, Gevelde, Koekken. Wat heb ik nu zojuist verteld, Reinoud?
13: Echt geen idee.
12: Art?
13: Nou, ze verkopen gevulde koeken, zei je.
12: In de G van Genus de Deventer, Verkopense,
13: ja?
12: Gevelde, Koekken.
13: Oh, gevulde koeken, lekker.
12: Maar waar?
13: In Deventer.
12: Maar waar? Ja. De G van Genus.
13: De G van Genus, maar wat dat is?
14: In de gevangenis.
13: Oh...
12: In de G van Genus, de Deventer, Verkopense, Gevelde, Koekken.
13: Ja, Koekken.
12: Maar in Deventer staat ook een speelgoedmuseum.
13: Ja, hier hebben ze...
12: Maar, een kleine dependance heb je in de bocht.
13: Een pop-up. Ja. Pop-up heet dat. Leuk, hè? Pop.
12: Ja, up. Want bij speelgoed gaat het in de kern om plezier, fantasie en imitatie.
13: Imitatie.
12: Oh, maar dat zegt dan schrijver Antonia Fraser.
13: Ja, oké, Leo, maar we hebben een Duitse meneer, die eigenaar van deze pop-up speelgoed winkel. Wat moet je het doen? Brasserie.
12: Ik weet het ook niet precies, hoor, Arend.
13: Ga hem even
12: in. Heb je eens idee, nou mochten we eindelijk er weer eens op uit.
13: Ja.
12: Na een week schorsing. En dan komt Reinoud met het speelgoedmuseum aankakken.
13: Pop-up. Het is eigenlijk niet meer of minder dan een tafel.
12: Pop-up. Dat is wel heel toepasselijk bij speelgoed.
13: Ja, dat zeg ik net. Het is een tafeltje met een paar poppetjes erop. En een Duitse meneer erachter. En dan gaan we zo mee praten.
15: Moest een beetje voorzichtig beginnen, natuurlijk.
13: Heel voorzichtig beginnen. Op 499.
12: Arend.
13: Mammy Blue. The Beach Boys.
12: Ik kreeg wel heel veel leuke reacties van mensen die vonden de man die dat programma vorige week annonceerde,
13: ja?
12: Vonden ze wel een verademing.
13: Oh, gelukkig. Ed en Willem Bever en het Stoomlied. Dat zijn de eerste drie liedjes.
11: De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
16: Heel erg leuk. Dat vind ik zo fantastisch.
17: Nou, ik heb het gemist, hoor.
18: Ik vind Bami wel lekker.
16: Foutje!

0: zitten.
1: Oh jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik ze bijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet.
1: Hopzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl.

0: Gratie. Dan.
1: Hup. Nee, dat is deze niet.
0: Dan. Is die dan. Hup. Dan. Dan. In de combinatie. Dan. Hup. Willen. Dan. Willen. Is niet bang.
2: Waarom hadden we die niet?
1: Oh man, maar hier word je toch een boef van? Ja, je kan miljoen liedjes opvragen waarom je die hebt. Nee,
0: lieve vrienden en vriendinnen van de radio, als je zelf een idee hebt voor de ruif van de Duizend van Driessen.
1: Ja, stuur dan.
0: Zelfs in Wochten, waar we nu zitten.
1: Ja.
0: Kijk, dat is radiomakerij.
3: Oh, oké, ik hoor het.
0: Ja. Dan stuur je dat naar.
1: Dan stuur je. Kijk, en dan speelt hij naar mij toe, dan moet ik het afmaken.
3: Ja, doe dat dan.
1: Ja, goed. Doe dat en dan schrijf je daar. Dan mail je naar.
0: Mail je naar.
1: Nico.Driessen@nhmedia.nl.
0: Zo moeilijk is dat maar niet. Phil Collins, Waterboys en de tip van Atje.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies. En een hele goede middag voor jou, Adje.
4: Goedemiddag, Arend. Ik wil het dus hebben over Jane Americans. Amerikaanse groep, opgericht in 1959. Ze kwamen uit de wijken Brooklyn en Queens in New York. En eigenlijk echt een zanggroep. Ze deden auditie bij Leiber en Stoller, Jerry Leiber en Mike Stoller, die toch wel heel bekend waren als de mannen die Elvis Presley heel veel hits hebben gegeven. Maar in ieder geval, hij wilde ze wel hebben, maar hij vond de naam Binky Jones en de Americans mooier, maar daar ging de groep niet mee akkoord. Dus Jane Americans is geboren. Ze hadden natuurlijk eigenlijk een nadeel dat hun soort muziek, de zang, een beetje minder in de hoofdrol was in de muziek dan natuurlijk de popgroepen die opkwamen. Zeker de Beatles en de Rolling Stones die naar Amerika kwamen, lieten zien dat het muzieklandschap veranderd was. Ze hebben echter wel bij beide bands het voorprogramma gestaan, waarbij de Stones het meest memorabele was. Die waren zo populair dat de organisatie besloot om in plaats van eerst het voorprogramma te doen, de Stones maar eerst te laten spelen, want misschien werd het publiek dan rustig. Met

0: Volg dat op het moment dat de Stones klaar waren, iedereen achter ze aan naar buiten ging en Jay and the Americans een beetje voor niemand stonden te zingen. Dat tezijde hebben we natuurlijk twee hele mooie nummers van Jay and the Americans die we hier in Nederland ook kennen. Cara Mia en het Come a Little Bit Closer. En daar wil ik het over hebben. Geschreven door de heren Tommy Boyce, Bobby Hart en Wes Farrell. Mannen die voor de Monkees schreven. Team for the Monkees, Valerie, Hang on Sloopy heeft Wes Farrell geschreven. Kortom, ze wisten hoe het ging. En dan kom je bij dit nummer, Come a Little Bit Closer. En dat gaat eigenlijk heel simpel over het binnengaan van de kroeg. Chance krijgen van een mooie meid. Denken, nu heb ik het voor elkaar. Maar dan blijkt José binnen te komen. En José is de eigenlijke grote liefde. En wat doe je dan? Dan vlug je maar uit het raam, want anders komt er niks meer van jezelf terecht. Dus het is kortom een heerlijke klassieker voor de zaterdagmiddag. Ik wens je allemaal nog een fijne uitzending. En tot volgende week.
1: Dat klonk weer geweldig, Adje. Dankjewel en tot volgende week.

0: is toch wel een mooi verhaal van Jay and the Americans.
1: Ah, ja, ja, ja. Ook, ook,
0: ja. Come a little bit closer, Jamaica. Ik weet nog wel, ik weet niet of... want ik heb niet helemaal geluisterd. Of hier,
1: ja, je moest even naar het toilet willen, hè?
0: Ja, ja, dat houdt niet op.
1: Als ik in de gang moet, dan gaat hij...
0: Ik moet toch zo ophouden met Haché. De dag voor de uitzending. Hé, hey, maar even dat...
1: De ochtend voor de uitzending.
0: Het valt niet mee.
1: Zit in de ochtend Haché. Valt niet mee.
0: Valt niet mee. 2 meter Haché. De 3 meter Haché-show.
1: Maar wat wou jij over Jay and Americans vertellen dan?
0: Nou nee, dat toen ineens weer... Omdat Frits Pisser toen over...
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Leuk. Wie deed daar, Reinoud?
2: Ik heb geen idee.
0: Mijn leraar Latijn.
2: Oh.
0: Meneer Pater Kaandorp. Die zat dan op school, gaf hij les... En had hij bos sleutels in zijn hand de hele tijd, niemand wist erom. En zei hij, je moet opletten. Dit kan gevraagd worden.
3: Wat een rotgeluid.
0: Ja, dat vonden wij.
1: Oh, schuwelijk.
0: Maar ja, want je vergeet hem nooit meer.
1: Nee, dat is waar.
0: Golden Earring.
1: Ja.
0: Nico Heek.
1: Nico Heek met, ja.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag Ron.
3: Ja, hele goedemiddag.
2: Nou, weet je nog dat we vorige week even spraken over dat sandwich spread gebeurde?
3: Moet ik even nadenken. Oh ja, ja. Dat sandwich spread. Ja,
2: ik ben even op onderzoek uit geweest en ik heb ook een mailtje gehad van mevrouw Keurskens. Die heeft gezegd, ja, er zijn drie potten sandwich spread. Eén de old school met een beetje komkommer en een beetje fris, weet je wel.
3: Ik hou van lekker fris.
2: Lekker anders, ik hou van lekker fris. Ja, heel goed. En eentje met tomaat.

0: Geen sandwichpret. Lekker fris, lekker anders.
1: Mooi, hè?
2: Geef je nooit.
3: Nee, dat geef je niet. Het is een uptempo melodietje. En, nou ja, het past. Maar goed, je hebt het van de week niet gegeten, toevallig.
2: Nee.
3: Want je zou een beetje gaan heroriënteren.
2: Ja, maar ja, het geheugen is kort bij mij.
3: Maar goed, misschien als je vanmiddag nog even snel naar de winkel
2: Behalve gaat. Dan lange termijn geheugen, blijkbaar.
3: Ja, want daar wil ik je even op aanspreken. Wie was het? Mevrouw Kurskens, mevrouw Bergers en Hans Begers over Instant Karma, John Lennon.
2: Ja.
3: En weet je daar iets van, Rob?
2: Over catchy nummers. Het was weliswaar niet de tune van Sandwich Pad.
3: Nee.
2: Maar het was toch wel een heel catchy nummer. Ja, het is 1970 als John Lennon dat nummer schrijft.
3: Ja.
2: En hij is er meteen zo enthousiast over dat die producer Phil Spector belt. En zegt, ik heb een nummer geschreven en we gaan dat vandaag opnemen. En 's middags zat hij in de studio, werd het opgenomen. 's Avonds laat was het klaar, het werd gemixt. En een week later lag het al in de winkel.
3: En alles in één dag gebeurd, hoor?
2: Alles in één dag opgenomen en gemixt.
3: En dan gaan de fabrieken er een weekje
2: maar langer. Maar dat ook binnen. Ja, dat zou nu heel absoluut niet kunnen.
3: Nee, dat is ongelooflijk.
2: Ja, je kan het natuurlijk digitaal uitbrengen, maar fysiek op een single binnen een week. Dat is ongelooflijk.
3: Nee. En Phil Spector, bij Phil heeft hij nog een beetje aangesleuteld? Heeft hij de dingen? Dan weet je ook.
2: Ja, luister maar eens naar de drummer op deze single is Alan White. Ja. De man die later furoren zou maken met de band Yes.
3: Ja.
2: Maar als je hoort hoe rollend die drums zijn, dat is fantastisch. En als je goed luistert, hoor je ook dat Lennon het zo snel opnam dat zijn stem op een gegeven moment hij heeft geen stem meer over. Zijn stem is aan fladder. Dus op het eind zit hij heel hees. Maar en dat koor wat je hoort, dat werd gewoon van de straat afgeplukt. Want ze hadden geen achtergrondzangers. Dus ze hebben gewoon willekeurige mensen van de straat afgeplukt. En in de studio gezet.
3: Hij had gewoon een beetje haast die dag. Ik moet het nummer nu uit mijn systeem hebben. Want, of zoiets.
2: Ja, maar dat was Lennon. Lennon wilde het altijd snel.
3: Ja, nou ja. Hij heeft geen geduld.
2: Nee.
3: Had jij nog iets gehoord vorige week over het optreden van de Waterboys in Amsterdam?
2: Nee.
3: Nee. Nee. Nou goed, dat we ook een mailtje van binnenkrijgen, maar dat komt later wel. Je noemde even Yes net, helemaal terzijde zo.
2: Ja.
3: Heb je daar wat mee met die ouderwetse symfonische
2: muziek? Zeker. Ja, zeker.
3: En is
2: ja, de eerste platen zijn allemaal voor magistraal. Ze bestaan nog steeds.
3: Ja.
2: Ja, die laatste plaat is wel oké, maar het is een zanger die doet alsof hij John Anderson is. En John Anderson leeft nog, heeft een prachtige stem. Dat echt die ruzie nou eens bij, man. Maar mij wordt niks gevraagd, hè?
3: Ja, maar goed. Boutros Ghali noemen ze jou toch wel eens? De Boutros Ghali van Alkmaar?
2: Ja, ja.
3: Ga er eens tussen staan en los het op.
2: Ik zou wel willen, maar ik denk dat Steve Howe, die het enige min of meer originele lid is, daar was hij niet van het begin bij. En John Anderson, dat nooit meer goed komt.
3: En er is nog iets gebeurd op het progressieve gebeuren, Ron. De twee gitaristen, hè, van Marillion en Genesis, hebben een album uit.
2: Ja, Steve Hackett en
3: Rothery.
2: Rothery, ja, sorry. Ja.
3: Het schijnt heel erg filmisch, heel erg mooie gitaarmuziek te zijn. We gaan het vanmiddag beluisteren. Misschien, ik weet niet of het past in deze. Maar we kijken wel even rond. Ga je oriënteren, ga een sandwichpret kopen op een geroosterd boterhammetje of gebruik het.
4: Ik hou van lekker anders, lekker fris. Ik hou van bruin, ik hou van wit. Het
2: zit de hele dag in mijn hoofd.
4: Dus wat ik steeds op tafel zet. Dus lekker de frisse.
0: Geen sandwichpret, lekker fris, lekker anders.
3: Hey Ron, tot volgende week.
2: Ineens zit levenstijd neven een naaimachine ook in mijn hoofd.
3: Sorry voor al deze gedachtenspinsels, Ron. Maar dat is onze technicus.
2: Ik kom er de week wel mee door.
3: Oké, tot volgende week, vriend.
2: Tot volgende week.
3: Dankjewel.

0: Zeg, Arend.
1: Ben jij een Saint Bespret liefhebber? Zoals Ron, dat hij gewoon blikken achter elkaar...
0: Nee. En weet je wat ook zo is? Smek.
1: Ja, smek.
0: Is ook zo. Cornet beef.
1: Tip van Ron, dat je het ook als kibbelingsaus kan gebruiken, die Saint Bespret.
0: Ja.
1: Is ook niet lekker, inderdaad.
0: Is het cornet beef of corned beef?
2: Corn. Ik zou zeggen corned beef.
1: Corn.
0: Nee, dat zou jij helemaal niet zeggen.
1: Nee, maar je
0: want
1: zou
0: het helemaal niet lekker.
1: Nee. Bert Beckerbeck.
0: Waar heb jij vroeger mee gespeeld? Zit het niet voor niks in het speelgoed mee?
2: Oh ja. Nou, Lego, Playmobil, dat soort dingen.
0: Lego, Playmobil. Ja. Wat doe je dan met de Lego? Wat deed je dan?
2: Bouwen. Ja, wat? Kasteel bouwen. Of
0: waarom nou weer een kasteel? Iedereen bouwt een kasteel.
2: Ja, ik had een kasteel.
0: Wat doe je als een kasteel weg is? Wat is er dan gebeurd?
1: Kastolen.
2: Ja hoor.
1: Leo, er stond ook in de brief van de directie vorige week. Dat als jij iets vraagt aan Reinoud, je moet de kans
0: niet meer vragen.
1: Of hem de kans geven om uit te leggen en niet alles afbekken.
0: Oh ja. Want dat was een vermaning naar mij.
1: Ja, daar heb je een handje van.
0: Eigenlijk me.
1: Of kijk,
2: daar gaan we.
0: Reinoud, ja? Waar speelde jij vroeger graag mee?
2: Nou, met de...
0: Behalve met je...
1: Met Lego.
0: Met je jodokus.
2: Nou, ik zeg toen al niet hoor.
1: Zo toedeledokie, jammer. Kom op. Bert Beckerbeck, we gaan
2: muziek doen.
1: Team from Casino Royale, mijn tip. Moby en de tip van Leo is Henny Vrienden en Herman Brood met Maak van Us.
0: Jodokus.
1: Ja, vind je zichzelf nog leuk ook. Smeerlapperij, man, is het. Voor de zaterdagmiddag.
0: Ja, dat vind ik ook. Reinoud, schaam je.

0: Dames en heren, op NH Radio bij de Duizend van Driessen presenteren wij u Leo's tip.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

vergeet in donderslag. De spa is toch niet open voor je oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van je scheet een donderslag. Bah.

0: een donderslag.
1: Moest er nog een grapje komen, Reinhard?
2: Ja, zeker. Wat, het gewapende grond, hoe heet dat?
3: Kleiduif.
2: Beton. Gewapend beton.
1: Is toch geen grond, beton?
2: Ja, op de grond.
1: Ja, op de grond.
2: Beton, vloer.
1: Ja, op, ja.
2: Oh, niet leuk.
3: Nee. Nou, echt niet meer goed tegenrichten, dit soort...
1: Het is gewoon slecht.
3: Goed. Zal ik eens een mopje doen?
1: Ja, die hebben we een mopje. Ja, Arend, vertel.
3: Wat staat er thuis bij mij op de keukentafel?
1: Laatste waarschuwing? Spread, zet weer spread?
3: Nee.
1: Kanetbief?
3: Nee.
1: Pindakoos?
3: Ja, pindakoos.
2: Pindakoos.
1: Kijk, dat is een
3: grap. Ja, nee, goed. Twee uur gaan we ons herpakken.
1: Juist. Vanuit Wochtum groet ik u en verzoek ik u te blijven luisteren. Omdat het eerste uur wel zo goed als mislukt mag beschouwd worden.
3: Ja, dat mag je zeker.
1: Heerlijk gaan we toch maar door. In het laatste uur gaan we nog een keer de Charlies laten horen. En Gert-Jan Tweebeke. Hadden we beloofd. Arend.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Wat dacht je van Japan?
11: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
10: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
11: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
15: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
17: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
18: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ja, hallo, even wakker worden.
21: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
19: Voor jou, voor jou.
22: Jou.
21: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
23: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
27: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
28: Is in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
29: NRV.
10: Waar vraag je dat?
28: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
28: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
29: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
30: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
31: Interessant. Wat verdien jij dan?
30: Zo open bedoelen ze vast niet.
32: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: NRV.
28: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
32: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
33: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
34: De duizend van Driessen.
35: Met Leo en Nico Driessen.
36: Het tweede uur van...
37: Welke dokter anders kon dichten op herfst?
36: P.
37: Wat zei hij dan?
36: Hij kreeg zoveel applaus, het driewerfst.
37: Nee, in de herfst zijn de bladeren op hun...
36: Sterfst, ja, maar ook die van driewerfst.
37: Oh ja.
36: Ja, heeft hij ook gezegd. Ja. Mooi, het tweede uur staat bekend als het muziekuur.
37: Ja.
36: Waar wij minder doorheen praten, maar we zijn van plan om er nog meer doorheen te gaan praten.
37: Wat?
36: Want we hebben het interview met mij, met mijn
37: recept. Ja, en met de
36: Duitse eigenaar van het Pop-Up Museum.
37: Spielzeugmuseum.
36: Spielzeugmuseum, en dat is de heer...
37: Nee, Habberklats.
36: Habberklats Drenger. Ja,
37: nee, die kon niet. Wie?
36: Habberklats Drenger.
37: Habberklats, oh, ja, dat is...
36: Ja, dat staat hier op mijn lijst.
37: Ja, Habberklats Drenger.
36: Habberklats Drenger is de directeur van het Speelgoedmuseum.
37: Nou ja, van...
36: Het Spielgoed...
37: Spielzeug.
36: Pop-Up Museum.
37: Spielzeug.
36: Herbert, nee, Hasselbart Drenger.
37: Habberklats Drenger.
36: Habberklats Drenger is dat.
37: Drenger.
36: Maar we beginnen even op 14 met Sailor, Give Me Shakespeare.
37: Sandro. Dat is wel mooi. Dat, weet je wie dat liedje heel erg promoten in Nederland?
36: Frits Spits.
37: Nee, Felix Murders.
36: Felix Murders. En Sandra en Andres en Danny Williams. Op 10.
37: Ja, iemand moet daar staan.

0: voor de start.
1: Dat weet jij ook wel, je kippen.
0: Het elftal van de week.
2: Ja, dit is een goed stel hoor.
0: Nummer 11.
3: You've got your world.

0: Achterin volgens hoorde je Sailor, Sander Hernandez en Danny Williams. Als je zelf een idee hebt voor het elftal van de week, dan stuur je
1: een mailtje naar. En nou moest ik mijn stem van hoog naar laag bewegen. Wil ik de mensen zijn attentie vast kunnen houden.
0: Ja, Arend, waar speelde jij vroeger mee?
1: Zal ik het eventjes...
0: Waar speelde jij vroeger mee?
1: Met mijn harmonium.
0: Ach, wat leuk. En jij, Rijn Ondrik, toch gevraagd.
2: Ja, Lego.
1: En wat maakt je dan al zo van Lego?
0: Ja, maakt hij al zo van Lego?
2: Ja, kastelen, huisjes.
1: Oh, wat leuk, kastelen en huisjes. Kijk, zo moet je doen. Klaar.
0: Ja?
1: En niet verder doorgaan. Achterlijk antwoord, Reinoud, het hoeft allemaal niet.
0: Nee,
1: dat horen de mensen thuis zelf wel.
0: Is wel achterlijk.
1: Ja, maar dat horen de mensen toch zelf ook wel. Die kunnen toch zelf ook hun uiterste waardering uitspreken.
0: Hebben zo hun bedenkingen wel.
1: 987, achterin volgens.
0: Reinoudje.
1: Michel Delpech.
0: Zijn
1: u?
0: Leeg.
1: Trinity 002345709, that's my number.
0: 002345709,
1: that's my. En Miss Your Nights van. Oh, wel een heel serieus liedje. Cliff.
0: Nou, Henger. Cliff Henger. Tegen leuk aan.
1: Cliff Henger. Straks praten we met meneer Drenger.
3: Nummer 9. Ja.

0: Nou, Arend, hij is er. Ga jij maar even interviewen.
1: Goedemiddag, heer Drenger. Ik ben...
0: Habeklats.
1: Habeklats Drenger.
0: Mijn naam is Habeklats Drenger.
1: De naam is Habeklats Drenger. Zal ik een interview doen of begin gewoon te ouwehoeren?
2: Hoort hier een muziekje bij eigenlijk?
1: Nou, heb je zijn achtergrond dingetje even, want we kunnen misschien wel even... Hasselbart...
0: Habeklats.
1: Habeklats Drenger.
0: Mijn opa, die heet ook Habeklats.
1: Ja, ook Drenger.
0: Nee,
1: die had geen Drenger.
0: Nee.
1: Okay. Meneer Drenger, hartelijk welkom meneer Wochloem. U had een tafel hier neergezet met een pop erop en een tol erop. Is dat speelgoed?
0: Speelzeug,
1: is dat speelzeug?
0: Wat?
1: Nou, die tafel met een pop en een tolletje erop, is dat... Meer heeft u niet?
0: Nee, dat is het speelzeug van mijn vrouw. En hoe komt u daaraan?
1: Ja, dan ligt hij op tafel.
0: Waar zij graag mee speelt, voordat ze gaat slapen.
1: Open en bloot, dan ligt het hier allemaal op tafel. Moet dat...
0: Dat zo. Dat is toch wel vreemd, dat ik me toch wel weer het verkeerde koffertje meegenomen.
1: Meneer Drenger, hoe
0: dat
1: bent u
0: mijn vrouw vanavond lelijk opkijken... als ze met een Lego-doosje moet zien zichzelf een beetje...
1: Want u zelf levert niks meer?
0: U slaapt
1: te rommelen. Het loopt weer weg, het interview. Het gaat weer niet over het speelgoed. Het gaat weer over andere dingen.
0: Nee, maar als u mijn vrouw ziet, dan weet u ook wel dat... Dan zegt u, zou u ook zeggen van... Doe het even lekker. Maar kijk even lekker, zeg. Wat is dat allemaal voor strapatsen?
1: Op mijn lijstje staat, waarom Wochloem?
0: Zeg u?
1: Waarom Wochloem?
0: Ja, weet ik het.
1: Oh, weet ik het. Stel een vraag. Gaat u hier naar Wochloem nog naar een andere plaats?
0: Ja, ik moest af klo.
1: Afkloppen, oké. Nou, ik hou het hier wel zo'n beetje bij.
0: Dank u wel. Ik ben Habeklats Drenger. Ja, u kunt mij inboeken voor van alles en nog wat. Voor rare strapatsen.
1: Op 6, Stilly Dan met Do It Again.
0: Nee, toch best goed zo?
1: Ja, hartstikke fijn. Alessie Brothers op 5 met Oh Laurie en Lazy Sunday Afternoon van de Small Faces.
0: Overigens... In Duitsland, dat speelzeug wat het meest populair is in Duitsland... Dat is een rassenpad.
3: Nummer 6.

0: Zo, kom maar uit.
1: Small faces.
0: Ik zag net in een Duitse meneer hier voorbij rennen.
1: Oh, die ging met zijn stratsenpad spelen of zo.
0: Haberklas Dreggen.
1: Haberklas Drenger, ja.
0: En hij moest naar de wc.
1: Oh,
0: zo te zien was hij net te laat. Ja. Maar goed, Reinoud, dat ruim jij wel op, hè?
2: Hij gaat zien daar hier. Nou ja, vooruit maar.
1: Vooruit
2: ja,
1: om
0: de producer of je bent het niet.
2: Ja. Nee, dat
0: gaat best goed, hè, Reinoud, tot nu toe.
2: Ja, ik vind het wel leuk.
1: Zou de directie tevreden zijn?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, ik het ook. Ja.
0: Dus tot nu toe allemaal hartstikke goed verlopen.
1: Dat gaat verlopen.
0: Behalve de muziek en de aankondigingen.
1: En het interview.
0: En de plaats waar we zijn.
1: En
0: de catering.
1: En het achtergrondmuziekje.
0: Op
1: 3 en 2 moeten we nog voor de nummer 1 gaan. Dat is logisch. Hè? Dat is
0: in het laatste uur.
1: Ja.
0: Laten we nog even horen. Charlie's.
1: Oh, ja.
0: Leo Oldenburg en Gerard Tweebeek.
1: Ja, heel leuk.
0: Twee muzikale vrienden.
1: Zo is dat. Johnny Jordaan en Stevie Wonder die naar Nederland komt. In december geloof ik.
0: Wie?
1: Stevie Wonder komt naar Nederland.
0: Nou, zal ik zeggen, niet met de auto.
1: Ja, hij wordt gereden. Ah,
0: de zon
1: De zon schijnt voor iedereen en de place in de zon. Toevallig zegt de zon en de zon.
0: Oh, wat leuk. Het is vast over nagedacht, maar niet door ons.
3: Het elftal van de week. Nummer 3.
4: Wauw, geweldig.

0: Het elftal van de week.
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
2: Jammer dan, want ik moet door.
0: Nummer 2.
3: Wat een onzin. Like a

0: Nou, Reinoud.
1: Ja.
0: Zullen we een overzichtje even doen?
1: Zeker.
0: Wat wil je horen vooraf? Zal ik een gedichtje doen vooraf?
1: Ja, kom maar op.
0: Daar liep hij in de wei te lopen. Want hij wou een kroketje kopen. Daar liep hij in die wei te lopen. Want hij wou een kroketje kopen. En als hij niet uit de wei is gelopen, dan zal hij daar nu nog steeds lopen. Om uiteindelijk een kroketje te kunnen kopen.
2: Het elftal van de week.
3: Ja, dit is een goed stel hoor.
2: Nummer 11. Nummer 10. You know we can stay in a new

Nummer 6.

0: Ja, op één, Paul de Vinci. Oh, dit is die man met die hele hoge stem, weet je wel, heel. Your baby and your
1: nee, dat is leuk.
2: Oh. Ja, Wiets!
1: Nu al. Eerste nummer 1, toch?
3: Ja, oké. Okay.
4: Het elftal van de week.
5: Nummer

0: Nou, Reinoud Wiets.
1: Ja, een koning die overdag vrij heeft.
2: Vorstelet.
1: Nachtvorst.
2: Goed, derde uur.
0: Dan zie je mij aan te kijken, als een wals is.
1: Leuk.
0: Het is gewoon slechte mop weer.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Izia.
16: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
17: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 4:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
20: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
21: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
27: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
28: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
29: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
30: Voor ieder thuis een

0: van Driessen.
1: Met Leo en Nico Driessen.
2: Ja, vanuit het Dependance van het Speelgoedmuseum in Wochtem. Want echt, het Speelgoedmuseum bevindt zich in Deventer. Maar ik moet zeggen, er staat hier wel heel weinig Reinoud.
3: Ja, ja, dat had ik ook niet verwacht.
4: Minimaal, dit.
2: Het is, je ziet niet eens Jan Klaassen.
4: Nee, het is...
2: Of Van Katrijn.
4: Nee, je hebt
2: kun jij nog... zullen we even Jan Klaassen en Katrijn doen? Voor de kleine luisteraar?
4: Ja.
2: Ben jij Jan Klaassen en ben ik Katrijn?
4: Ja.
2: Dan gaan we beginnen, hè?
4: Ja. Is er geen muziekje bij met Jan Klaassen?
2: Jan Klaassen en Katrijn muziekje.
4: Is er een Jan Klaassen en Katrijn muziekje?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Jawel,
3: ja,
2: vast ja, wel. Goed. Nou, begin maar.
4: Meestal beginnen we met muziek, maar we gaan...
5: Hé, hey, Katrijn! Zo. Hallo, Katrijn. Ik mis mijn lange broek. Waar is die gebleven? Heb je die wel gestreken?
2: Ach, rot toch op.
4: Nee, Katrijn toch al een vrouw.
2: Nee, jij hebt alleen een stemmetje.
4: Nee, dat is waar. Oh ja. Hallo, Katrijn. Waar is mijn zondagse broek gebleven?
6: In de wasmachine.
4: In de wasmachine?
6: In de wasmachine.
4: Maar je weet toch...
6: Omdat je weer in je broek gescheten had.
4: Oh, maar je... Oh, had ik dat gedaan? Oh, wat dom van Jan Klaassen dat hij in zijn broek gescheten had, zeg. Oh, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
6: Omdat je een paardenloop bent.
4: Nou ja, eerst Chris Ria, The Supremes en Pete Seeger.
2: Zo prima, mooi stukje Jan Klaassen en Katrijn.
3: Ja, vind ik grappig.
2: Goed hoor. Ja,
4: dat kunnen we elke week doen.

0: Zeg Arend, heel veel mensen die vragen of Jan Klaassen Katrijn volgende week terug wil komen.
1: Ja, maar het zijn avonturen van Jan Klaassen Katrijn. Dit was met zijn gestolen broek.
0: Ja, dat gaan we doen. Dit maakt wat mee, hè?
1: Nou, en we moeten nog het recept van Arend doen. Heb je net nog tijd?
0: Ja, en we hadden beloofd.
1: Ja, dat gaan we nu doen.
0: Vorige week hadden we de Charlies, Leo Oldenburger en Gert-Jan Tweeweken.
1: Ja, met een liedje.
0: Welke liedjes zijn het, Reinoud?
2: Feeling Mortal, een Ain't It Sin.
1: En dan kunnen we er een aha tussen plakken.
0: Aha! Zeker doen we!
3: Wide awake and feeling mortal. From this moment in the dream. That old man here in the mirror. And my shaky self-esteem. Here today and gone tomorrow.

0: wide awake and feeling mortal.
1: Hallo, ja, ik ben Joop. Ik ben trouwe luisteraar van de Duizend van Driessen. En vandaag zijn jullie in het Speelgoedmuseum. Nou, dat is mij te ver weg. Dus ik blijf lekker luisteren naar de radio. En naar radio natuurlijk. Met Leo en Arend. Goedemiddag. Ik ga weer verder luisteren

0: Muzikale vrienden Gert-Jan Tweebeke en Leo Oldenburger met zijn Charlies, hoor u. En Gert-Jan Tweebeke is binnenkort 27 november, maar dat laten we tegen die tijd, gaan we dat nog een keertje laten horen. Toch, Arend?
1: Tuurlijk doen we dat tegen die tijd toch wel even.
0: Maar leuke liedjes toch,
2: ik vind het hartstikke leuk.
0: Hè?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, Arend, als jij een gitaar ziet, dan springen de snaren in mijn ogen.
1: Als ik een gitaar spring, zie, dan springen de gitaren bij jou.
0: Nee, de snaren in mijn ogen.
1: Snaren in je ogen. Ja, goed jongen. Leuk. Even kijken. Oh ja, we gaan straks het triertje doen van Tineke Haan maken. Maar we hebben ook mijn recept nog.
0: Ja, ja.
2: Gaan we dat nu doen?
0: Oh, eerst Tineke uit Heemskerk.
1: Fly Away.
0: Eerst de Tineke met John Denver.
1: Teach-in. En de George Baker Selection. If

0: U hoorde, vrienden en vriendinnen van de radio, Fly Away door Tineke uit Heemskerk. Aangevraagd, Teach In, John Denver en George Meijer. En Reinoud.
1: Ja?
0: Het is de hoogste tijd.
1: Voor het recept.
2: Ja, de mensen zitten thuis met een kladblok en een pen.
0: Goedemiddag, lieve vrienden en vriendinnen van de radio. Goedemiddag ook, lieve vrienden en vriendinnen van de kookrubriek. Want van de kook, dat zou betekenen dat u van de kook hield. Van de kook bent. Of anderszins.
2: Leo, iets sneller.
0: En als u luistert en u woont in Friesland, dan zeg ik ook even, aan welkom vriendenleusdeer. Maar goed.
2: En is dat even gewoon, mensen in Brabant, wat zeg je daar dan tegen?
0: Zeg, word ik even domkopslof als door tof in de Amerika. Word ik schoop als ik een als mijn druk.
2: Leo,
0: maar luisteraars.
2: Ja, ik zit klaar met mensen te klaar met een klapbok en pen.
0: Want ik ben je aan het aankondigen.
2: Ja, doe dat even.
0: Je moet niet dwars door je eigen aankondigingen zitten, rotten.
2: Dat als je...
0: Dan gaat toch alles, valt dan een beetje zo in het, een beetje stuk. Wat vind jij, Reinoud?
1: Ben ik het wel mee eens.
0: Ik was net lekker bezig.
1: Nou.
0: He? Goedemiddag dus, lieve luisteraars. Waar u ook bent, waar u zich ook bevindt. Als u van de kook bent en u heeft het recept van Arend van vorige week gemist. Ja, dat is jammer. Het was niet veel soeps. Het was eigenlijk ook geen soep. Het was eigenlijk helemaal niks. Maar hij heeft beloofd zich aan de beterende hand te vertonen door het recept van deze week wel degelijk te hebben voorbereid en nagekeken door de ware wet. Want anders krijgen we daar ook gedonder mee.
2: We
0: zitten al genoeg in de problemen vanwege dat we vorige keer door de directie officieel gewaarschuwd zijn.
2: Mensen,
0: vanwege het feit dat Reinoud er niet veel van bakt.
2: U koopt allemaal
0: over bakken gesproken. Hier is hij dan, uw eigen kookgigantje. Neemt u aan het keukenhandje. Hier is hij. Hoe heet je eigenlijk?
2: Ja, Arend Marinade.
0: Oh ja, Arend Marinade.
1: Is het tijd?
2: Nou, ja.
0: Wat jammer.
2: Nee, maar het gaat even snel over de kibbeling.
0: Maar reuze jammer.
2: U koopt allemaal wat kibbeling.
0: Wat jammer.
2: U koopt allemaal wat als kibbeling.
0: Wat jammer.
2: Maar dan is de saus vergeten en gooi dan een pot sandwichpret overheen.
0: Nou, ik heb veel reacties op je kookrubriek. Dat je het sneller moet afronden. Dat mensen hebben het niet kunnen volgen.
2: Nou, de mensen hebben allemaal wel eens kibbeling gekocht dat de saus vergeten is.
0: Dat kan dus nu niet meer. De rubriek is voorbij.
2: Maar ze hebben allemaal
0: dat kan dus niet.
2: Ze hebben allemaal
0: je moet je houden aan het script. Het script is onverbiddelijk. Reinoud, wat staat er nu in het script?
1: Dat we liedjes gaan doen.
0: Juist.
2: Sandwichpret. Eroverheen.
0: Dat kan dus niet.
2: Oké, we hebben alleen nog van Marleen Voepgangers die...
0: Marleen Voesgangers.
2: Nee, Voep.
0: Voepgangers.
2: Ja, Voepgangers, ja.
0: Alles zo. Ja. Rob McEwen,
2: Tavares
0: en Orsies.

0: Nou,
1: dat was hem.
2: Reinoud?
3: Ja.
1: Nog een mopje.
3: Wat kan vliegen zonder vleugels?
2: Alweer? Het vliegen zonder vleugels. Adem, mijn adem. Peter Schaap.
3: De tijd.
1: Wat een tijd.
2: Nee, Peter Schaap.
3: Ja, dat kan het ook.
1: Wat krijgen we hierna,
2: Leo? Oh ja, krijgen we hierna, Reinoud?
3: Nick Velderman.
2: En waar gaan we volgende week heen, Reinoud?
3: Ja.
2: Word ik niet voorbereid weer?
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Maak eens een herfststukje.
2: Ja, een herfststukje.
1: Maak een herfststukje maken bij mij.
2: Ja, onder het thema, maak de herfststuk. We krijgen hierna?
3: Nick Velderman.
2: Hof.
3: Rick Man. Velderhof.
2: Och. Man. Arend? Arend, wat doet Rick zoal? Arend.
1: Kan niet meer.
3: Noord-Hollandse producten.
2: Oh ja. Ongelooflijk leuk, mensen.
0: Dat is zeker leuk, Leo. Maar dat gaan we doen nadat wij de laatste plaat hebben gedaan. En vandaag in 1991 werd de ijsmummie Ötzi gevonden in de Tirolse Alpen. En een artiest die zijn naam vernoemd heeft naar de ijsmummie Ötzi is DJ Ötzi. U kent hem van Anton aus Tirol, Eine Stern. En wij gaan dan draaien. U kent hem natuurlijk van grote hits. Hey Baby, Eine Stern. Maar wij gaan draaien Anton aus Tirol. Tot volgende week en veel plezier met Nick Velderman.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
0: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
10: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
11: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
16: Voordeelhaartjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
24: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
23: Ah, check.
25: Hey, Remo!
26: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Hey, Remo!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
31: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

Nieuwe muziek van Jobke bij NH. Hij geeft alleen om mij. Zo goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Het staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Zoals deze vrouw, Treintje Oosterhuis, hoor je bij NH. Dit is Vlieg met me mee. Nou, hou je goed vast, hè?

Dat is een van de mooiste liedjes van Glennis Grace, toch? Afscheid bij NH, aangevraagd door Jantien uit Heilo. Dankjewel. Goedemiddag, Rotterdam. De zaterdag van NH met Devin Donovan. Dit is H.

Andreasus mag niet ontbreken in dit programma. Het is diep in mijn hart. Ze gaat als een raket. Koopt binnen de 20 minuten de Johan Cruijff Arena uit. Dat is dus niet normaal. Nieuw muziek hoor je van Rob.

gecoverd door Quincy. Nu heeft hij een versie ervan gemaakt. Yves Berendsen bij NH met Verlangen. Tot zover het eerste uur. Zo meteen in 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Is dit nog Criss Cross Amsterdam? Amsterdam.

0: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: 24. Download de app en start met Vint.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
9: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
10: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
11: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
12: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk. Thuis in heel
13: Noord-Holland. Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenier is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

Becker met Papa's Geld bij NH. Goedenavond, Noord-Hollandse zaterdag van NH. Tussen 5 en 7 staat het teken van Noord-Hollandse artiesten. Zoals deze Jan Smit, hoor je, dan volg je haar benen.

0: ga niet weg.
1: Het is een mooi liedje, toch? Van Zoe Levi. Het sluit me in je armen. Zometeen hoor je nieuw muziek van Douwebop. Mooi liedje geworden. Notes to self. Ook de Dolly Dots hoor je zometeen. Naar Gerard Joling. Dit is een

Het zijn de Dolly Dots bij en haar met Only the Rain. Zometeen muziek van Suzanne en Freek met goud. Eerst het Cilia Romley mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma. Het is Jij was bij mij.

0: Helemaal NH.
1: Bij NH.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: wat hij mist.
1: Het is de dijk bij NH. Als ze er niet is, tot zover helemaal NH voor deze week. Maar volgende week weer een nieuwe editie, zeg ik tegen jou. Fijn weekend. En zijn dit nog de Poeba's met Snelle.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
13: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
16: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
17: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 7:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Non-stop muziek.
21: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Damterdamloop hebben we twee Zaanse vergeetblitjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

Morgenmiddag, AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, morgenmiddag van 2 tot 7 op de radio.

0: Clint Gans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst
1: en uitleg.
0: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-to-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
1: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

Morgenmiddag, AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, morgenmiddag van 2 tot 7 op de radio.

0: Ik ben Ans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst
1: en uitleg.
0: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat komt ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-te-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergetenblitjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
1: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 2:00.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.